0: M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

It ain't no country club either.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

1979, deze van de Bee Gees, een tragedy. En dat was zeker geen tragedie in die tijd. Dat was een groot succes voor deze mannen, ook bij ons in Nederland. Het is 6:12 inmiddels geworden. Fijn dat je bij ons bent, Radio M Utrecht, in deze eerste vakantieweek voor Midden-Nederland. Maar misschien had je al vakantie, of heb je nog geen vakantie, of is die vakantie, nou ja, nog in de verste verte niet te zien. Voor mij geldt dat bijvoorbeeld, maar ik was de afgelopen week wel vrij. Dus ongelooflijk lekker genoten van het mooie weer. Vanmorgen in de Tour rijdend wel wat spettertjes gehad op de ruit. Of dat regen van betekenis gaat worden voor morgen. Dat gaan we horen van Grieta Spannenburg. Ze is bij ons voor het weer voor Midden-Nederland de hele dag. En zeker ook een aantal keer vanmorgen in Utrecht is wakker. Ja, en leuk dat je er bent dus. Inderdaad, diverse onderwerpen vanmorgen die we onder de loep gaan leggen. Bijvoorbeeld gaan we het hebben over ons drinkwater. En dat doen we vaker. Een week of twee geleden sprak ik ook nog met Vitens, met een van de woordvoerders, over het drinkwatertekort in de campagne Nat Dan. Ofwel het overtollige gebruik dat we toch wel makkelijk, ja, hanteren. We staan wat langer onder de douche, we laten de kraan even lopen. Pas daarmee op. Hoe staat het nu met die droogte? En eigenlijk, de droogte zeg ik eigenlijk al. Het schijnt inderdaad wel zo te zijn dat we in die droge periode toch wel een drinkwatertekort kunnen gaan krijgen. We bellen vanmorgen weer even met Vitens. En verder, ja, het is vakantietijd, zei ik al eventjes, dus dat is wel lekker. Maar wat doe je nou tegen inbrekers als je op vakantie gaat? Ja, misschien heb je wel goede tips. Tips om ze buiten de deur te houden. We praten daar graag over door in Utrecht is wakker ook. En sowieso in de andere programma's hier bij Radio M Utrecht. Vanmiddag tussen 12 en 2 in aan tafel. En vanmiddag ook nog later van 5 tot vanavond 7 uur in Utrecht komt thuis. Dus tips om de inbrekers buiten de deur te houden. Hey, inbrekers, als jullie luisteren, doe de stopverf maar even in je oren of zo. 14:06, Utrecht is wakker, zometeen met Dusty Springfield. Eerst Yves Berendsen.

Big Mountain en Oh Baby, I Love Your Way. Nou, mooi zomers plaatje. Oh, over zomerse plaatjes gesproken. Daar wil ik het zo wel eens even met jou over hebben. Maar eerst moet ik nog even terug naar die vraagstelling die ik al even deed in de uitzending. Wat doe je tegen inbrekers als je op vakantie gaat? En toen zei ik, je mag reageren. Er zijn natuurlijk ook veel mensen die niet weten, omdat ze bijvoorbeeld voor het eerst luisteren. Goedemorgen trouwens. Gezellig dat je er bent. Bij Radio 1 Utrecht kun je altijd reageren via de RTV Utrecht app. En heb je die nog niet, dan kun je hem downloaden via Google Play of via de App Store. Gratis en voor niks, zeg maar. En dan kun je altijd reageren op onze programma's. En dat kan ook op Facebook. Dus mocht je nou een Facebook-aanhanger zijn of wel al op Facebook zitten, dan kun je daar, en de vraag staat er ook al, ook op reageren. De Facebook van Radio M Utrecht. Wat doe je tegen inbrekers als je op vakantie gaat? Heb je nog tips voor anderen die nu luisteren? Dan willen we het graag horen. En check even die site, want daar komen al reacties op binnen. Misschien heb je er ook zelf wel wat aan. Dus, wat doe je tegen inbrekers als je op vakantie gaat? Reacties via de RTV Utrecht app, of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht. Ja, en dan terug naar de zomerse muziek ook, zei ik. Hè? We hebben er veel plaatjes waarvan je denkt, hé, die zijn hartstikke leuk. Wat is nou jouw favoriete zomerplaat? Of kan ik ook zeggen, wat is jouw favoriete vakantieplaat? Aan welk nummer, van welke artiest dan ook, heb je de leukste herinnering gekoppeld aan je vakantie? Het kan een vakantie in Nederland zijn, het kan ook in het buitenland zijn. Het kan iets ver weg zijn, het kan ook heel ver weg zijn. Bijvoorbeeld dat je een keer in Australië geweest bent. Ik niet, maar het lijkt me wel een keer leuk trouwens om een weekendje weg te gaan. Naar Australië? Lijkt me gek, hè? Nee. Ik bedoel, langere tijd dan ook. Je hebt daar muziek gehoord op de radio, of je hebt echt een herinnering aan een bepaalde vakantieperiode. Ook dat kun je laten weten via de RTV Utrecht app. Of je doet dat bijvoorbeeld via, natuurlijk, Facebook van Radio M Utrecht. Of je reageert via mailtje studio@rtvutrecht.nl. Er zijn zoveel mogelijkheden, bijna 1001. Je favoriete vakantieplaat. De komende dagen en misschien ook wel weken in deze vakantieperiode bij Radio M Utrecht. In Utrecht is wakker, heb ik daar alle ruimte voor. Maar ik wil wel een klein verhaaltje erbij hebben. En misschien kunnen we er even over praten. Bel ik je terug. Laat maar weten. studio@rtvutrecht.nl. Je favoriete vakantieplaat. Of laat het weten via de RTV Utrecht app. Dit is Player. Spending

0: zelf is uit het jaar 1956. Ja, wat je in het verleden kunt naar boven halen, zeg maar. Is toch best wel lekker eigenlijk. 1956 is wel heel erg lang geleden, maar de Elvis-plaatjes zijn altijd leuk. Het is bijna 6:30, nou, het is op slag van 6:30. En nu is het 6:30, zo gaat het met de tijd. Tik maar door. Vrij veel bewolking vandaag in Midden-Nederland. Gaandeweg vandaag komt wel de zon bij. En dat is mooi, dat is alvast even een vooruitzicht voor vanochtend. En gaandeweg de dag, dus misschien moeten we er nog even geduld voor hebben. Grita, laat dat alvast even weten. Zometeen praat ik uitgebreid met haar daarover door. Het blijft trouwens wel op een spetterbuitje na droog in Midden-Nederland. En bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind komt er een temperatuur tevoorschijn van uiteindelijk 21 graden Celsius. Hoe lekker is dit?
1: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
2: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: van de vele hits van ABBA. Lay all your love on me in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Inmiddels is het 6:54. En daar is Robert-Jan Boy, zeggen we heel vaak op dit tijdstip. Maar nu niet. Nu zeg ik Anna, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat goed dat je er bent. En feitelijk ben je heel erg laat. Mensen hebben je nog niet gehoord. Maar dat geeft niet, want de rollen zijn een beetje verdeeld, anders verdeeld en omgedraaid. Want jij bent de Robert-Jan van dienst de komende weken.
1: Ja, nee, dat is helemaal correct. Voelde wel gek hoor. Want ja, je gaat er net iets later de deur uit dan normaal. Dus je werkt een beetje af van je routine. En dan kom ik binnen en zie ik jou, denk ik, hey, heb ik me nou verslapen? Of,
0: zeker, zeker niet. Dus inderdaad, want dit is zo gepland. Hè. Ik doe een deel van jouw werk dan in de middag.
1: Ja.
0: En dat betekent dus wat voorbereidingen voor morgen, wat items en dergelijke. Maar jij neemt de taken van Robert-Jan Boy waar, die nu op vakantie is de komende weken. Dus nou, ik ben benieuwd. Jij gaat dus met de microfoon en de reportages set op pad en legt contact straks. Wat ga je doen voor ons?
1: Ja, ik ga vandaag een kijkje nemen in de nieuwe locatie van Comedy Huis. Dat is een soort centrum waar je alle comedy shows in Utrecht kunt zien en bijwonen. Ze zaten echt 16 jaar lang door heel Utrecht verspreid.
0: Mm-hmm.
1: En oprichter Jeroen Pater die dacht, het is tijd om een vaste locatie te krijgen.
0: Naar en onze, in Utrecht stad dus ook, hè?
1: Midden in de stad, bij Hoge Catharijnen daaronder. Dus echt een mooie centrale locatie.
0: Ja.
1: Nou, dat vond Jeroen heel belangrijk, om één vaste plek te hebben. Robert-Jan Boy is al een keertje langs geweest begin dit jaar. Toen was de verbouwing net begonnen. Nou, die heeft maanden geduurd.
0: Mm-hmm.
1: En nu is het einde in zicht. En mag ik even kijken hoe het er allemaal uitziet.
0: Kijk,
1: we zijn met de laatste dingen bezig. En mooie aankondigingen voor de openingsmaand in september. Want dan gaan ze open.
0: Mm-hmm.
1: Of welke namen gaan optreden. En daar gaan we het over hebben. Maar ook, wat is de functie van comedy anno 2026? Waar kunnen we om lachen? Waar kunnen we niet meer om lachen? Welke grappen kunnen nog wel of niet gemaakt worden?
0: Ja, dat denk ik ook aan inderdaad, ja.
1: Is het nog oké om alles te lachen? En willen we misschien wel meer lachen in deze tijd in sociale media? Dat je overal ellende en oorlog kunt zien, onbeperkt eigenlijk. Misschien hebben we behoefte aan een extra verzetje, gewoon. En dat kan, want elke avond zijn ze open vanaf september.
0: Wauw, is wel leuk inderdaad dat de stad Utrecht eigenlijk heel gek, hè? Want veel grote steden hebben zo'n comedyplaats, zeg maar, waar veel comedy...
1: Ja, zo'n vaste comedyclipcafé of zo.
0: Ja,
1: bijna nog niet. En bijna dus. Nou, dat is mooi.
0: Ik ben benieuwd. De grappen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken dan, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Dus, jij gaat op pad zo meteen daarheen?
1: Ja. En ik heb dus een gesprek met Jeroen Pater. Dat is de oprichter en degene die dit heeft bedacht. En ook met een beginnende comedian, Maartje Huvenaars. Zij is Gen Z-leeftijd, laten we het zo zeggen. Ik ga haar vragen waarom zij dit wil doen. Waarom vindt zij het zo leuk om mensen aan het lachen te maken? En stand-up comedy, dat fenomeen, dat is ook een beetje een opmars, hè?
0: Dus zeker.
1: TikTok comedians. Jij bent laatst ook nog naar één geweest, toch? Was dat nou ook alweer?
0: Ja, zeg het maar.
1: Ik weet het al niet meer. Ja, ik ben er kwijt.
0: Ja, maar ik heb al meerdere comedians gezien. En ook in Amsterdam bijvoorbeeld ben ik wel naar zo'n comedyhuis een paar keer wel geweest.
1: Zo leuk.
0: Ook Amerikaanse comedies. En dat is wel leuk, moet ik je zeggen.
1: Ja. Ja, god, die Amerikaan. Ja, die komen ook steeds meer naar Nederland trouwens. Dus de Engelstalige comedy. Nu, vanaf afgelopen vrijdag was het toevallig ook een wedstrijd hier in Utrecht. Een Engelstalige comedy.
0: Oké.
1: Okay. Nou, het is genoeg om te vragen.
0: Dat lijkt me wel, ja. Hey, succes. En dat zit in de binnenstad van Utrecht.
1: Ja, zeker. Goed. Thuiswedstrijd.
0: We gaan je horen na 7:00, Anne.
1: Tot dan.
0: Dit is Michel Delpech. En Pour un Flirt, 7 over.

Met een knipoog naar Disney. Phil Collins en Can't Stop Loving You in Utrecht. De zwakker op Radio M Utrecht. Hey, goedemorgen, het is 14 over half 7. Ik heb de vraag al even gesteld in de uitzending. Het is natuurlijk vakantietijd. En ja, inbrekers die grijpen zo nu en dan hun kans wel om eens even wat weg te halen. Wat jij eigenlijk wel heel graag wil houden. Ofwel, inbrekers, daar hebben we het over. Beter gezegd, hoe hou je de inbrekers buiten de deur? Heb je daar tips voor anderen voor? En ja, dat willen we graag weten. Je kunt reageren via de RTV Utrecht app, kan dat. Rechtstreeks kom je bij mij binnen in de studio. Of je doet dat via Facebook van Radio M Utrecht. En dan zeggen we eerst goedemorgen tegen iedereen die dat nu al heeft gedaan. Henny bijvoorbeeld. Bob, ik heb verteld aan de buurvrouw dat wij op vakantie gaan. En dat is ook een goede tip. Gewoon dat de buurvrouw, of je buurman, of de buren in het algemeen, een oogje in het zeil houden. Met de groeten uit IJsselstein. Ik zeg de groeten vanuit Utrecht terug. Henny, dankjewel voor je reactie. Leuk dat je er bent. Marike zegt, wij wonen in een appartement en hebben alerte buren ook. Naar aanleiding van een inbraak bij een van onze benedenburen hebben we camerabeveiliging bij de entreehal. En dat heeft al één keer iemand afgeschrikt. Kijk, hartstikke goed, denk ik dan. Moet je natuurlijk wel met elkaar overleggen of dat mag in verband met privacy, heb ik wel eens gehoord. Maar heel goed, als je dat met elkaar afspreekt, ja, dan kun je toch jezelf beschermen. En je buren ook natuurlijk, tegen dit soort nare praktijken. En Caroline van Kuik, goedemorgen ook, zegt, we hebben 25 jaar geleden rondom het huis rolluiken laten plaatsen. Dat was destijds bedoeld tegen kou en tegen de zon. Maar we hopen natuurlijk dat inbrekers ons huis hierdoor te lastig vinden. Ik heb destijds honden aangeschaft. Dat is een flauwe tip, hè? Maar het scheelt wel natuurlijk als je hondje in huis hebt. Eén, of misschien wel twee, dat er een heel bewegend beeld is, zeg maar, voor de inbrekers en vooral het geluid. Maar ja, ga je op vakantie, dan zal de hond natuurlijk niet achterblijven. Dus die vakantietip gaat niet helemaal op. Van mij dan. En Caroline, dankjewel voor je reactie. Nog even naar Anneke. Die heeft het inderdaad ook over honden. Twee rottweilers in huis. Laat de inbrekers maar komen. Die zijn dan behoorlijk afgeschrikt, kan ik me voorstellen, bij deze al. Veel reacties, hartstikke goed, kom ermee, want we praten er graag met je over door. En nou ja, je zegt, je mag je altijd doen. Facebook, Radio M Utrecht en vanzelfsprekend via de RTV Utrecht app. Zometeen contact met Grieta Spannenburg over het weer voor Midden-Nederland vandaag. En eerst muziek van Laurie Spee.

0: Boris B. En how many times? Ja, hoe vaak nou een kerel vat vandaag? Gaan we Grieta Spallenburg horen met veel plezier. Goedemorgen, Grieta.
1: Goedemorgen, Bob. Hi.
0: Ik had al even contact met jou. Wat zei je nou? Heb je nou gesubt in Utrecht?
1: Ja, klopt. Door de Utrechtse grachten zaterdagmiddag.
0: Oh, wat leuk.
1: Het was ontzettend leuk. En druk is het daar.
0: Ja.
1: Met allemaal bootjes. Gezellig druk, hè? Bootjes, sloepen, rondvaartboot, kano's, waterfietsen.
0: Oh ja.
1: Heb ik gezien.
0: Ja, wat leuk.
1: En zeker omdat het 's middags op een gegeven moment zaten alle terrassen vol aan de grachten. Ja, ik vond net de Efteling waar ik doorheen subte. En iedereen was volgens mij aan het wachten tot we, want ik was met een vriendin van mij, tot we er afvielen. Maar dat is niet gelukt.
0: Nee, oh, maar dat vind ik wel heel erg knap. Ja,
1: ik ben één keer gevallen, maar toen viel ik op het boord. Dus viel mee.
0: Ja, ja. Tot voor kort kende ik eigenlijk het woord subben niet heel goed. Maar subben is op een plank, zoals een surfplank, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan sta je op met een paddle in je hand, toch?
1: Ja, het is sub staat voor stand-up paddling. Dus rechtopstaand paddelen, zeg maar.
0: Oh, ja.
1: Het is eigenlijk een soort surfplank, een opgeblazen plank meestal. Waar je met één paddel langzaam op staat en dan zo'n beetje je voort kunt bewegen. Ik heb zelfs als mensen op de grote rivieren dat zien suppen. En het is gewoon een hele leuke, actieve manier om op een andere manier naar je omgeving te kijken. Ik vond het heel leuk om op die manier eens een keertje door Utrecht te bewegen.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. En hadden jullie veel bekijks? Ik bedoel, waren er andere suppers dan naast jullie?
1: Er waren nog een paar andere suppers, sommige zaten ook, dat snap ik ook, want het is toch even een kunst om te gaan staan.
0: Ja, hè?
1: En er waren vooral veel kanovaarders, heel veel sloepjes. En dus een aantal rondvaartboten. En als je dan onder die tunneltjes doorging, dan moest je een beetje uitkijken. Ja. Brugjes, brugjes voor je gevoel waren het tunnels. Hoe die rondvaartboten die niet tegen je aankwam. Maar iedereen lette super goed op elkaar. Dus dat ging eigenlijk fantastisch.
0: En hoe hou je je balans dan? Ik heb gelijk duizenden vragen voor je. Want hoe hou jij je balans dan? Want je staat op een plankje.
1: Ja, dat is het aparte.
0: Nou, is er een gouden tip?
1: Ja, het gouden tip is eigenlijk er niet te veel over nadenken. Dat is het hele rare. Dat je niet denkt van nou dat lukt me niet. Maar gewoon gaan staan en van nou ik kijk wel. En een beetje meebewegen met de golfjes. En niet te strak erop staan. Gewoon maar denken nou ja als ik eraf val dan zal het wel. En dan blijf je wel staan.
0: Ja.
1: Zoiets.
0: Ja. Nou,
1: dus,
0: ik hoor het je zeggen. Nu komt de vraag, wanneer ga jij surfen?
1: Wanneer ga jij? Ga je mee?
0: Ik ga het wel een keer proberen, denk ik, ja. Het lijkt me wel heel moeilijk. Maar jij zegt een kind kan de was doen. Dan komt het eigenlijk op neer.
1: Eigenlijk wel. En het is, volgens mij is het supergoed voor je lijf. Want je bent de hele tijd inderdaad bezig om al die kleine spiertjes in je lijf ook op een bepaalde manier aan te spannen. Omdat je inderdaad wel je evenwicht moet houden. Maar je lichaam is daar steeds mee bezig. En dat gaat eigenlijk vrij goed. Beter dan ik had verwacht.
0: Ja. Nou, superleuk om te horen in elk geval. Hebben je verbaasd, ja?
1: Zeker. Ja, en als je kijkt de komende weken, er kan nog genoeg buiten gerecreëerd worden. En dat is natuurlijk het leuke van de zomermaanden.
0: Ja. En als het een beetje regent, maakt niet uit. Want als je in het water valt, word je ook nat natuurlijk.
1: Daarom. En het water is op zich prima opgewarmd. Dus het is ook geen probleem om erin te vallen. Ik had wel een soort klein wetsuit aan. Dus denk van want het waaide wel een windje natuurlijk. Zowel zaterdag als gisteren.
0: Dat merkt u wel.
1: Als je dan nat bent, dan word je koeien natuurlijk af. En dan scheelt een wetsuit. En dat zie je deze week ook. Hè, dat windje af en toe wel eens wil doorstaan. En het is een wind de komende tijd nog steeds uit het noordwesten. En er ligt nog steeds vrij veel bewolking ook voor ons klaar.
0: En als je het even op vandaag betrekt dan, want jij had al even vermeld met een weerbericht om 6:30, had ik dat vorige uur dat er op een spettenbuisje na het wel droog blijft.
1: Ja, dat wel.
0: Maar we zitten op 21 graden als vooruitzicht vandaag. Waarvoor zitten we nu op dan?
1: We zitten nu op, even kijken, we hebben ons minimumtemperatuur 13, 14 graden gehad.
0: Oh ja.
1: Nou ja, het is nu ook nog een graad of 14, 15. We gaan langzaam naar de 21 graden. Licht briesje uit west-noordwest gaat een beetje opsteken, maar duidelijk minder dan gisteren. En ja, de bewolking zal vanochtend, denk ik, grotendeels de overhand hebben. En je ziet dan wel dat vanmiddag de ruimte komt voor zon. Krijg je waarschijnlijk allemaal stapelwolken, platte stapelwolken, met de ruimte voor zon ertussendoor. En dat enkele spetterbuitje is vooral voor de ochtend.
0: Nou, klinkt mij lekker in de oren. En, heel kort even, dan doen we het in het volgende uur wat uitgebreider. Mm-hmm. Kabbelen wij, net als het water dat ook kan kabbelen, kabbelen wij dan op deze manier door deze week?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja? Dit is een beetje het beeld voor, denk ik, de komende dagen. Mm. Mogelijk wat uitzondering voor morgen. Ik heb het idee dat morgen er een stuk zonniger uitziet en dat we dan ook met zon beginnen.
0: Oh,
1: maar later op de dag wat bewolking komt. Maar verder zal het een beeld zijn van veel Noordzeebewolking. In de middag de meeste ruimte voor zon en 21 graden steeds.
0: Nou. Steady. Ja, dat is wel mooi. Dat is een steady vooruitzicht.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel. Tot zometeen weer op 10 voor 8.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for our

0: Holsterman met de prachtige stem. See you when I get there. 7:01, zometeen. Dorald Megens, het NOS-journaal. Nieuws uit binnen- en buitenland. En Hanna Kameraad bij Radio M Utrecht. Nieuws uit de regio.
1: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Dooral Menkens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
6: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
5: En dus was het feest in Madrid.
7: Feliz, completo, completo, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
5: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht 2 mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dat was het nieuws uit binnen en buitenland dus. Het is 7:03 geworden. Bij mij in de studio, en ze was er al een tijdje, want je kwam kort na mij binnen vanmorgen. Hallo kameraad, goedemorgen Halle.
8: Goedemorgen.
0: Nu in de studio, dus straks op de redactie. Voorbereiding voor het nieuws, wordt het uitgebreide nieuws zometeen bij ons Radio M Utrecht om 7:30. Wat hebben we in het nieuws?
8: Nou, een bestuurder van een BMW reed afgelopen weekend met de snelheid van 180 km per uur langs Utrecht. De automobilist was ook onder invloed van alcohol. En de toegestane snelheid op de weg was 100 km per uur. Dus de bestuurder is zijn rijbewijs kwijt. En de laatste weken van Moulin Rouge in het Utrechtse Beatrix Theater gaan niet door. Een theater heeft de voorstellingen geannuleerd door ernstige waterschade. Bezoekers die kaarten hadden, krijgen wel hun geld terug.
0: En wat teleurstellend voor iedereen natuurlijk, hè? Voor de cast natuurlijk. Voor iedereen die daar naartoe wilde gaan, nog?
8: Inderdaad, kan ik me voorstellen. Ook als cast denk ik ook dat je ook ergens naartoe werkt met z'n allen. Ja. En nu in één keer, het sprinklersysteem ging door een technische fout aan. Ja. En het hele decor, toneel, alles stond onder water.
0: En dat gebeurde dit weekend allemaal, hè?
8: Ja, dus nou ja... Helaas. Gelukkig krijgen dus die bezoekers wel hun geld terug. Dat is nog iets. Maar ik kan me voorstellen dat mensen zich erop hebben verheugd.
9: Ja, ja. Het was heel succesvol natuurlijk, hè? Tot nu toe. Dat kon maar doorgaan en doorgaan. Maar de laatste weken helaas dus niet.
8: Helaas.
9: En nog meer in het nieuws?
8: Nou, in onze regio is de vakantie natuurlijk begonnen. En veel mensen gaan de weg op. Op onze website en app lees je nu de beste tips van de ANWB om autoproblemen onderweg te voorkomen.
9: Oh, maar jij komt er alvast met wat tips zo meteen in het nieuws, denk ik.
8: Nou, die ga ik even verzamelen.
9: Oké, dat is hartstikke goed. Hey, dan horen we je zo meteen. Halla, dankjewel. Tot zo meteen.
10: Is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
14: De zomer vier je bij ons.
15: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

is the way to Amarillo. Tony Christie op Radio M Utrecht. 7:09 inmiddels worden. Ja, tweede uur van Utrecht is wakker. Er waren al wat vroege opstaanders. Ja, dat zijn echte vroege vogels die er al vanaf 6:00 bij waren. We zijn er elke dag vanaf 6:00 met nieuws en actualiteiten uit Midden-Nederland en lekkere muziek in deze vakantietijd. Over die vakantie, daar kom ik zo meteen op terug. Maar eerst even over het watertekort dat we in Nederland hebben. Misschien ook wel officieel een watertekort. Wat kunnen we doen om een beetje het water te besparen, maar niet tekort te komen? Gaan we zo meteen contact leggen met Jeroen Bruning van drinkwaterbedrijf Vitens, die de waterverzorging zeker voor Midden-Nederland in de gaten houden. Nou, dat onder andere. En vakantietijd in Midden-Nederland. Heb je vakantie, dan ben je er ook wel vroeg bij, vind ik, om 7:50. Maar gezellig dat je er bent. Je favoriete vakantieplaten wil ik wel weten. Dat van dit jaar kan, maar ook bijvoorbeeld die van 5 jaar geleden. Of die vakantie in Frankrijk die je hebt gehad, of in Spanje, of op de camping op de Veluwe, of in Midden-Nederland. Welke plaat en welke herinnering qua vakantie komt daar nou bij? Dat zou ik graag willen weten van je. Kunnen we misschien even over doorpraten vandaag of morgen of overmorgen? Maar vandaag kan het ook al. Laat even weten, via de RTV Utrecht app kan dat. Dan kom je rechtstreeks in de studio binnen met je bericht. En dan leggen we even contact met elkaar. Of je doet het via een mailtje, kan ook studio@rtvutrecht.nl.

0: 12 minuten voor 7:30 met de Pointer Sisters achter ons. Bijna achter ons latend een happiness. Ja, daar word je vrolijk van. Was dat even het jaar 1979. Dit is Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Ja, we gaan het hebben over de droogte die toch wel aanhoudt. Maar er is ook daardoor waterschaarste. De overheid berichtte afgelopen donderdag al dat er door de aanhoudende droogte extra maatregelen genomen moeten worden. En opschaling moet komen naar feitelijk watertekort. Waterschappen zijn al bezig met extra beschermen van waterkeringen en dijken, omdat de droogte scheuren kan veroorzaken. Maar hoe zit dat nou met het drinkwater? Gewoon water uit de kraan of water waar je mee staat te douchen. Jeroen Bruning is bij mij van drinkwaterbedrijf Vitens. Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Dat woord, feitelijk watertekort, of twee woorden zijn het eigenlijk. Wat is nou een feitelijk tekort aan water?
1: Dat feitelijk watertekort gaat over dat het weinig regent. En dat ook weinig water in de rivieren wordt aangevoerd. Hè, vanuit Alpenlanden bijvoorbeeld. Maar een watertekort betekent nog niet dat er een drinkwatertekort is overmorgen. Een drinkwatertekort is er in de toekomst, wanneer we niet meer grondwater of rivierwater mogen winnen voor het drinkwater.
0: En komt dat voor? Is dat al eerder voorgekomen de laatste jaren, dat je als waterleidingbedrijf niks uit de grond meer mag putten?
1: Nou ja, de vraag naar drinkwater neemt nog steeds toe, Bob. Dat betekent ook dat bij de klimaatverandering, waardoor het steeds droger wordt, het ook moeilijker wordt om nieuwe drinkwaterbronnen letterlijk te mogen aanslaan. Hè, om aan die groeiende vraag, terwijl het eigenlijk warmer en droger wordt, tegemoet te komen.
0: Hoe lang kun je water in bassins, in hele grote opvangbakken, zeg maar, houden? Is dat onbeperkt of kan dat niet?
1: Nou, dat kan wel echt heel lang. En het zou heel slim zijn als we dat wat vaker in de winter deden. Als er voldoende water beschikbaar is. Zodat we dat dan vervolgens in de zomer kunnen gebruiken. En dat gebeurt ook wel. Maar je moet niet vergeten dat in de zomer, zeker als het langer droog en warm is, mensen wel tot 40% meer drinkwater gebruiken dan op een normale dag.
0: Ja, en dat is niet alleen om te drinken. Hè? Dat zal ook gebruikt worden om te douchen of om de tuin te besproeien bijvoorbeeld.
1: Klopt. En realiseer je dat als je 1 minuutje korter doucht, je al 8 liter drinkwater bespaart. En als je een kwartier lang die tuin niet sproeit, dan bespaar je ook 90 liter drinkwater. En weet je, Bob, uiteindelijk wordt dat gele gras dan toch weer groen.
0: Ja, gras is vrij sterk te zijn. Alleen ik word altijd heel angstig als mijn gras geelig begint te worden of heel droog eruit begint te zien. Dan denk ik vooral, gauw maar even sproeien. Maar gras is best wel sterk, hè, geloof ik.
1: Klopt, gras is sterk. En het wordt echt weer groen. Je ziet het ook gewoon langs de snelwegen waar het gras nu heel geel is. Maar over een paar maanden is dat weer donkergroen.
0: Ja. Ik ga even naar 2 weken geleden. Toen sprak ik een van de woordvoerders, Nena Kreeft van Vitens, over Nat Dan. Dat is een campagne, een nieuwe campagne, om ons bewuster te maken. Jij noemt al even een minuutje korter douchen. Hoe gaat dat met de campagne, Jeroen?
1: Nou, die campagne loopt al sinds het Pinksterweekend. Die is nu op volle kracht uitgerold. Waardoor we mensen eigenlijk bewust maken van het nut en ook wel de noodzaak om drinkwater te besparen tijdens een droge en warme zomer. Die is nu nog wat wisselend, die zomer, Bob. Hè. Mm-hmm. Dan schijnt de zon weer heel hard en dan komt er zelfs nog een regenbuitje tussendoor. Maar het is wel heel belangrijk dat we voldoende drinkwater houden. Zodat iedereen dat ook uit de kraan krijgt. En daarvoor is het al echt noodzakelijk om heel bewust met water om te gaan.
0: Is het te meten al door jullie dat er minder gebruikt wordt? Of is het een aanname dat je om je heen hoort?
1: We zien dat we binnen vraag en aanbod van het drinkwater lopen nog mooi gelijk. Hè? Dus dat betekent ook dat mensen niet meer gebruiken op die hele warme dagen. Ja. En we weten uit eerdere zomers, denk bijvoorbeeld aan de hele warme zomer van 2018, dat mensen echt wel bereid zijn om het een tandje minder te doen. Dus bijvoorbeeld niet 2 of 3 keer op die warme zomerdag te douchen. En vergeet niet, als we allemaal een klein beetje minder drinkwater gebruiken in die zomer, dan maken we samen opgeteld een enorm verschil.
0: Ja. daar moeten we bewust van zijn. Je benadrukt dat nu eventjes nog. Volgens mij wordt er nu per regio in Nederland een beetje bekeken of er echt maatregelen nodig zijn. Er las iets over Limburg, die heeft al maatregelen om niet zomaar meer oppervlaktewater dat er is uit beken te halen, sloten, riviertjes en zo. Wat is de kans op maatregelen voor Midden-Nederland, Jeroen?
1: Nou ja, wanneer de zomer weer echt in volle hevigheid zou terugkomen, dan zou dat ook in Midden-Nederland aan de orde kunnen zijn. En dat betekent dan dat wat Rijkswaterstaat nu al heeft gedaan, hè, met het afkondigen van dat feitelijke watertekort, ja, dat ook dan ook hier andere watertoepassingen, hè, denk bijvoorbeeld aan de landbouw, ja, dat er dan niet meer besproeid mag worden, omdat er gewoon te weinig water voor is.
0: Ja, ja. Maar ja, dat heeft dan wel gevolgen natuurlijk voor het gewas, dan denk ik.
1: Dat zou dan inderdaad gevolgen kunnen hebben voor het gewas. Maar ook als de rivieren nog lager komen te staan, ja, dan betekent dat gewoon dat sommige schepen niet meer over die rivieren kunnen varen.
0: Ah ja, ja, ja, ja. Wat zijn nog de tips die wij, als wij nu jou goed horen, thuis kunnen doen? Los van dat minder lang douchen en ja, toch niet minder water gaan drinken. Dat is niet goed voor je, hè? Water is wel gezond.
1: Wij zeggen altijd tegen iedereen, gebruik en nuttig drinkwater, want dat is ook heel goed voor je gezondheid. En als je dan echt dat gras dan zou willen besproeien, hè, doe dat dan tenminste voor 7 uur 's avonds of 11 uur. Ja. 7 uur 's ochtends of 11 uur, want ja, dan schijnt de zon niet en verdampt het water ook niet meteen waarmee je dan je tuin besproeit.
0: Ja, nou, met deze tip in de hand zeg ik, komen we door Midden-Nederland. Dankjewel, Jeroen, voor je toelichting. En succes de komende weken. En we spreken elkaar de volgende keer weer over het watertekort. Dankjewel.
1: Dankjewel, Bob. Prettige dag.
0: Jeroen Bruning, drinkwaterbedrijf Vitesse. Bruning trouwens, voor de duidelijkheid. 7:55, je luistert door Radio M Utrecht. Dit is Utrecht is wakker met Stars van Simply Red. In de richting van 8:30. Het nieuws door Midden-Nederland.

0: Ja, en als we weer een heldere avond krijgen, dan zijn ze ook vanavond weer te zien. De Stars, bezongen door Simply Red in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Hanna, zometeen uitgebreid, het regio nieuws. Wat hebben we bij Radio M Utrecht?
1: Nou, een automobilist reed afgelopen weekend zo hard dat hij zijn rijbewijs kon inleveren. En de inspectie Gezondheid, Zorg en Jeugd in Utrecht moet bezuinigen.
0: Tot zometeen.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
0: 1 minuut over 19:30, je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, het regio nieuws door Hanna. Begint met een bestuurder van een BMW. Die reed afgelopen weekend een beetje te hard.
1: Ja, hij ging 180 km per uur. Op de weg waar de BMW reed geldt een maximumsnelheid van 100 km per uur. Ook was de automobilist onder invloed van alcohol. Het rijbewijs is in beslag genomen, meldt de verkeerspolitie Midden-Nederland op sociale media. En ook is er een proces verbaal opgemaakt. Bij de inspectie Gezondheid, Zorg en Jeugd in Utrecht wordt bijna een derde van de banen wegbezuinigd de komende jaren. Dat maakte inspecteur-generaal Monique Vogelsang bekend in een interview met Zorgvisie. Bij de IGJ gaan de komende jaren behoorlijk wat mensen met pensioen. Voor hun baan zal geen nieuwe werknemer worden aangenomen. Zo wil de IGJ een groot deel van de krimp realiseren om gedwongen ontslagen te voorkomen. De laatste twee weken van de Moulin Rouge in het Utrechtse Beatrix Theater gaat niet door. Het theater heeft de voorstellingen geannuleerd door ernstige waterschade. Die ontstond nadat het automatische blussysteem door een technische fout aanging. De installatie bleef lang sproeien en het decor en de techniek op het toneel raakten beschadigd. Bezoekers die kaarten hadden, krijgen hun geld terug. De zomervakantie in onze regio is begonnen en dat betekent dat veel mensen in de auto stappen. De ANWB heeft wat tips om te voorkomen dat je onderweg stil komt te staan. Volgens de organisatie zijn de banden, vloeistoffen en accu de belangrijkste aandachtspunten. Een zwaar beladen auto met passagiers en veel bagage kan namelijk problemen geven als de bandenspanning te laag is. En met warme dagen is koelvloeistoffen geen overbodige luxe. Zonder kan de motor oververhit raken. De hitte heeft ook invloed op de accu. Bij een garage kan je die laten checken.
0: Heel slim dus, dit soort tips. Maar goed dat je zo alvast even nagekeken hebt, Hanna.
1: Ja, zeker. Ja. En eentje die vond ik toch ook goed. De reservesleutel meenemen. Dat ze vaak voorbeelden hebben dat iemand toch het water inspringt met een autosleutel op zak. Of dat er eentje
0: ergens ja, zo bedoel je. Ja, ik denk een sleutel. Ik denk zo'n kruissleutel om je wiel eraf te draaien. Oh, gewoon een huissleutel, ja.
1: Volgens de reservesleutel van je auto. Omdat het
0: in het
1: buitenland ook ingewikkeld en nog wel eens lang duurt om dat te laten maken. Dus nog een bonus tip.
0: Oké, dan. Die hebben we mooi even meegekregen van je. Dan nog even het weer. Willen we ook wel even van je weten.
1: Zeker. We beginnen de dag met wat wolken, maar later zal de zon zich laten zien. Op een klein buitje hier of daarna blijft het droog met 21 graden.
0: Anne, dankjewel. Tot zometeen weer. We horen Anne zometeen en dan gaan we lachen Gieren Brullen met Anne Mulders, want die is bij de Comedy Club in Utrecht.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
15: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
16: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beek.

0: toe.
1: Oh, wat mooi. En vooral het geluid. What a beautiful noise. Neil Diamond in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Maandenlang is er een grote verbouwing geweest in het centrum van Utrecht, onder Hoogkaterijnen. Want daar komt de Comedy Huis Club. Dat moet zo'n beetje het centrum van de comedy, het centrum van de lach van de stad gaan worden. Tijd volgens mij voor de laatste fase van deze verbouwing. En wordt er nog hard gewerkt op dit moment? Anne is daar. Goedemorgen, Anne.
2: Hey, goedemorgen, Bob. Hallo. Ja, we zijn inderdaad in wat het Comedy Huis Club moet worden. Inderdaad, wat je al zei, onder Hoogkaterijnen. Ik sta nu bij de ingang, wat de ingang moet worden. Ik zie blikken met verf staan. Heel veel karton liggen in de hoek. Het ziet er eigenlijk nog een beetje kelderachtig uit. Alhoewel de contouren al zichtbaar beginnen te worden. Isolatie op het plafond. Er zijn al hier en daar wat kleuren te zien. Geverfd, palen geel zie ik. Verderop zie ik donkerblauw, groen. Worden dat een beetje de kleurtinten, Jeroen?
3: Dat worden de kleurtinten. Ik mag het wel hopen.
2: Ja. Ik sta hier met Jeroen Nijs, creatief directeur van het Comedy Huis. En tevens het creatieve brein achter het Comedy Huis. Wat wordt een beetje, als ik zo omheen kijk, ja, ik zie nog wel een beetje wat is, maar nog niet helemaal. Ja, wat wordt het? We staan nu bij de entree. Wat zijn jouw gedachten hierbij?
3: Nou, de entree, dat klopt inderdaad. Daar zie je een kleine, daar zie je de bar af, de kleine zaal. Je staat in de foyer, sta je nu. Mm-hmm. Waar ook meteen het toiletgebied is en de backstage. En hier naar achteren helemaal ga je naar de grote zaal toe. Maar we hebben net vorige week of twee keer terug gevlogd. Dus dan zie je deze grijze kleuren komen erop. Zeg maar, je ziet dat onze lichten al ingehangen zijn. Binnenkort wordt ook het podium verbouwd. En, ja, het wordt de Art Deco stijl, dat is onze stijl. Maar de foyer krijgt wel een extra U-tintje. Ja. Dus dat noemen we ook de U-foyer. Omdat de bar krijgt ook letters U erin eigenlijk die zich herhalen.
2: Oh ja, ja, de U van Utrecht dan inderdaad. Okay, ja.
3: Ja, en dat was 2 jaar geleden ben ik 50 geworden. En toen hebben mijn comedians hebben mij een neon logo cadeau gedaan. Met de letters U. En toen zei ik, ja, die moet ik dan wel gaan verwerken in de nieuwe club. Ja. Dat speelde toen al. We zijn al bijna 4 jaar bezig om dit te realiseren.
2: Oh, God, ja. Ja, want er moest een vaste basis komen voor comedy in Utrecht. Waarom?
3: Nou ja, kijk, we zitten nu op 10 verschillende plekken in de stad. Nou, dat is gewoon niet praktisch. Het is gewoon heel veel werk. Maar je hebt ook weinig creatieve vrijheid. En een deel van je inkomen komt ook uit de bar. En als je alleen ticket sales hebt of uitkopen, dan, heb je heel veel, dan ben je erg beperkt in wat je kunt. Dat merk ik ook bijvoorbeeld met ons comedy festival. En die eigen plek moet er ook komen. Dat je dan, nou ja, dan krijg je dedicated comedy. Foto's aan de muur van de comedians. Wie hebben hier gespeeld? Dus dan wordt het ook echt een icoon in de stad. In plaats van, ik speel even Tivoli Vredenburg. We staan in de Cargo door. Dan vervliegt het weer. En nu blijft het. Het is sowieso 20 jaar.
2: Ja. Oh, zo, dat is wel een aardige periode om naar uit te kijken.
3: Ja. En hopelijk langer. Hè? Zoals bijvoorbeeld Yvonne heeft gedaan in het Werftheater. Heeft het ooit gekocht en heeft het uitgebaat. En die zit er nog steeds. Dat geldt ook voor het Schillertheater. Nou, zo willen wij met het Comedy Huis onze eigen club hebben. En dan midden in Hoogkaterijnen. Ja.
2: Even een stukje verder lopen. Want ik ben benieuwd naar het podium. Want daar is natuurlijk de plek waar het allemaal gaat gebeuren. Even kijken, nou lopen we verder in een soort deuropening. En dit is een aardig grote zaal. Ik zie ook al heel veel bekabeling en lampen hangen. Is dat al de lampen die klaar hangen voor de optredens?
3: Ja, dit zijn al heel veel lampensets die er hangen inderdaad. Ze werken ook al. Als we de stekker erin zouden pluggen, dan zie je al. Maar ze zijn nog niet onder controle, maar ze beginnen wel te knipperen met verschillende kleuren. Je ziet daar het podium inderdaad met onze luchtkanalen in het podium. Het wordt weggewerkt achter een soort van Art Deco muur. Er komen ook muurschilderingen naast. Ja. Gemaakt door Sascha Bork. Onze huis.
2: Ja, die zien we ook lopen nu. Er zijn al best wel wat mensen in de weer.
3: Ja, ik moet die naam heel vaak noemen, anders heb ik thuis ruzie. Sascha Bork.
2: Wat goed.
3: Sascha Bork, hele goede schilder. En dit is de tribune waar dan de VIP's overigens komen in de love seats. Daar ben ik ook wel een beetje blij
2: mee. Ja, een love seat. Ja. Kun je uitleggen wat dat is dan? Kun je daar met je partner zitten?
3: Ja, love seats. Ja, we hebben heel veel stelletjes vaak die naar een comedy show gaan. Of een eerste date hier hebben. Of een na 5-jarig jubileum. Daar komen ze allemaal tegen. Ah. En die willen dan graag samen zitten. En je kunt een bankje dus bij ons in plaats van 2 stoelen een bankje krijgen.
2: Kunnen we ook een flesje champagne bestellen of zo? Of iets
3: Kava.
2: Leuk mee te maken. Kava, ja.
3: Volgens mij is Sascha bezig met een horecakaart. En daar zit champagne niet expliciet op, maar kava wel. Dat is bubbels toch? Gewoon.
2: Ja, precies. Ja, gewoon een bruisend drankje. Ja.
3: Een bruisend drankje.
2: Ja. Ja, precies.
3: Met alcohol.
2: Hey, dit ziet er al. Nou goed, ik zie hier een ladder staan ook nog. Er moet wel best een hoop gebeuren ook, zie ik. Gaan jullie het redden?
3: Oh, zo, dat is wel een hele pijnlijke vraag trouwens. We hebben. Ja, ik zie daar de duim omhoog gaan. We hebben heel veel checks de aankomende periode. En de belangrijkste is eigenlijk die van 20 augustus. Dan is check before opening. Want we willen onze allereerste shows, testshows, gaan draaien op 29 en 30 augustus.
2: Ja.
3: Dus houd het in de gaten voor de mensen die het leuk vinden om voor een hele lage prijs een testshow te kijken. Waarbij alles nog fout kan gaan.
2: Ja.
3: Dan kun je aanhaken. Maar 4 september is de eerste officiële show. En 3 september hebben we een soort van in-crowd opening. Dus het moet dan wel echt klaar zijn, ja.
2: Ja, precies. Oké, dus de deadline begint te komen. Nou, we horen zo meteen graag meer. En zo meteen komt ook beginnende comedian Maartje Huvenaars erbij. Daar kunnen we van alles aan vragen over hoe het is om anno 2026 comedian te zijn en beginnend te zijn. En ook vrouw. We zijn benieuwd. Dankjewel voor nu. En we praten zo met je verder.
0: Dit is deze week de Nationale Nieuwsbrief.

0: spreek ik die van jou.
1: Emma Heesters krijgt een boost deze week van Radio M Utrecht, want ze is nationale nieuwe met het nummer Hartebreker. Ik vind het een zomerse plaat. Over zomerse platen gesproken. Ik heb al wat tips binnengekregen. En leuke zomerse platen. Wat zijn je herinneringen aan een bepaald jaar, een bepaalde vakantie? Dat wil ik graag weten. En dan laat ik natuurlijk ook dat nummer horen in de uitzending. Thea heeft er bijvoorbeeld eentje ingestuurd. Ik ga nog niet verklappen welke, maar die ga ik denk ik in het volgende nummer eens eventjes voorschotelen aan iedereen in Midden-Nederland en verder buiten. Een vakantieplaat en vakantieherinneringen. Nou, kom er maar mee. Laat weten via de RTV Utrecht app. Je kunt mailen studio@rtvutrecht.nl of op een andere manier. Ja, ik zit ook via Messenger eventjes te kijken. En er komen ook al wat reacties binnen. Vind ik ook goed. Messenger Bob van Beter. Kijk ik daar eventjes naar. 11 minuten voor 8 uur. Zometeen Grieta Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. Houden we het een beetje droog, Grieta, trouwens? Vraag ik even vooraf.
2: Zo goed als.
1: Oké, okay, ja. Dat klinkt goed. En we gaan afstreven op een graad of 20, 21 vandaag.
2: Ja, klopt. Gematigd, maar oké, okay, denk ik.
1: Wat een lekker vooruitzicht. We praten er zo over door. Tot zo, hè. Hoi. Ja.

0: Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ze hebben vaker muziek opgenomen. En dit was ook een van die grote successen die twee hadden. You're All I Need to Get By om 8:09 eindigend. Want de stem die zat er vanmorgen al goed in de uitzending. Ofwel was er vroeg los vandaag. Had je een goede nachtrust eigenlijk gehad, Grita?
1: Ja, het is... Ik ben eigenlijk een...
0: Niet lopen klagen bij mij. Niet lopen klagen.
1: Nee, jij staat vroeger op dan ik. Ik val gewoon heel laat in slaap. Maar dat heb ik altijd in de zomer.
0: Maar ik doe ook eigenlijk een beetje op de nachten die wel wat koeler zijn geworden. Ik merk dat ook. Het raam staat open en dan komt er gewoon een verkoelende wind binnen.
1: Ja, dat
0: was
1: fijn.
0: Een paar weken geleden even heel erg anders. Dus dan slaap je minder.
1: Ik zie dan mijn thermometer in de slaapkamer. Die stond op 23 graden gisteravond. Oh. Nou, ik heb een dansje gedaan van... Van genot, zullen we maar zeggen.
0: Ja, vind ik nog hoog, want de nachttemperatuur is toch wel flink onderuit gegaan dan. Vergelijk met de 23.
1: Maar dat huis is, het huis is vrij warm. Ja. Ik zit op de zuidkant en dat blijft gewoon lang warm. Zelfs in de winter is het ook het is gewoon een heel warm huis. Mm. Ja.
0: Jij wilde op het zuiden wonen.
1: Niet veel te kiezen, nee.
0: Dat begrijp ik. Ja, maar ik heb dat ook natuurlijk. Bij iedereen denk ik wel dat de warmte komt binnen. En gaat er lastiger uit dan dat het erin komt, lijkt wel.
1: Ja, klopt. Ja, zeker.
0: Nou,
1: wat dat betreft zijn ook heel veel huizen nog wel warm, hoor. Ik heb wel eens aan meer mensen gevraagd. En eigenlijk de meeste mensen zitten nog wel op de 22 tot 24 graden binnen. Dus je ziet, onze huizen zijn veel meer gebouwd op het vasthouden van warmte vanwege de wintermaanden.
0: Precies.
1: Dan van het loslaten van de warmte vanwege de zomer. Dat zie je ook in een land als Frankrijk gebeuren. Hè. In Parijs zijn de huizen veel meer gericht op hoe hou je het zo warm mogelijk in de winter dan van hoe hou je de warmte een beetje buiten juist.
0: Ja, precies. Ja. We moeten een andere denkwijze gaan hanteren als het klimaat zo doorzet, denk ik.
1: Zeker, absoluut.
0: Ja. Nou, terug naar de dag van vandaag. Heeft ook te maken met het klimaat. Waar gaan wij naartoe qua temperatuur dan vandaag?
1: Het richtpunt is 21 graden. Dat is een beetje onder normaal voor deze tijd van het jaar. Je mag toch wel 24 graden klimatologisch verwachten. Het is wat aan de frisse kant. Heeft alles te maken met de noordwestelijke wind. Die gewoon lucht vanaf een andere oorsprong aanvoert. Ook een heleboel wolkenvelden. Afgelopen uur is er ook wel veel van de bewolking heeft zich opgelost. Niet in het oosten van de provincie. Over de Utrechtse Heuvelrug valt zelfs een spetterbui. Maar elders is het toch ook behoorlijk opgeklaard. Daar gaan ook weer nieuwe wolken ontstaan. Er zit nog vrij veel bewolking in de aanvoerrichting. Dus het weerbeeld zal blijven vandaag. Wolkenvelden, periode met zon. Nou, dat spetterbuitje, dat is er. Maar op de meeste plekken is het droog. En de noordwestelijke wind gaat geleidelijk aan een beetje opsteken. Maar minder stevig dan gisteren.
0: Oké, en het vooruitzicht deze week? Een beetje deze trend met een iets te lage temperatuur? Of klimmen we op naar een zomerse?
1: Ja, iets te lage temperatuur. Ja, we gaan later, zo vanaf vrijdag, gaat die temperatuur duidelijk opklimmen. Maar deze week is het verder relatief gematigd. Ik denk dat morgen er behoorlijk wat ruimte voor zon is. In de middag juist wat meer bewolking. En woensdag en donderdag vrij veel wolkenvelden. Vooral woensdag zijn de wolkenvelden waarschijnlijk zo dik dat er van tijd tot tijd wat lichte regen uitvalt. Met 20, 21 graden. En in de loop van donderdag komt juist steeds beter de zon erbij. En dan zie je vrijdag en het weekend dat die temperaturen met een winddraaiing naar het zuiden, dat die temperaturen weer omhoog gaan naar de zomerse 25 graden.
0: Kijk eens aan. Toch weer echt richting de zomer. Nou, het is niet echt heel slecht, maar het had wel beter gekund. Zeg maar,
1: het had beter gekund. Het is een soort fris intermezzo, maar de zomer is nog lang niet voorbij.
0: Ja, zo is het maar net. Weet je wat ook niet voorbij is? Dit praatje over het weer misschien wel, maar een weerspreuk hebben we nog even te goed van jou.
1: Ja, over die noordelijke winden. De noordelijke winden van deze week. Komt de wind uit het Noorderland? Lang houdt hetzelfde weer nu stand.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel. Tot zometeen. Dan spreken we elkaar vanaf 8:50 weer over het weer.

0: Want ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
11: Door Almegens met het NOS Journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
12: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
11: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
13: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
11: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Het nieuws uit binnen- en buitenland hier bij Radio M Utrecht hoor je steeds op het hele uur. En dan meteen Hanna erachteraan voor het nieuws uit de regio. Even in het kort, Hanna, goedemorgen wederom.
15: Goedemorgen.
14: Vertel.
15: De politie heeft gisteravond een 19-jarige verdachte aangehouden na een steekincident op de Jacobibrug in Utrecht. Niemand raakte daarbij gewond, zegt de politie. Aan het incident ging een ruzie tussen een groep vooraf. De laatste 2 weken van musical Moulin Rouge gaan niet door. Het Utrechtse Beatrix Theater moet de voorstellingen wel annuleren. Er is namelijk flinke waterschade. Het automatische blussysteem ging aan, waardoor het decor en de techniek op het toneel beschadigde. En goed nieuws voor de kraanvogel die eerder dit jaar in Meidrecht werd gevangen nadat zijn maatje werd doodgereden op de weg. Hij mag permanent in de vogelopvang blijven. Daarover straks meer in het regionieuws.
14: Om 8:30, dus tot zometeen, Anna. Dankjewel voor nu.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
6: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
16: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
17: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: De zomer vier je bij ons.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Tom Jones en She's a Lady. In het derde uur Utrecht is wakker was dat de eerste muzikale bijdrage. Zometeen meer over muziek, maar dit klinkt je intussen ook wel als muziek uit te horen. We gaan naar het Comedy Huis Utrecht, want dat gaat binnenkort openen. Een eigen plek waar altijd stand-up comedian onder andere te horen is. Anne is daar vanmorgen. Anne, goedemorgen. Je kunt nog wel 1001 vragen stellen. En ik ben ook heel benieuwd naar welke comedian jij ook weer op de planken krijgt daar.
1: Ja, dat gaan we zo meteen bespreken. Maar ik sta hier eerst nog even met iemand die heel hard aan de slag is nu. Wat ben je precies aan het doen? Ik zie hier een ton met blauwe verf.
2: Ja, het wordt nog wel blauw hier.
1: Ja? Hard aan het schilderen.
2: Ja, ik ben de muren samen met heel veel andere mensen natuurlijk. Maar nu moest het heel vroeg even voor de timmerlui aan.
1: Zo vroeg uit de veren.
2: Ja, blijkbaar mag deze verf, of tenminste de kit, mag niet overgeschilderd worden. Oh, dus dat moet nu even heel vroeg.
1: Ja. Nou, heel veel succes zou ik zeggen. Ik zie ook koffiefilters, dus zometeen lekker een bakkie?
2: Nou, het koffiezetapparaat doet het niet. Dus
1: oh nee!
2: Het is van de bovenburen Starbucks afhankelijk.
1: Oh nee toch? Nou, dat is wel even een basisvoorziening die ontbreekt.
2: Ja, ik ga zometeen
1: dat moeten jullie dat ook al gaan fixen.
2: Ja. Ja, ik ga even langs huis halen, even koffiezetapparaat op.
1: Nou, zet hem op, hè. Succes. Loop ik even terug naar Jeroen. Want we zijn inderdaad nog steeds in het Comedy Huis Utrecht. Jeroen, ja. Als je zo op het podium staat met mij, als ik daar even zo op klim, begint het dan al te kriebelen?
3: Ja, dus, nou, ik ga niet spelen, hè, nu nog niet. Dus het kriebelt wel voor anderen natuurlijk, maar voor mezelf denk ik van, oh, lekker ontspannen.
1: Ja, precies. Als je zo kijkt, ik sta hier ook met Maartje Huvenaar. Zij gaat hier wel optreden.
4: Mm-hmm. Ja, zeker. Ook als ik hier sta, dan is het weer een beetje verder af. En ik heb zoveel zin in september.
1: Daar gaan we zo meteen verder over praten. Om iets na 7:30 meer erover. 7:30, excuus. Want tijd vliegt. 7:30 is al lang al voorbij.
0: Zo gaat het, hè. Comedy Huis Club Utrecht gaat in september dus open, begrijp ik, Anne. Nou, dan horen we je zo meteen graag weer. In Utrecht is wakker. Met nu even alle ruimte voor, ja, zeker nog even een soort bed van opmerking van mij. Wat doe je om de inbrekers buiten de deur te houden? Dat is de vraagstelling vandaag bij Radio Utrecht. We praten er weer aan tafel over door. Ook vanmiddag vanaf 5:00 in Utrecht. Kom thuis en Utrecht is wakker. Kom maar met je reactie. Nou, we hebben er al wat staan, hoor. Via Facebook van Radio Utrecht. Diverse tips die je zeker in je oren mag knopen als je denkt van, hey, ik wil wel eens even weten hoe anderen erover denken om de inbrekers buiten de deur te houden in vakantie. Tijd ook. Kom dan mee, Facebook Radio M Utrecht, of je doet dat via de RTV Utrecht app. En dan hebben we het ook nog over vakantieplaten. Ja, met welke herinnering kom je terug naar Nederland? Of blijf je in Nederland als je iets gehoord hebt waarvan je denkt in het verleden, dat was een leuk nummer. Daar zijn we zeer benieuwd naar. Vakantieplaten, we hebben er alle ruimte voor, ook in Utrecht is wakker, om ze te laten horen. En jouw verhaal? Misschien wil je er even zelf over praten, of je mailt het me. studio@rtvutrecht.nl is dan de uitgelezen manier om kenbaar te maken welke muzikale herinnering je hebt aan een vakantieplaats, zeg maar. Voor de rest hebben we het zo meteen over ook vakantie, maar ook weer niet helemaal, want afgelopen weekend is ook voor de regio Midden-Nederland de zomervakantie van start gegaan en veel kinderen die gaan lekker op vakantie. Maar er zijn grote, stille groepen zelfs die helemaal geen leuke dingen kunnen doen. Daarover praten we zo meteen door in Utrecht is wakker met de directeur van het Nationaal Fonds Kinderhulp, Bernique Tol. Utrecht is wakker. Met Eruption, one-way ticket onderweg. Eerst aan de kust Bluff gaan we weer naar Zeeland met elkaar.

0: de jaren 70. De muziek van Eruption. Eruption en One Way Ticket. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 12 minuten voor 8:30. Het is alweer geworden. We gaan het erover hebben. Afgelopen weekend is het regio Midden-Nederland ook de eer te beurt gevallen om aan de zomervakantie te gaan beginnen. Nou, in heel land is het zomervakantiegevoel misschien ook wel, maar niet bij iedereen. Want voor veel kinderen betekent het wel lekker op vakantie of uitjes plannen. Maar een grote, noem het maar een stille groep, kan helemaal geen leuke dingen doen. Simpelweg omdat er geen geld voor is. Het Nationaal Fonds Kinderhulp die waarschuwt, juist tijdens de zomervakantie worden verschillen tussen kinderen extra pijnlijk. Directeur van de organisatie is Bernique Tol. Bernique, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Als ik de cijfers dan een beetje bekijk, dan blijkt eruit, zoals jullie dat optekenen, dat er steeds meer gezinnen aankloppen kloppen voor hulp bij jullie. Is er echt een flinke toename?
1: De afgelopen jaren is dat toegenomen. En binnen die toename, je ziet ook een verschuiving, dat steeds meer mensen voor de kinderen, voor basisvoorzieningen geld nodig hebben. Dus geld tekort hebben. Dat er geen geld is voor een bed, voor gordijnen, voor kleding, voor verzorgingsproducten. En ja, dat is gewoon dat is heel opvallend. En als je kijkt naar de uitjes en de vakantie, leuke dingen voor in de vakantie zien we sinds 2021 een stijging van 34%. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk als je het krap hebt, dan is er geen geld, gaan de leuke dingen als eerste af.
0: Ja,
1: en dat
0: ja.
1: is zeker in de vakantieperiode voor kinderen en voor jongeren gewoon heel naar.
0: En je noemt 34% een toename, dat vind ik verschrikkelijk veel. Of zie ik dat dan verkeerd? Nee, hè?
1: Nee hoor, het is echt. En het is ook zo weinig zichtbaar in Nederland. Er zijn zo ongeveer in heel Nederland zo ongeveer 300.000 kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar het financieel echt heel moeilijk is. En dat is heel weinig zichtbaar. We denken dat het er niet is, maar het is er wel.
0: Ja. Zijn er aanwijzingen te bedenken, te verzinnen, wil ik niet zeggen, maar te zien waardoor dit dan komt? Komt dat bijvoorbeeld ook omdat de prijzen in Nederland zo zijn gestegen?
1: Ja, dat klopt. Er is een groep gezinnen dat onder het sociaal minimum leeft. Dat is heel duidelijk en bekend. Maar er is ook een groeiende groep mensen waar in het gezin wel inkomen is uit een baan bijvoorbeeld. Soms zelfs uit twee banen. En dat het toch niet lukt om rond te komen. En dat heeft te maken met de gestegen kosten. Alles wordt zo duur. Dat het onderaan de streep toch niet lukt om rond te komen. En de uitgaven voor de kinderen die moeten echt. En die zijn nodig voor hun ontwikkeling. Om mee te kunnen doen, om naar school te kunnen gaan. Om goed uit te rusten. En dat valt dan snel af. En dat vinden wij een probleem. Daar willen we wat aan doen.
0: Hoe uiten zich die verschillen dan misschien al voor de zomervakantie op school? Merken kinderen dan wat van dat de ene wel en de ander niet een leuk uitje kan hebben? Niet leuk op vakantie kan gaan bijvoorbeeld dan?
1: Ja, je ziet wel dat het bijvoorbeeld lastig is voor kinderen om naar een verjaardagsfeestje te gaan. Daar is het al zichtbaar voor de vakantie. Kinderen kunnen niet mee op schoolkamp bijvoorbeeld, omdat er geen geld voor is, omdat dat niet lukt. Maar wat wij nu rondom de zomervakantie vaak horen, is dat kinderen het heel ingewikkeld vinden, want heel veel klasgenootjes kijken uit naar die zomerperiode, gaan ze allemaal leuke dingen doen. En deze kinderen weten van ja, bij ons is dat anders, dat lukt niet. En het meest schrijnende is vaak in het kringgesprek na de zomervakantie, als ze weer op school komen.
0: Ja, dat is een nergens.
1: Ja, herinneringen gemaakt, ontspannen momenten met hun ouders gehad, broertjes, zusjes en goed kunnen ontspannen en uitrusten. En deze kinderen die schamen zich, die hebben geen verhaal, die weten niet. Die zien echt op tegen dat moment.
0: Hoe wordt er op school mee omgegaan na zo'n zomervakantie? Door de leraren, de juffen en de meesters? Hoe gaan ze in zo'n gesprek? Verdedigen ze dan die kinderen waarbij het niet lukt?
1: Ja, daar zijn wij niet altijd bij, dus dat weet ik niet. Dat zal ook verschillen.
0: Wat hoor je daar wel eens over dan?
1: Nou, we hebben wel bijvoorbeeld vorig jaar een schrijnend verhaal gehoord van een jongetje dat een verhaal vertelt. Die schaamde zich zo, die vond het zo naar dat hij niks kon vertellen. Dat hij een verhaal heeft verteld over een vakantie die hij helemaal niet meemaakte. En dat bleek en toen heeft de juf hem daarna, dus was een jongetje van 5... heeft hem daarna, moest hij uit de klas, moest hij op de gang omdat hij had gejokt.
0: Oh.
1: En dat vonden we zo, zoiets afschuwelijks. En het zegt ook echt iets over het onbegrip en de onwetendheid die er is. Mm-hmm. Over hoe dit is voor kinderen.
0: Ja.
1: Dat het bestaat en hoe dit is en wat het met kinderen doet.
0: Wat naar zeg, ja. Ja. Maar hebben jullie wel vanuit Nationaal Kinderfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp een actie? Dat heet Actie Zomerpret. Wat gaan jullie doen?
1: Nou, wat wij doen is, we hebben voor twee groepen kinderen en jongeren hebben we een rugzak gevuld. En dat zijn er dit jaar zo'n 7.500. En die zitten vol met dingen die van leuke leesboeken voor kinderen tot aan dingen om buiten te spelen of om je binnen te vermaken. En het belangrijkste wat erin zit vaak is het uitje. Dus dat ze een dag echt op stap kunnen, dat alle kosten worden vergoed. Daar een pretpark of iets anders wat ze heel graag willen doen. Uh-huh. En voor de tieners zie je vaak dat ze dan graag ook met hun eigen leeftijdsgenoten op stap gaan. Een dagje naar een leuke stad toe. En soms gaan ze ook gewoon gezellig een weekend naar opa en oma. En bij de jongere kinderen is dat ook een uitje voor het hele gezin.
0: Dat klinkt heel positief en dat is het ook natuurlijk. Hè? Want dan is het toch een leuk uitje te doen voor deze kinderen, jongeren ook wel. Op de een of andere manier is er vanuit de provincie Utrecht, mensen die het nu horen, is er nog iets te doen door ons als bijdrage hierbij? Een steentje bijdragen, zeg maar.
1: Ja, wat ik eigenlijk altijd het mooiste vind als mensen om zich heen kijken en zich er bewust van zijn dat er kinderen zijn in gezinnen die het moeilijk hebben. En wie weet heeft jouw kind ook wel een vriendje of vriendinnetje of iemand in de klas bij wie dat speelt. En vraagt die ook eens mee als je erop uitgaat een dag. Dat maakt ongelooflijk het verschil. Los daarvan kunnen mensen natuurlijk doneren aan Nationaal Fonds Kinderhulp. En dan kunnen wij nog meer kinderen helpen aan uitjes.
0: Ja. En voor de rest, hebben jullie nog andere bronnen? Ik bedoel, vanuit de overheid worden jullie ook gevoed financieel gezien dan?
1: Nou, we krijgen ook deels ook wat geld vanuit de overheid om ervoor te zorgen dat kinderen ook een fiets kunnen krijgen of een laptop daar waar nodig is.
0: Ja. Dat is een grote investering, een grote uitgave die gedaan moet worden. Dus die kunnen daarvan middel meer betaald.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Dank voor tijd, voor toelichting en succes, zeker met deze actie ook. En ik schrok er toch wel een beetje van met het percentage wat toegenomen is aan kinderen die inderdaad niet op vakantie kunnen.
1: Ja, dankjewel voor de aandacht in ieder geval.
0: Jij ook bedankt. Bennick Tol, de directeur van Nationaal Fonds Kinderhulp. In Utrecht is wakker. Op Radio WM Utrecht is 8:55 geworden.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: beleeft ze weer in de jaren 80 of misschien wel voor het eerst, dat kan ook. Dankzij de muziek uit de jaren 80 bij Radio M Utrecht. Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams, dus 8:55. Er komen allerlei tips binnen, dat is hartstikke goed, Hanna. Luister, allerlei tips die binnenkomen om inbrekers buiten de deur te houden tijdens vakantietijd, want het nu is er natuurlijk in Midden-Nederland ook. Ik ga zo meteen een aantal reacties voordragen in de uitzending. Jouw voordracht is het regio-nieuwsbulletin natuurlijk zo meteen om 8:30. Wat hebben we in het nieuws?
1: Nou, door waterschade moet de musical Moulin Rouge per direct stoppen. En in Utrecht liep gisteravond een ruzie uit de hand.
0: Meer hierover over 2 minuten. Nou, de muziek gaat ook verder. Deze hoor je ook zo meteen na de reclame.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Het is 8:30, Radio M Utrecht, te luisteren naar Zeker voor het Nieuws uit de regio nu door Hanna. Dat begint met de politie, die heeft gisteravond een 19-jarige verdachte aangehouden.
1: Ja, er zou een steekincident zijn bij de Jacobibrug in Utrecht. Er raakte niemand gewond, zegt de politie. Aan het incident ging een ruzie van een groep vooraf. De verdachte zou enkele personen hebben bedreigd met een steekwapen en 2 mensen hebben mishandeld, zegt de politie. Bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in Utrecht wordt bijna een derde van de banen wegbezuinigd. Dat maakte inspecteur-generaal Monique Vogelsang bekend in een interview met Zorgvisie. Bij de IGJ gaan de komende jaren behoorlijk wat mensen met pensioen. Voor hun baan zal geen nieuwe werknemer worden aangenomen. Zo wil de IGJ een groot deel van de krimp realiseren om gedwongen ontslagen te voorkomen. De laatste 2 weken van de Moulin Rouge in het Utrechtse Beatrix Theater gaan niet door. Het theater heeft voorstellingen geannuleerd door ernstige waterschade. Die ontstond nadat het automatische blussysteem door een technische fout aanging. De installatie bleef lang sproeien en het decor en de techniek op het toneel raakten beschadigd. Bezoekers die kaarten hadden, krijgen hun geld terug. De kraanvogel die eerder dit jaar in Meidrecht werd gevangen nadat zijn maatje werd doodgereden, blijft in de vogelopvang De Toevlucht in Amsterdam. De opvang heeft geen plek voor het dier kunnen vinden en houdt het daarom zelf. De vogelopvang vroeg de afgelopen maanden aan verschillende dierentuinen of er plek is voor de kraanvogel, maar zonder resultaat. Normaal vangt de opvang vogels alleen tijdelijk op, maar door een speciale ontheffing mag de kraanvogel nu definitief blijven.
0: Oh, dat is wel heel erg fijn. Anders had jij je aangeboden of niet om die kraanvogel in huis te nemen of niet? Dat kan niet, hè?
1: Nee, dat gaat niet. En sowieso zag ik inderdaad 2 belangrijke voorwaarden.
0: En dat is?
1: Nou, ruimte. Fijn. Nou, dat heb ik niet. Maar waarom dat dus ook niet is gelukt bij andere dierentuinen is dat als je al een paar kraanvogels hebt, dat er niet zomaar eentje bij kan.
0: Want maar die worden niet geaccepteerd waarschijnlijk.
1: Nee, dat wordt knokken, zeiden ze. Ja, dus vandaar. Gelukkig heeft hij nu een plekje.
0: Dat is hartstikke fijn. Alle nieuws. En dan is het weer. Ja, vertel.
1: Ja, het is wat bewolkt, maar in de loop van de dag wordt het zonniger. Het blijft overwegend droog en het wordt 21 graden.
0: Geweldig om te horen. 21 graden, mooi vooruitzicht. Jouw vooruitzicht is voor ons ook dan natuurlijk. 9:30, dan ben je er weer, hè?
1: Zeker.
0: Met een vers nieuwsbulletin. Anna, dankjewel. 9:03, Radio M Utrecht met verkeersinformatie van de ANWB. 5 minuten extra reistijd heb je nodig op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Tussen afrit Utrecht Centrum en Maarsen, daar zat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is uit veiligheidsoverweging afgekruist. Ofwel, dan mag je niet rijden. Vrachtwagen met een lekke band. 5 minuten extra dus richting Amsterdam. En de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen knooppunt Lunette en Harmelen, daar staat ook een vrachtwagen met pech. Ook daar is de rechterrijstrook dicht. Ook dat betreft een lekke band bij die vrachtwagen. Ja, waar komt dat dan door? Is het besmettelijk? Dat geloof ik niet. Maar wel een kwartier extra reistijd voor iedereen. Dus een knooppunt Lunette en Harmelen richting Den Haag.
10: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
13: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
14: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
15: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.

0: Kleine Eva met het grote succes The Locomotion in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 8:37 inmiddels geworden. Vakantietips om de inbrekers buiten de deur te houden. We praten er de hele dag graag met je over door en de tips zijn welkom. En er zijn er al zoveel binnen. Ga zo meteen dat weer onder de loep leggen in Utrecht is wakker. Laat weten, je vakantietip om die inbrekers buiten de deur te houden. Heel graag. Dat kan via Facebook van Radio M Utrecht. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Maar even een berichtje sturen over een van de vele collega's vandaag die zich daarmee bezighouden. Dan gaan we dan optredens door heel Utrecht. Dat gebeurde 16 jaar lang. Dan hier, dan daar. Noem het maar het nomadenbestaan. Maar dat gaat ten einde komen. Comedians in Utrecht krijgen een eigen vaste thuisbasis in de Comedy House Club. De verbouwing is bijna klaar. Hebben we al veel over gehoord. Nog niet helemaal volgens mij. Anne Mulders bij Hoogkaterijnen. Onder Hoogkaterijnen eigenlijk. En daar zit die Comedy Club zometeen, hè?
1: Ja, Bob, dat klopt inderdaad. Het is een beetje een kleine zoektocht nog van waar die precies zit. Ik moest met een trap naar beneden. Je bent eigenlijk ook een soort van aan het water hier. Als je zo naar buiten kijkt. Maar dat moet binnenkort veranderen. Want dan wordt het heel duidelijk dat hier de Comedy House Club is. Hier in Utrecht, in het Hartje Centrum. Ja, en dat er een vaste plek zou komen, dat was ook heel belangrijk. We hebben Jeroen al gesproken. Die noemde dat het, wat jij al zei, Bob, een soort nomadenbestaan was. En de car gaat door en weer een andere locatie. Nu wordt het een vaste thuisbasis voor alle huiscomedians. En een van die huiscomedians is Maartje Huvenaars. Die staat hier naast mij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, zie jij het nou nu voor het eerst, of niet?
2: Nee, ik ben wel vaker langs geweest. Maar elke keer is er wat verder af. En dat is heel erg leuk om te zien.
1: Ja. En hoe voelt het nu we hier zo vlak voor het podium staan, waar jij als een van de eerste mag optreden?
2: Ja, fantastisch. Zeg maar, ik zie al de stoelen staan hier en het publiek zitten.
1: En lachen om je grappen natuurlijk.
2: Ja, dat hoop ik wel. Ja, zeker.
1: Ja, precies. Heb je al een beetje een idee, want jij mag dus als een van de eerste op 30 augustus uit mijn hoofd, dat je net tegen me zei, optreden. Heb je al een beetje een idee wat je dan wil gaan vertellen of ben je daar nog niet mee bezig?
2: Ik ben wel bezig met nieuw materiaal schrijven. Maar we gaan ook gewoon zien wat de setting is, wat de sfeer is. Ik weet nog niet hoe lang ik mag spelen. Maar ik heb er in ieder geval wel heel veel zin in.
1: Hey Maartje, jij bent 23. Jij bent een van de allerjongste ooit die zich aansluit bij het Comedy Huis in Utrecht. Als huiscomedian. Hoe wist je zo jong al van, god, dit wil ik. Ik wil mensen aan het lachen maken.
2: Het was een beetje een zoektocht. Ik heb op mijn 19e dacht ik, comedy lijkt me wel interessant. En toen ben ik een cursus gaan doen. En stond ik na die cursus voor het eerst in mijn leven.
1: De boormachine gaat even aan. Ja, er wordt ook gewoon gewerkt op de achtergrond.
2: Ja, het blijft een bouwplaats. Ik stond 10 minuten op het podium. En toen dacht ik, dit is het. Dit is wat ik moet doen. En toen ben ik dat blijven doen.
1: Hoe merkte je dat? Was het dan dat je een grap vertelde aan iemand, dat iemand heel hard moest lachen? Dat je dacht, oh, ik vertel iets grappigs. Of is het meer van, ik heb veel te vertellen?
2: Nou, niet dat ik denk, ik heb veel te vertellen. Ik dacht, ik wil het gewoon eens proberen. En mensen lachten wel vaak om de manier waarop ik verhalen vertelde. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik dat wel gebruiken. En het bleek me gelukkig ook wel makkelijk af te gaan om die grappen te schrijven.
1: Okay. Is het een natuurlijk gevoel wat in jou zit eigenlijk, wat een soort comedian is?
2: Ja, nou ja. Ja, eigenlijk wel.
1: Ja. Ja, god, en ik zie al ondertussen even wat mensen die aan het klussen zijn. Hier zat iemand met een enorme houten balk in zijn handen. Er staat hier een ladder en er worden wat lampen opgehangen. Die hangen er al, althans, veel bekabeling. Ja, er gebeurt wel het een en ander hier. Het is ook nog niet af. In september gaat het beginnen. Als ik zo aan jou zou vragen, is dit een tijd waarin iedereen nog om alles grappen kan maken?
2: Ik denk dat sowieso iedereen overal grappen over mag maken. Alleen zou je kunnen afvragen of je overal grappen over wil maken. Ik bedoel, we hebben nog steeds vrijheid van meningsuiting. Maar tegenwoordig zijn er ook wel gevolgen. Dus het hele, je mag tegenwoordig niks meer zeggen. Ja. Dat vind ik altijd wel een beetje bullshit. Dus nee, er zitten tegenwoordig wat consequenties aan. Als je alles zegt wat je wil zeggen.
1: Ja, dat je bijvoorbeeld gecanceld kan worden of zoiets.
2: Ja, je kan het gecanceld noemen. Ik denk, mensen komen gewoon niet meer naar je show kijken, want ze vinden het niet meer leuk. Je moet je afvragen met welke reden je bepaalde grappen wil maken. Dus ik kan wel hele, tussen aanhalingsteken, leuke homofobische grappen maken, maar daar zou ik zelf niet blij van worden. Ja. En publiek denk ik ook niet. Dus ja, je moet je afvragen of je dat zou willen. Ja.
1: En zie jij ook dat mensen misschien in deze tijd meer behoefte hebben aan een lach? Weet je, op sociale media kun je overal zien wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Laten we zeggen oorlog, ellende, ja, verderf om het zo maar te zeggen. Merk je dat ook? Dat het gewoon het fenomeen comedy wat meer in trek is?
2: Nou, ik denk dat mensen altijd wel behoefte hebben om te lachen. En ik denk dat in donkere tijden zoals dit valt het misschien meer op als je kan lachen. Maar ik denk niet dat er per se nu meer grappen worden gemaakt dan vroeger. Niet dat ik veel te zeggen heb over vroeger. Ja. Maar ja, ik denk dat het best wel gelijk is geweest. En, maar dat de onderwerpen veranderen.
1: Hey, en jij gaat dus eind augustus optreden als een van de eerste hier. Wat is een van jouw beste grappen? Of overval ik je dan een beetje?
2: Oh, poeh. Een van mijn beste grappen.
1: Wat scoort altijd?
2: Oké, ja, ik heb al één grap. Gaat over mijn huisgenoten. Ik heb een stuk over dat ik met veel te veel woke mensen in een huis woon. De grap die het beste werkt, die is wel een beetje donker, is dat ik mijn huisgenoot ga introduceren en de takenverdeling uitleg. En zeg, ja, we hebben één huisgenoot, onze huisgenoot Alex. Bij het koken doet hij altijd de voorbereidingen, want we hebben ontdekt dat hij een beetje depressief is en we motiveren hem nu om het vaker in groente te snijden.
1: Ja, ja.
2: Wel bij zeggen dat het aantal keren dat hij zichzelf heeft gesneden is op één arm te tellen.
1: Oh, god.
2: Ja. Heel veel zorgen te maken. Dat is de grap die tot nu toe vaak wel goed landt.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Nou, we zijn super benieuwd. In september gaat het Comedy Huis Club open. Dat wordt dan de openingsmaat. En er staan nog veel meer optredens op het programma. Maartje Huvenaars is daar één van. En ja, dat is het. Jeroen komt nu even aanlopen. Jeroen, heb je nog wat laatste woorden? Heb je nog wat laatste woorden voor de mensen die komen kijken in september als jullie open gaan?
3: Oh ja, het is wel een leuk dingetje. We gaan op 4 september hebben een allereerste show doen we hier als cadeau in de stad. En vanaf 15 augustus om 12 uur gaan die tickets live. En dan kun je alleen voor de ticket fee van €1 kun je een kaartje reserveren, maximaal 2 per persoon. Ja. En dan heb je de eerste 160 stoelen gaan naar de stad.
1: Ja. Klinkt goed. Dankjewel voor je bijdrage. En dit was hem zo, Bob.
0: Luid en duidelijk, zonder grappen. Anne, dankjewel. Tot later. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht met Bruno Mars en On My Soul. En zometeen de vakantietips om inbrekers buiten de deur te houden.

Marcel Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het weer voor midden Nederland, dat hoor je zo meteen. Een vakantieplaats zit er ook aan te komen. En ja, dat is hartstikke leuk, maar daar kom ik zo op terug. Eerst eventjes naar de vakantietips. Als je de inbrekers buiten de deur wilt houden. Dat is de vraag. Heb je tips voor anderen? Kom ermee. Dat kun je doen via de RTV Utrecht app. Je kunt reageren daar. En op Facebook van Radio M Utrecht. Wat doe je dan om de inbrekers geen toegang te laten verlenen tot je huis? Ik woon heel veilig in een appartement, zegt Sianne. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is ook een fijn gevoel, laat ze weten. Marijke zegt goedemorgen, Radio M Utrecht. Hey, ik heb een hond en een muur en een hek rondom mijn tuin. Dat op slot gaat. Alle beetjes helpen, denk ik. Dankjewel, Marijke. Jan zegt, en Tineke niet te vergeten in Ermelo. Nou, we blijven gewoon thuis. Dat is een grapje, hoor. Alle dingen doen die al bekend zijn. Dus alles in acht nemen, alle maatregelen. Nou, er zijn veel maatregelen. Ik blijf ook lekker thuis, zegt Jeroen. Niks aan het handje. En wij hebben veel oogjes en oortjes in de buurt. En een buurt-app. Kijk, dat vind ik een hele goede tip. Zeker wel. En Sera zegt, nou ja, goed. Hang- en sluitwerk dat in orde is. Dievenklauwen, geen trap of ander klimmateriaal in het zicht laten. Lampen met bewegingsmelder in huis. De lamp op verschillende tijden aan en uit laten gaan. Posten de buren laten halen. Nou, en zo zijn er nog veel meer tips. Je kunt ze allemaal nalezen. Sera, dankjewel. Facebook, Radio M Utrecht. Ja, en Marcel zegt, aangezien wij niet meer op vakantie kunnen, is het huis bijna altijd bewoond en hebben we de gebruikelijke maatregelen getroffen om het huis te beveiligen. Maar toen we nog wel op vakantie konden, zal één vakantiehit me bijblijven. Een tip toen we op Corfu verbleven, namelijk Opa Opa door Notas Stavikianakis. Ik moet wel anders klemtonen leggen, denk ik. Maar goed, dankjewel. Nou, dat is de muzikale hit. En over daar gesproken natuurlijk, die komt er zo aan, de vakantieplaat. Heb je een leuke vakantieplaat in gedachten, dan horen we dat graag. Maar ik moet eerst even stellen dat je kunt reageren de hele dag, want ook in Utrecht komt thuis. En in Aan tafel praten we door over de vakantietips. Thea en Martin uit IJsselstein hebben een mooie muzikale vakantieherinnering. Maar ik kreeg nog even een mailtje van Thea. Wil je hem alsjeblieft morgen laten horen? Want we moeten nu de deur uit en we kunnen niet meer luisteren. Nou, dat snap ik. Maar Kees Sweris bijvoorbeeld zegt, mijn vakantieplaats, 1975, op de camping in Spanje. Iedereen werd er gek van. Gek van geluk, wat een heerlijk plaatje. En er werd gedisco-danst in 1975. Nou, die laten we ook horen bij Radio M Utrecht. Wat een heerlijke vakantieplaat, Kees. 1975, Kees en de sunshine.

0: Ja, 1975, disco op de camping in Spanje. Die Kees, dankjewel voor je reactie. Studio@rtvutrecht.nl of je reageert via de RTV Utrecht app. Ook goed. Ook morgen weer alle ruimte voor een leuke vakantieplaat. En misschien wel twee van jou. De herinneringen die je wel wilt ophalen. Met anderen hier bij Radio M Utrecht. 7:07. Ja, zomers weer nog niet bij ons. De temperatuur is een beetje mager vandaag ook, hè? Midden-Nederland, Grita.
1: Beetje matigjes. We zijn van 14 graden vanochtend vroeg nu naar 16, 17 graden opgeschoten. En de koers is richting de 21 graden vanmiddag. En ja, dat het niet zo echt warm is, heeft natuurlijk alles te maken met die noordwestelijke wind. Die wind aanvoert vanaf de Noordzee. En ook wolkenvelden. Je ziet nu vooral boven de oostelijke helft van Midden-Nederland nog veel bewolking. De westelijke helft heeft zon. Nou, straks wordt het weer een beetje gelijk getrokken. Overal stapelwolken en wat zon. Ja, dat is een beetje het beeld met een lokaal spetterbuitje langs de oostranden van de provincie.
0: En deze week, ik bedoel, als je de lijnen met je doortrekt, der verwachtingen richting de 25, wanneer gaan we dat weer een keertje halen dan?
1: Ja, dat is het weekend, zaterdag.
0: Ik word al ongeduldig.
1: Ja, zaterdag en zondag, dan wordt het gewoon weer zomers warm. Het is daar vooruit gewoon wat gematigder, maar helemaal niet fout weer of zo. Het is een afwisseling continu van wolkenvelden en zon. Soms begint de dag zonnig en dan trekken er later wolkenvelden over. Of er komen uit de nacht veel wolkenvelden over ons heen, waarbij de zon dus in de loop van de dag weer door gaat breken. De dag met de meeste bewolking, dat wordt de woensdag. Dan trekt de confront over. Dat maakt die bewolking wat dikker, wat uitgestrekter. Af en toe valt het dan op die woensdag vooral dus wat lichte regen of een spetterbui. En dan zit de temperatuur 's middags op 20, net aan 21 graden. Maar de dagen daaromheen zijn dus net een fractie milder, een fractie warmer.
0: Oké, dus we maken ons niet te druk. De zomer herstelt zich weer naar die zomerse waarde van 25. Maar dat wordt pas het weekend.
1: Ja.
0: En tot die tijd en met woensdag een extra jas aan misschien ook wel.
1: Ja, nou ja, 's ochtends ook frisjes, hè? Ik bedoel, morgenochtend beginnen we ook met een graadje of 10 ongeveer. Oh, ja. Dus dat is best wel lekker fris eigenlijk. Zijn we weer klaar voor een volgende warmteperiode, toch?
0: Dat dacht ik wel. Hou ons op de hoogte de hele dag, Grita. Hè? Tot vanmiddag. Horen we je weer in aan tafel. Dit was Utrecht is wakker voor vandaag. Veel plezier met de hits uit Holland. Edwin Meerman. En dit is Madonna en Borderline.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
8: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van, het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
7: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig. Geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Uderhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
9: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
7: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan nog wat verkeersinformatie. Ondanks de vakantie toch even deze melding, want dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten Oost en Harmelen. 20 minuten ongeveer, de rechte rijstrook is dicht. Vrachtwagen met een lekke band. En dan ook nog de A27 van Utrecht naar Breda tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum. Ook daar rekening houden, net als op de 27 tussen Hilversum en Huizen met vertraging 10 minuten.
11: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip.
16: De zomer vier je bij ons.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Dat plekje onder de zon is overigens niet helemaal verzekerd deze week. Maar toch wel even lekker de airco aan buiten zo, tussen de bedrijven door. Hits uit Holland, muziek die ook nog altijd staat als een huis. Het fundament van het Nederlandse lied tussen 9 en 10. Ik ben Edwin, ook in de vakantieperiode reizen door de tijd. Van Ramses tot Rutger vanmorgen. 20 juli, 20 graden ook ongeveer vandaag. En ook alweer 200 dagen onderweg in dit jaar 2026. We gaan straks woordbouwer spelen na Tina. En nu alvast een G van Gerard. Goedemorgen.

0: Bakbraad in Munich, zo te horen ook op het water.
1: In zee met...
0: We hebben een leuke extra prijs deze week. 2 kaartjes voor het Blauwe Beverschip. Dus toeren over de Utrechtse wateren. Gerund door vrijwilligers en die vinden het heel leuk om zoveel mogelijk gasten te ontvangen. Ook deze zomer weer. De winnaars van alle spelletjes die we spelen maken dus elke dag kans. Dus ook degene die meedoet aan deze duik in het Zilte Nat. En je mag ook nog een cadeautje kiezen uit de winkel sowieso als je straks in de uitzending komt. Als je mij kunt vertellen wie we tussen de golven horen. Gisteren was hij overigens jarig.

Blauwe Beverschip vaart over rustiger water overigens hoor, dus maak je geen zorgen. Voor zeeziekte bijvoorbeeld. Nou, als je mij de naam kunt vertellen van deze jarige Job dus van gisteren, dan ben je welkom in onze app of meeleven naar studio@rtvutrecht.nl. In het laatste geval graag even je telefoonnummer erbij zetten. En dit is helemaal de zomer van nu. Rutger van Barneveld.

0: zomer vier je bij ons.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

We zijn ook nooit zonder de stem van Ramses Shaffi. En Rutger van Barneveld daarvoor over de zon in de zee zien zakken. Wij hebben hier onze zee van muziek. Wie hoor je tussen de golven door, is altijd de vraag. Overigens is dat niet Bastiaan Ragas, maar ik zal zo meteen nog een keer dat fragmentje laten horen. De hits uit Holland, Rutger, Ramses en ook Raymond hebben erbij. Dus we zakken even af nu naar onze zuidenburen. Begin de dag met een dansje. Nou, wij doen vandaag deze cha-cha-cha.

0: En ook dit schaar we gewoon onder de hits uit Holland. Hè? Raymond van het Groene Woud was dat. Zometeen horen we van Guus Meeuwers. En onder meer ook Frans Duits hebben we straks. En nog een keer dat fragmentje dus voor ons spelletje van vandaag. Waarmee je dus deze week een extra prijs kunt winnen. Met de Blauwe Beverschip, ik moet het wel goed zeggen. Nou, zometeen meer daarover. We gaan eerst even naar het regionieuws. Bij een ongeluk in Maarsen zijn twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Hanna vertelt ons er meteen meer over.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
0: Het regionieuws van 9:30 met Hanna Kameraad. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Neem maar even dit heftige bericht. Hè. Twee jonge vrouwen zijn gisteravond om het leven gekomen bij een auto-ongeluk.
9: Ja, dat ongeluk gebeurde bij Maarsen. Het gaat om twee vrouwen van 17 en 18 jaar oud. Ze komen allebei uit Maarsen. Gisteravond rond 22:45 kwam de melding van het ongeluk op de Westkanaaldijk binnen bij de hulpdiensten. Toen de hulpdiensten aankwamen, troffen ze de auto met twee inzittenden aan. Zij waren toen allebei al overleden. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Waardoor de auto van de weg is geraakt, is nog niet bekend. Reizigersvereniging Rover krijgt veel klachten en reacties van ouderen. Zij maken zich zorgen over de afschaffing van de 65-plus-korting in het regionaal openbaar vervoer. De ouderenkorting stopt per 1 januari 2027. De organisatie ziet ouderen die voor doktersbezoeken en sociale contacten afhankelijk zijn van het OV. Ze zijn bang dat mensen met een smalle beurs de dupe zijn. Rover wil dat de provincies en gemeenten met alternatieven komen. Een bestuurder van een BMW reed afgelopen weekend met een snelheid van 180 km per uur langs Utrecht. Op de weg waar de BMW reed geldt een maximumsnelheid van 100 km per uur. De automobilist was ook onder invloed van alcohol. Het rijbewijs is in beslag genomen, meldt de verkeerspolitie Midden-Nederland op sociale media. En ook is er een proces verbaal opgemaakt. De zomervakantie in onze regio is begonnen en dat betekent dat veel mensen de auto instappen. De ANWB heeft wat tips om te voorkomen dat je onderweg stil komt te staan. Volgens de organisatie zijn de banden, vloeistoffen en de accu de belangrijkste aandachtspunten. Een zwaar beladen auto met passagiers en bagage kan namelijk problemen geven als de bandenspanning van de banden te laag is. En met warme dagen is koelvloeistof geen overbodige luxe, zonder kan de motor oververhit raken. De hitte heeft ook invloed op de accu. Bij een garage kan je die laten checken. Het is wat bewolkt, maar in de loop van de dag wordt het zonniger. Het blijft overwegend droog en wordt 21 graden.
0: Het geldt uiteraard ook voor vrachtwagens, hè? Want ik lees hier, Hanna, op de A12 dat er een vrachtwagen met pech staat. En die heeft een lekker bad.
9: Ach, nou, dus, daar ga je.
0: Precies. Dankjewel voor deze tips in ieder geval. We gaan dus, deze melding is van de A12 van Utrecht naar Den Haag, tussen knooppunt Lunette en Harmelen. De vertraging is daar nu een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. En ook deze neem ik even mee meteen. De N201 van Hilversum naar Uithoren tussen de afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot. Daar heb je bijna 20 minuten vertraging.
4: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
10: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
14: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: in Zuid-Holland en ook Frans, Duits op radio en Utrecht. Nou, 20 graden dus vandaag. En dat is ook ongeveer de temperatuur van het zeewater momenteel. Dus niet onaangenaam, maar je hoopt in de vakantie toch wel op iets hogere maxima als je er dan weer uitgaat. Later deze week gaat dat weer gebeuren, hoorden we vanmorgen van Greta. Nou, de echte bikkels die nemen uiteraard al lang al een duik. En de vraag is, wie hoor je? Gisteren was het vooral zijn dag, want hij werd 53. Als je mij de naam kunt geven van deze zanger. Je hebt nog een paar minuutjes. Maak je kans op een cadeautje uit onze winkel. En ook dus op die safari-tocht met het blauwe beverschip. En nu gaan we naar Brabant. Hier is Guus Meeuwers.
1: Het was

0: alleen de tja-tja-tja van Raymond van het Groene Woud, ook nog deze tango vanmorgen door Jan Smit.
1: In zee met.
0: Heerlijk, al die hits uit Holland. En duiken in een mooie muziekgeschiedenis. Elke dag weer bij Radio M Utrecht. En we doen ook altijd een spelletje. En ik heb aan de telefoon Leni. Nee, niet uit de Takkenstraat.
2: Ja.
0: Niet uit de Takkenstraat. Uit Schoonrewoerd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is vakantie in Midden-Nederland. Geldt het ook voor jou en je man?
2: Nee, wij gaan in september.
0: Dan
2: pas? Een beetje, naar Drenthe.
0: Oké, maar dus voorlopig nog even wachten. Maar jullie vermaken je vast wel ook zo in deze periode.
2: Ja, hoor.
0: Wat staat er voor vandaag op de agenda bijvoorbeeld?
2: Nou, ik ging winkelen met mijn dochter en kleindochter in Nieuwegein.
0: Oké.
2: Okay. En mijn man die stiet smiddags altijd. Dus nou staat er een was aan en zo gaat
0: dat. Ja, het is een heerlijk fietsweertje ook. Hè? Zo'n 20, 21 graden vandaag. Niet al te warm, beetje wind. Het is gewoon eigenlijk de perfecte temperatuur. Ook voor de mensen die de vierdaagse lopen.
2: Ja, inderdaad.
0: Prima beetje, toch? Ja.
2: Ja.
0: Maar ondanks dat de temperaturen wat lager zijn, nemen wij gewoon lekker een duik in die zee van muziek. En de vraag was ook vandaag weer, wie hoorde je tussen de golven door?
2: En dat was Sander de Biel zijn jij.
3: Uit de lucht en sta je weer in de zon. Dit is jouw dag.
0: Ja, goed herkend hoor.
2: Dit is jouw dag?
0: Ja, gisteren was het zijn dag, want hij was jarig. Hij werd 53.
2: Okay.
0: Dus bij deze nog van harte gefeliciteerd. En ook jou, ik ga jou ook feliciteren, want jij hebt een cadeautje gewoon uit onze winkel. De sokken gaan naar Schoonrewoerd.
2: Is goed.
0: Veel plezier daarmee. En ook maak je kans op dat blauwe beverschip. Hè. Even een dagje lekker samen varen. Je gaat in de Hoge Hoed en vanavond tussen 6 en 7 dan maakt Aard de winnaar daarvan bekend. Dus zorg ervoor dat je telefoon in de buurt blijft op die tijd in ieder geval.
2: Ja.
0: Leni?
2: Ja.
0: Ja?
2: Dat doen we.
0: En ik wens je een fijne dag.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde.

0: Walter Kroes, ook op weg naar de zon. En binnenkort kun je een kijkje nemen in zijn privéleven met een reality-serie op televisie. Maar ook altijd op de radio. Dit is dus zijn nieuwste Roots du Soleil. Zometeen blijf ik gezellig bij de komende uren met Woordbouwer en M bij de koffie. We spelen dus zonder de P van Pieter. Dit is Hans de Boijer.
1: Iemand

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten eraan kwamen, waren de 2 vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk 10 mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen, en ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
9: Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. Er is nog altijd vertraging op de A12 te melden van Utrecht naar Den Haag tussen Kanaaleiland en Harmelen. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Daar stond eerder vanmorgen een vrachtwagen met een lekke band en die wordt nu weggesleept. Vertraging ongeveer 10 minuten. Ook onderweg, Woordbouwer, we gaan zo meteen puzzelen. Fleetwood Mac, Paul McCartney, dus blijf er lekker bij.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
17: De zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: M bij de koffie met Edwin Leerman.

Fleetwood Mac en Everywhere. En overal kun je ons blijven volgen, dus ook op je vakantieadres. Misschien ben je al vertrokken, laat het maar even weten in onze app, vinden we leuk. En luister je al lekker elders, ver over den einder, naar Radio M Utrecht. Dus hoef je geen heimwee te krijgen naar je favoriete muziek. En uiteraard het spelletje Woordbouwer. Want een puzzeltje doet het ook altijd goed zo op je vakantieadres. En we spelen dus zonder de P van Pieter. En als je meedoet, maak je kans op een cadeautje uit de winkel. En ook een tweetal kaartjes voor het Blauwe Beverschip. Vanavond tussen 6 en 7 maakt Aart die dan bekend. Nou, puzzel maar lekker mee. Ik heb hier 13 letters. Het is een actueel woord. Ik kwam er tegen in ons regio nieuws. Noteer de T van Tinus één keertje. Twee keer de S. We hebben de U erbij. De B van Bernard. Tweemaal de I. De L van Lodewijk. De H zit erin van Hendrik. De E. De J van Joris. De V van Victor. En ook nog een R van Rudolf. Dat zijn ze dus, alle 13. Zet ze in de juiste volgorde als je het woord gevonden hebt. Laat het maar weten in de app ook. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Ik ben Edwin. M bij de koffie noemen we dit. Al die gezelligheid en ook meteen maar even de M van McCartney met Wings.

fijne muziek draaien zit ook in ons DNA van Radio en Utrecht. Ook in de zomervakantie gaan we lekker door. Fluit ze maar mee. Danny Vera was dat. We puzzelen lekker door ook. Er kwamen al heel wat antwoorden binnen. We hebben ook graag nog even je hulp nodig voor de keuze bij de koffie. Twee liedjes straks even na 10:30. En de vraag is welke mogen we draaien. De meeste stemmen gelden altijd. Hè? Deze keer twee liedjes uit de jaren 70. Dit is de eerste.

Allebei weer heel erg leuk. Dus de vraag is, welke zullen we doen? Daarom roepen we ook graag even je hulp in. Laat het maar weer weten in onze app of mail het even naar studio@rtvutrecht.nl. En als je meedoet met Woordbouwer, dan maak je kans op een koeltas, een rugtas, een shopper. En ook de strandbal is er juist nog even bijgelegd in onze etalage. Misschien een extra reden om even mee te doen. Hier is Jackie Wilson, dat is lang geleden.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Inmiddels zijn we al 3 miljoen verder in 30 jaar tijd. We zien dat er nu op dit moment ook zo'n 15 miljoen mensen zijn vanwege de vakantietijd. Maar daar krijgen we dan alweer een hoop toeristen voor terug. Hè? Fluitsma en Fantijn waren dat. En in ons koffiekeuze hebben we vandaag twee liedjes uit de jaren 70. Ja, toen waren er nog maar 13 miljoen ongeveer. Dan met Nak 3 Times of America met You Can Do Magic. Daar kun je dus op stemmen. Over een minuutje of 10 maak ik daar het slag bekend. We gaan eerst even naar het regionieuws met Hanna zometeen. Reizigersorganisaties maken zich zorgen om de verdwijning van de oudere korting in het openbaar vervoer vanaf 1 januari. Daarover hoor je zo meer.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One. Van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
0: Het regionieuws van 10:30 met Hanna Kameraad. We beginnen even met reizigersvereniging Rover. Daar krijgen ze veel klachten en reacties van ouderen.
9: Ja, die maken zich allemaal zorgen om het wegvallen van de 65-plus-korting. De ouderenkorting geldt in het regionale openbaar vervoer, maar stopt per 1 januari 2027. De reizigersorganisatie ziet ouderen die voor doktersbezoeken en sociale contacten afhankelijk zijn van het OV. Ze zijn bang dat mensen met een smalle beurs de dupe zijn. Rover wil dat provincies en gemeenten met alternatieven komen. Twee jonge vrouwen zijn gisteravond om het leven gekomen bij een ongeluk in Maarsen. Het gaat om twee vrouwen van 17 en 18 jaar oud. Allebei komen ze uit Maarsen. Gisteravond rond 11:15 kwam de melding van het ongeluk op de Westkanaaldijk binnen bij de hulpdiensten. Toen zij aankwamen, troffen ze de auto met twee inzittenden aan. Ze waren toen helaas allebei al overleden. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Waardoor de auto van de weg raakte, is nog niet bekend. Honderden koopjesjagers kwamen afgelopen weekend af op de tweede leegverkoop van Vonk in Utrecht. De belangstelling voor de failliete woonwinkel was weer groot. Door een ticketsysteem verliep de outletdag een stuk rustiger dan de eerste editie. Toen ontstonden er lange rijen en liep het verkeer rond de reactorweg helemaal vast. Daarom mochten er dit keer alleen mensen met een vooraf gereserveerd kaartje naar binnen. Tennisser Guy den Oude uit Breukelen heeft het Dutch Open Tournament in Bunschoten gewonnen. De nummer 4 van Nederland versloeg gisteren Duitser Tom Gensch op tennis- en padelvereniging De Eemslag. Den Oude is de eerste Nederlandse winnaar sinds 2022. Toen won Talon Griekspoor het toernooi. Den Oude is de nummer 231 op de wereldranglijst. Dankzij zijn winst zal hij een flinke stap omhoog maken. En dan het weer, wolkenvelden en perioden van zon wisselen elkaar af. Hier en daar is een kans op een bui met 21 graden.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
13: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
14: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
13: En bij de koffie met Edwin Meerman. Radio.

DSD en de stem van Jim Diamond. I Want to Let You Down was dat. En bij de koffie. En wat een gezelligheid vanmorgen allemaal. En ook in de app en de mail waar gereageerd wordt op sowieso de puzzel van Woordbouwer en de keuze bij de koffie vandaag. Dan met Max Three Times en America, You Can Do Magic. Daar mag je dus een keuze uit maken. En ook hier en daar wat vakantieberichtjes. Dit is bijvoorbeeld een leuke foto van Emma en Joost van der Voort uit Haarlem. Leuk, en we genieten hier aan de Costa del Sol van jullie muziek. Heerlijk, ik zie hier fijne blauwe luchten. Blauwe zee, ik krijg bijna zin om er zo in te gaan duiken. Ja, hier hebben we geen vakantie, maar in de studio is het ook goed toe voor, kan ik jullie zeggen. Emma en Joost, 29 graden daar. Hier doen we het met iets minder. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die wel genieten even nu van die 20 die we momenteel beleven in Nederland. En ik denk zomaar ook dat het wel gezellig is na de overwinning op het WK in Amerika, daar in Spanje. Nou, iedereen weer dank ook voor het stemmen. De keuze van jullie was voor Dan, net als vele anderen. Meer dan 80% ging voor keuze 1, dus die gaan we draaien. Het was helemaal aan de start van de 70s. En de stem van Tony.

0: even nagenieten van de Franse dag. Vorige week dinsdag was dat. Het was weer mooi. Julien Claire, maar die hoor je hier het hele jaar door. Zinnig ja. Bonjour, Magda.
1: Hallo.
0: Met Edwin van Radio M Utrecht.
1: Ja, ik hoor het, ja.
0: Vanuit Woerden, toch?
1: Ja.
0: Ja, wat was je aan het doen vanmorgen, Magda, naast het puzzelen en het radio luisteren, zeg maar?
1: Nou, ik ben in de tussentijd ook wezen trainen.
0: Wat goed van je.
1: Ja, jij bent goed bezig. Hoor.
0: Het gaat nu weer goed ook, nu het wat afgekoeld is, hè? Wat prettig.
1: Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja.
0: En wat doe je dan zo al?
1: Nou, dat heet curves en dan doe je oefeningen op een stoel met je handen. En op de plank doe je met je benen wat.
0: Oh ja.
1: En op plaats doe je wat op de grond.
0: Ja.
1: Ja, allemaal oefeningen, zeg maar.
0: Ja, dus ja, volop in beweging dus. En dat is belangrijk als je wat ouder wordt om in ieder geval...
1: Ja, ja, dat heb jij goed, ja.
0: Ja, om dat een beetje bij te houden, inderdaad.
1: Ja,
0: en
1: ja.
0: Merk je dan ook dat het nu wat rustiger is vanwege de vakantietijd?
1: Nee, want het was vanmorgen heel erg druk. Maar ik denk om maandag, dan denk ik er misschien van... het is niet zo druk, dan gaan we allemaal.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Nou, in ieder geval heb je een goed gezelschap dan, hè? Niet alleen
1: ja,
0: daar.
1: Precies. Ja, ja.
0: En toen je thuis kwam, dacht ik, ga even meepuzzelen. Ik had 13 letters aan het begin van dit uurtje.
1: Ja.
0: Nou ja, dat is ook een beetje in die sfeer, hè, van vakantie of niet.
1: Ja.
0: Nou, wat kwam eruit?
1: Thuisblijvers.
0: Thuisblijvers, inderdaad. We lazen in het regionieuws, kun je bij ons ook in de app lezen en op onze website, dat vanwege de stijgende kosten steeds meer mensen helaas niet op vakantie kunnen. En daarom dus maar dan in Nederland blijven.
1: Ja, ja.
0: Dan moet je er hier maar wat van maken, hè?
1: Nou, precies.
0: Ja.
1: Nou, onze dochter die zou dus op vakantie gaan, maar helaas, de man ligt in het ziekenhuis, dus dat gaat niet door.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat kan ook nog gebeuren.
1: Ja, dat kan ook gebeuren, ja. Dus dat is ook weer afgezegd.
0: En wat zijn jullie eigen plannen verder nog deze zomer?
1: Nou, wij gaan niet op vakantie. Wij fietsen en wandelen in de buurt wat. Nou, niet zo ver, maar fietsen doen we wel zo'n 60, 70 kilometer, dat wel.
0: Ja, nou, dat is in ieder geval heerlijk fietsweer nu ook weer, dus
1: ja, heerlijk,
0: geniet er lekker van. Ik heb een leuk prijsje voor jullie. Wat zou je willen hebben? De strandbal hebben we erbij gezet nog even in de etalage snel, want we hebben er nog een aantal liggen. Maar je kan ook de koeltas kiezen of de shopper, puzzelboek, in de sfeer van Woordbouwer.
1: Ja, ja. Doe maar de shopper.
0: De shopper?
1: Ja.
0: Genoteerd. Ja. En we doen je ook in de Hoge Hoed. Twee kaartjes maak je kans ook nog op voor het Blauwe Beverschip. Even lekker een dagje met z'n tweetjes over de Utrechtse wateren. Vanavond tussen 6 en 7 gaat Aard bekendmaken wie dat gaat krijgen. Dus zorg ervoor dat je dan ook je telefoon bij de hand houdt. Hè?
1: Ik hou mijn telefoon aangevallen bij me.
0: Oké, Magda. Dankjewel.
1: Oké, bedankt.
0: En sterkte met de zieken.
1: Ja, dankjewel. Ik zou het doorgeven.

Tina Turner op Radio M Utrecht. En straks spelen we de tweede ronde van Woordbouwer. En bij de koffie en paraplu een beetje bij de hand houden deze week. Vooral woensdag hoorden we vanmorgen. De regen als een zegen tegenwoordig met al die droogte. En tot het nieuws, we zien hier nog Albert Hammond.

0: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Zij eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. Weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
12: De zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: M bij de koffie met Edwin Leerman.

Cool and the Gang. Coole muziek nog steeds, zeg je dan nu, hè? In deze ook wat koelere week. Zo gek is Nederland toch niet. En zeker geldt dat voor alle wandelaars in de Vierdaagse. Perfecte condities dit jaar. En collega Lisbeth Moor die loopt ook mee en doet daar af en toe verslag van in onze programma's. Nou, ik loop ook een tandje harder deze weken. En bij de koffie dus, woordbouwer nog erbij. Want te spelen zonder de P van Pieter. Dus ik pas dan wel weer op voor de blaren op mijn tong. Maar de muziek heeft vooral het woord, dus het zal wel meevallen. We horen zo van ABBA, we hebben Dire Straits. En ook kwart over Elvis is alweer onderweg. Tijd vliegt. Ik geef eerst even nog de nieuwe letters voor de tweede ronde van woordbouwen. Het zijn er 11. Noteer de I, één keertje, dan twee keer de T van Tinus. De R van Rudolf, de W van Willem, drie keer de E, de D van Dirk en twee keer de L van Lodewijk. Dat zijn ze. Als je meedoet, maak je kans op twee kaartjes voor het blauwe beverschip. Lekker over de Utrechtse wateren varen. En je mag een cadeautje kiezen uit de winkel. We hebben de koeltas onder meer. Of misschien wel de strandbal. Mooie prijs, toch?

0: verbinding was helaas niet meer mogelijk, hè, 1991. Met de King. Dire Straits. Love Me Tender kwam voorbij in deze tekst. Don't Be Cruel, Heartbreak Hotel. Die hebben we overigens vandaag niet.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Ja, dat is een mooi bruggetje naar de echte. Zoals dat altijd het geval is. Kwart over. Dan draaien we er eentje uit het rijke oeuvre van The King of Rock'n'Roll. En vandaag doen we een liedje dat vooral beroemd is geworden door deze meneer. DJ Thomas. And I just can't help believing when she's lying close beside me. Maar wij kiezen dan uiteraard voor die van Elvis. Hij nam het op in 1972. En ook live gezongen.

Diana Rossi, zou Leni uit de Takkenstraat zeggen. Upside Down. We hebben de muziek en de puzzel. En er wordt door heel veel verschillende leeftijden ook meegedaan. Iemand van 11 die het goede woord heeft geraden. Nou, straks tegen 12 maak ik de winnaar bekend. Die 11 letters kun je overigens ook nog nalezen in onze app. En op radio.mutrecht.nl. Ook het regionieuws komt er zo meteen aan met Hanna. Utrecht gaat de ongedierte aanpakken in onze regio. In een asielzoekerscentrum is dat. En ook een achtervolging in Veenendaal. Het hoor

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Ik zie kleurrijke streken.
6: Ik zie mensen van alle tijden.
7: Ik zie deze stijl wel zitten.
8: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
9: Centraal Museum Utrecht.
10: Laat meer zien.
11: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Het nieuws van 11:30 met Hanna Kameraad. Utrecht gaat de ongedierte aanpakken. Dat is in het AZC, hè, hier in Utrecht.
14: Ja, de gemeente heeft een plan. De Utrechtse politiek sloeg alarm over de leefomstandigheden in asielzoekerscentrum Oginal. Bewoners maakten melding van ratten, muizen en insecten. Een grote renovatie moet de problemen oplossen. Door het grote tekort aan opvangplekken is de renovatie steeds uitgesteld, maar nu gaat deze echt door. Dit najaar beginnen de werkzaamheden. Ondertussen kunnen bewoners gratis gebruik maken van schoonmaakmiddelen en het COA controleert actief of de bewoners hun kamer en de keukens goed schoonhouden. Een 19-jarige man uit Veenendaal is zaterdagavond aangehouden na een achtervolging in Ede. Agenten kregen het voertuig in het vizier door automatische kentekenplaatherkenning. De bestuurder gaf geen gehoor aan het eerste stopteken. Na een achtervolging hield de politie hem alsnog aan. De politie vond enkele verdovende middelen en wat contant geld in zijn auto. De politie heeft gisteravond een 19-jarige verdachte aangehouden na een steekincident op de Jacobiebrug in Utrecht. Er raakte niemand gewond, zegt de politie. Aan het incident ging een ruzie tussen een groep vooraf. De verdachte zou enkele personen hebben bedreigd met een steekwapen en twee mensen hebben mishandeld, zegt de politie. De kraanvogel die eerder dit jaar in Meidrecht werd gevangen nadat zijn maatje werd doodgereden, blijft in de vogelopvang De Toevlucht in Amsterdam. De opvang heeft geen plek voor het dier kunnen vinden en houdt het daarom zelf. De vogelopvang vroeg afgelopen maanden aan verschillende dierentuinen of er plek is voor een kraanvogel, maar zonder resultaat. Normaal vangt de opvang vogels alleen tijdelijk op, maar door een speciale ontheffing mag de kraanvogel nu definitief blijven. Het is 21 graden en hier en daar is nog kans op een bui, maar vanmiddag komt de zon steeds verder door.
13: Dat is fijn voor iedereen die vakantie heeft. En dat geldt voor de hele regio nu inmiddels. Hè? Dus dat is wel lekker, toch? Mooi dagje.
14: Lekker om naar buiten te gaan.
13: Dankjewel, Hanna. Nog even naar de weg, want er staat een korte file op de A27... van Utrecht naar Gorinchem tussen Houten en knooppunt Everdingen. Die vertraging daar is ongeveer 10 minuten.
15: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwe bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
16: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
17: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
18: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzicht.

0: Tentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip. De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
2: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
1: En bij de koffie met Edwin Meerman.

0: Spooky en zo. En volgende maand dan kun je ze ook weer zien vallen. Al die mooie sterren, zoals het in augustus. Hè. Swinging on a Star. Zometeen hebben we overigens een nationale nieuwe. Maar eerst ga ik even met Connie praten. Die straks ook gewoon lekker tijdens de vakantie haar programma heeft. Hè.
1: Zeker.
0: Wij gaan gewoon door.
1: Wij gaan door. Ja, nou, het is ook hartstikke leuk.
0: Zeker, het is hier altijd lekker koel in de studio. Nu is het buiten ook niet zo warm, maar als het bijvoorbeeld 30 graden is, dan vind ik het heerlijk om hier lekker te zitten, hoor.
1: Zo is het maar net.
0: Ga je doen straks?
1: Nou, heb je wel eens van een spreekwoorden- en gezegdenwandeling gehoord?
0: Nee.
1: Nee, ik wist ook niet van het bestaan. Dat doen ze in Amersfoort bij het Gilde. Het blijkt dat heel veel spreekwoorden en gezegden, ja, die hebben natuurlijk ergens de oorsprong. En dan maken zij dus de link met Amersfoort. Dus spijkers op laag water zoeken of het loodje leggen. Er is straks iemand bij mij te gast, die kan allemaal uitleggen waar die spreekwoorden en gezegden vandaan komen. En hoe dat dan, laat maar zeggen, zich verhoudt in een wandeling in Amersfoort. Want van het Gilde.
0: Waar kom je die dan tegen, die woorden? Staan die ergens geschreven of zo, die zinnen?
1: Ik heb geen idee. Ik ga maar er helemaal in verdiepen. Het zijn niet typisch Amersfoortse spreekwoorden, maar ze zijn wel op bepaalde plekken van toepassing. Ik heb één voorbeeld. Bijvoorbeeld spijkers op laag water zoeken. Dat is dan weer langs de grachten in Amersfoort. Daar zaten vroeger scheepswerven. Mm. Dus er was de kans heel groot dat je een spijker zag op laag water.
0: Nou
1: goed.
0: Tegenwoordig niet alleen voor Amersfoort zijn, want het is overal het geval.
1: Dat is ook zo. Maar je hebt niet overal scheepswerven. Dus,
0: dat is waar, ja.
1: Ik ben heel benieuwd. En het zijn vooral ook de komende dagen in aan tafel veel leuke uitjes. Er zijn heel veel mensen die blijven door het warme weer gewoon in Nederland.
0: Ja.
1: Daar moet je toch voor maken. Nou, ja. We gaan het daar vanmiddag over hebben.
0: Ook in het regio nieuws hebben we het vorige uur als woordje in woordbouwer thuisblijvers. Aanleiding was dat veel mensen ook niet zoveel te besteden hebben nu meer, hè, om erop uit te gaan. Dus dan hun vakantie lekker in Nederland moeten vieren. Maar hier is het ook mooi.
1: Hier is het mooi. En wat is er mis mee om hier lekker je tentje ergens op te zetten?
0: Ja. Straks dus en de stem van M.
1: We hebben een nieuwe stem van M. Een Nederlandstalige. Vorige week was natuurlijk Julien Clerc in het verband met de Franse dag.
0: Oh, we hadden hem net ook nog even.
1: Ja, ik hoorde hem, ja. Dus vandaag een Nederlandse stem.
0: Goed, en dan kun je dus weer zo'n mooie draagbare radio mee verdienen.
1: Zekers.
0: Tot zo.
1: Tot zo.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: De Hartebreker van Emma Heesters is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Bij Radio

0: Iconium bij de koffie. Twee maal vanmorgen.
1: Met Mieke Martijn.
0: Dag Mieke, met Edwin spreek je van Radio M Utrecht.
1: Hallo.
0: En als het goed is, ook Noah aan de telefoon, toch?
1: Ja, maar Noah, ja. Die is hier.
0: Ja, precies. Met z'n tweetjes hebben jullie lekker meegepuzzeld vanmorgen met Woordbouwer. Ja. Want Noah heeft nu vakantie, lijkt me.
2: Ja.
0: En mocht je lekker bij oma logeren meteen, Noah?
1: Nou, oma logeert bij jou.
0: Oh, het was andersom.
1: Ja.
0: Die hebben we nog niet gehoord. Dat kan uiteraard ook, hè? Kunnen we de radio wat zachter zetten even? Want anders krijg je allemaal vertragingen en zo.
1: Oh, jezus, wordt het helemaal.
0: Ja, dat zal wel,
1: helemaal van de leg. De hele familie is al gebeld.
0: Ja, voor het eerst van de leven op de radio.
1: Ja.
0: En wat gaat Noah allemaal doen met de vakantie?
2: Vakantie.
0: Ja, waar ga je naartoe?
2: Naar een vakantiepark.
0: Oké, ergens hier in Nederland dus.
2: Ja.
0: Nou, leuk. Wanneer gaan jullie weg?
2: Volgens mij over 2 weken, volgens mij.
0: Het is wel mooi om lekker naar uit te kijken. En misschien wordt het nog wel lekker weer ook weer de komende tijd. Dan kun je hier ook allemaal lekker naar het water bijvoorbeeld. Of andere leuke dingen doen, toch?
2: Ja.
0: En lekker meepuzzelen met de radio. Dat kun je ook gewoon altijd doen. Ik had 11 letters gegeven. Wat kwam eruit?
2: Wereldtitel.
0: Het heeft alles te maken met het voetballen. Heb je nog een beetje gevolgd allemaal ook wat er gebeurd is op het WK in Amerika?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, heb je gisteravond ook nog gekeken?
2: Ja.
0: Goed zo. Vond je het spannend?
2: Ja, het was wel eerst een beetje saai, maar daarna werd het wel spannend.
0: En wie had jij voorspeld?
2: Spanje,
0: dus je had een goede voorspelling gedaan.
2: Ja.
0: Nou, mooi. En vanmorgen dus ook deze letters opgelost. Had je het helemaal in je eentje gedaan?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik kwam terug van de supermarkt.
0: Hartstikke
2: en
0: goed.
2: En toen dacht ik dat je
0: ik heb voor jou een leuk cadeautje. Wat zou je willen hebben? Ik heb een strandbal, een rugtas, een koeltas of een shopper. Puzzelboekje.
2: Strandbal.
0: De strandbal?
2: Ja.
0: Ga je graag naar zee?
2: Ja.
0: Je kunt hem ook uiteraard gewoon in het zwembad gebruiken. Of op een andere plaats. We sturen een mooie strandbal. Als je nog even aan de telefoon blijft, dan noteer ik even jullie gegevens. En ook nog misschien 2 kaartjes voor het Blauwe Beverschip. Vanavond tussen 6 en 7 hoor je dat ook. Ja?
2: Ja.
0: Dag Noah, fijne vakantie en een groet aan oma.
2: Dankjewel.

Alle Dire Straits en Calling Elvis. The King zelf. I Just Can't Help Believing. En het ging ook nog even over het landgoed van Elvis Graceland van Paul Simon. En Noah heb ik blij gemaakt met een mooie strandbal. En misschien ook nog twee kaartjes voor het Blauwe Beverschip. Blijf vandaag dus lekker luisteren. Ook voor de muziek zometeen. Connie aan tafel. En daarna ben ik nog een uurtje bij terug met de 60's. Alvast even voorproeven nog met Dusty Springfield.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
11: Het is 12 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechtelijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en ze zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer, vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, 12:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Bij een ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Ze zijn 17 en 18 jaar oud en komen allebei uit Maarsen. Rond 11 uur kwam de melding binnen bij de hulpdiensten. En eenmaal ter plaatse waren de vrouwen al overleden. De politie onderzoekt hoe dit ongeluk kon gebeuren. De gemeente Utrecht gaat een asielzoekerscentrum in de wijk Oog in Al grondig renoveren. En dat zou de leefomstandigheden van bewoners moeten verbeteren. In het AZC zitten ratten, muizen en insecten. En eerder zijn er al maatregelen genomen, maar die hebben blijkbaar niet genoeg geholpen. En de tweede leegverkoop bij woonwinkel Vonk is zonder chaos verlopen afgelopen weekend. Vorige keer was er parkeerchaos en kon je echt over de hoofden lopen. Maar nu mocht je alleen naar binnen met een kaartje en dat heeft blijkbaar dus gewerkt. Nou, tot zover voor nu om 12:30 meer nieuws.
12: Dankjewel. Verkeersinformatie dan gemeld door de ANWB met de A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6 minuten. En nog een kortere op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en Knoopend Everdingen 3 minuten door wegwerkzaamheden. Muziek komt eraan van Denise Williams.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
16: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt
17: in Amsterdam.nl. De zomer vier je bij ons.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: op Radio in Utrecht. Muziek uit de jaren 80, hè? Denise Williams. Let's hear it for the boy. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Hartelijk welkom en eet smakelijk. Lunchtijd op de radio, lunchprogramma aan tafel. Vandaag ook weer wat bijzondere onderwerpen. We gaan het strakjes tussen 1 en half 2 hebben over een gildewandeling in Amersfoort. Want je zult deze dagen in aan tafel veel tips horen. Er zijn veel thuisblijvers, ja, dan ga je toch leuke dingen doen. In Amersfoort zijn er gildewandelingen en die hebben alles te maken met spreekwoorden en gezegden. Hoe dat allemaal tot stand is gekomen, dat hoor je strakjes in het volgende uur. En nog een leuke tip. Dit weekend, aankomend weekend, dan kun je bij Fort Rhijnauwe in Bunnik genieten van de combinatie van natuur en mooie muziek. Dus als je daar onder een oude eikenboom zit of tussen de bloeiende bloemen, dan kun je ook een wandeling maken met korte concerten onderweg. Kortom, voor de thuisblijvers of als je denkt, ik ga nog op vakantie, maar ik vind het ook hartstikke leuk. Ja, dan moet je natuurlijk eventjes naar aan tafel blijven luisteren. De Hollies met de busstop.

0: Zo! De Belgische popgroep rond de broertjes Koen en Chris Wouters. In 1984 werd de band opgericht. Veel hits hoor, daar gaat ze, deze Louise, Passie, Anne. En de groepsnaam Clouseau is weer afgeleid van het filmpersonage Jacques-inspecteur Clouseau van de Pink Panther. Hè? Do you have a rum for me? Zo praten daar altijd een beetje. Het is 11:45. Je zult de komende weken in aan tafel best wel veel uitgaanstips horen voor de mensen die lekker in ons mooie land hier blijven. Dit is ook heel erg leuk, want komend weekend kun je bij Fort Renouwen in Bunnik kun je genieten van de combinatie natuur en muziek. En ook als je helemaal niks weet van klassieke muziek, ben je toch welkom. Het is juist een hele mooie kans om daar op een laagdrempelige manier kennis mee te maken. Nou, er is van alles te doen. Straks mogen wij ook nog kaarten weggeven. Ik ga erover praten met Itske Bakker, artistiek leider van het festival. Itske, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Komend weekend vanaf 11:00 's morgens de hele dag muziek van klassiek tot jazz. En dan tussen de veldbloemen, onder de takken van een oude eik. Of bij een klaterend beekje. Ja. Het klinkt allemaal klinkt heel romantisch allemaal.
1: Het is heerlijk, ja. We hebben net het eerste weekend erop zitten. Dus ik ben nog even vol van alle indrukken.
0: Ja.
1: En ik verheug me enorm op komend weekend op Fort bij Renouwen. Want het echt een hele bijzondere plek is.
0: Ja, dat begrijp ik. Het heet Klaterklanken. Kun je eens een schets geven van wat er allemaal te doen is komend weekend?
1: Wij hebben heel veel muziek. Allemaal uitgevoerd door jonge muzici. Vanaf 10:00 zijn er concertwandelingen. En dan tot het einde van de middag gaan er 12 wandelingen van start. Elke 30 minuten een nieuwe. Mm-hmm. En dan loop je in een groep van zo'n 30 tot 40 personen langs 5 korte concerten op dat fort. Dus ook op het gebied waar je normaal gesproken niet mag komen. En je luistert dan naar hele verschillende ensembles. We hebben een strijkkwartet, het Butterkwartet. We hebben een percussietrio, Kana. Een heel goed saxofoonkwartet, dokwerksaxofoonkwartet.
0: Ja.
1: Maar ook een trio met een zangeres, een doedokspeler uit Syrië en een theorbespeler uit Nederland, die oud en heel nieuw spelen. En we hebben de geweldige contrabassiste Sascha Witteveen, die in haar eentje op dat enorme instrument van alles laat horen.
0: Wat voor instrument speelt zij?
1: Contrabas.
0: Oh, contrabas.
1: Hele grote contrabas.
0: Ja.
1: En ze is een hele jonge meid en ze maakt echt, ze kan er echt geweldig mee toosten. Dus dat zijn zeg maar de rode draden in het festival, die concertwandelingen. En daarnaast hebben we ook nog wat langere programma's op de zondag.
0: Mm-hmm.
1: Voor families met kinderen. In de ochtend voor de allerkleinste. De peutervoorstellingen Zucht, heel poëtisch, echt heel intiem. En in de middag hebben we Bee Opera van Tom Meijer met een klein ensemble en een sopraan. En dat is een verhaal voor eigenlijk 5+, voor kinderen, maar ook echt leuk voor ouders en grootouders. Over een jongetje die mee moet doen met de schoolmusical, maar eigenlijk liever opera zingt.
0: Ja, ik las het inderdaad. Wat leuk zeg.
1: Ja.
0: Dus als ik jou zo hoor, is het echt van jong tot oud, hè? Is er wat te doen?
1: Het is echt van jong tot oud, ja.
0: En de kracht zit hem in dat je een wandeling maakt. Je bent in de natuur, je komt op mooie plekken en je maakt kennis met allerlei soorten muziek.
1: Ja, het is echt heel erg breed. Dus er klinkt muziek uit de 17e eeuw. Er klinkt muziek wat net klaar is, wat dit jaar gecomponeerd is. Er klinkt ook wat van de Beatles. Er klinkt ook wat muziek uit verschillende werelddelen. Er is wat jazz. Dus het palet aan muziek is heel erg breed.
0: Ja.
1: En omdat je buiten zit, en zeker op die concertwandelingen zijn het hele korte concerten, is het ook heel fijn om elke keer iets nieuws en verrassends te horen. En voor de mensen die het fijn vinden om wat langer te luisteren, hebben we op de zondag ook nog een heel bijzonder programma, Quartet Plus. En dat is van een jong kwartet, verkwartet uit Utrecht afkomstig. Ze hebben allemaal in Utrecht gestudeerd. En ik nodig elk jaar een kwartet uit met de vraag, nodig iemand erbij? De plus, zeg maar, bij het kwartet.
0: Uh-huh.
1: En zij hebben gekozen voor Arjen Linker. En dat is een trombonist en componist, een Nederlander, die gefascineerd is geraakt door de Indiaanse muzikale traditie. Hij gaat er ook regelmatig naartoe. Hij is daar ook in de leer. En hij heeft samen met het kwartet heeft hij een programma samengesteld rond Ravel.

0: dat hele mooie strijkkwartet. Met nieuwe composities met Indiase invloeden.
1: Oh,
0: en ik heb het gisteren gehoord voor het eerst, want het is echt voor ons gemaakt. En het is echt geweldig. Het is echt fantastisch.
1: Nou, wat heel leuk is, laten wij daar nou kaarten voor hebben. Wij mogen daar 3 keer 2 kaarten voor weggeven. Voor dat concert van het Flair Quartet uit Utrecht. Even een kleine introductie. Het gaat om het strijkkwartet in F van Maurice Ravel. Stel je voor, je zit buiten bij dat mooie natuurgebied. Onder een eikenboom, of bij een beekje, of tussen de veldbloemen, en hoor je dit.

0: Ja, ik zou het wel weten, Itske. Ik zou er naartoe gaan.
1: Het is magisch.
0: Ja, het is magisch.
1: Ik ook, ik zou er echt naartoe gaan.
0: Zeker. Nou, het is goed, want wij mogen van jullie 3 keer 2 kaarten weggeven.
1: Ja,
0: dus wil je daarbij zijn, stuur dan mij maar even een mailtje naar aantafel@rtvutrecht.nl. Voor 2 personen. Ja. En ook even onderbouwen waarom je daar wil zijn. En dan geef ik het wel weer door aan jou, Itske. Zullen we dat zo afspreken?
1: Heel fijn. Okay. Mag ik nog 1 ding toevoegen?
0: Zeker.
1: Voor de mensen die komen, we hebben een randprogramma wat de hele dag doorloopt. Dus als je dan iets hebt bezocht, kan je ook gewoon lekker gaan zitten bij het festivalhart met een goede koffie. En dan klinkt er nog meer muziek.
0: Helemaal goed. En voor alle informatie www.klaterklanken.nl. Ik wens jou daar een hele mooie tijd, Itske. Dankjewel voor je toelichting. Dag.
1: Graag gedaan. Dag.

Paling Sound van The Cats, Let's Dance. Wel leuk, ik word net gebeld door iemand hier aan tafel. Die zegt, Connie, kun jij dat muziekje nog een keer laten horen van Ravel, dat stringkwartet in F? Nou, vooruit dan maar. Dat is dit stukje. Er zijn nog wat kaarten, wij mogen er een paar weggeven. Voor aanstaand weekend is dat. Klaterklanken. En dan zit je dus in de natuur, in onze mooie provincie, bij Fort Rijnauwe in Bunnik. En dan maak je een wandeling en dan kom je 5 kleine concertjes tegen. Ja, en dan wordt bijvoorbeeld dit gespeeld. En dan zit je in een prachtige natuur. Dus wil je erbij zijn, want die kaarten moet je normaal kopen. Wij mogen er 3 keer 2 weggeven. Stuur maar even een mailtje naar aantafel@rtvutrecht.nl. En dan zorgen wij dat je daar met 2 personen gratis naartoe kunt. Dus aantafel@rtvutrecht.nl.

De zomer vier bij ons met Alvaro Soler. Zometeen na het nieuws van 12:30... dan spelen wij weer een nieuwe ronde van de Stem van M. En doe mee met alle onze dagelijkse spelletjes. Want daarmee maak je ook nog een extra kans op de prijs. Dat is een safarivaart voor twee personen op dat mooie schip, de Blauwe Bever. Dus doe vooral lekker mee, ook strakjes met de Stem van M. Eerst het nieuws komt eraan, zo met Annemarie.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Goedemiddag, het is 12:30. Tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. We beginnen in Utrecht.
6: Ja, de gemeente Utrecht gaat een asielzoekerscentrum in de wijk Oog in Al grondig renoveren. De Utrechtse politiek sloeg alarm over de leefomstandigheden daar. Er zitten ratten, muizen en insecten in het AZC. Door het grote tekort aan opvangplekken werd de renovatie steeds uitgesteld. Maar dit najaar beginnen de werkzaamheden dus wel. Ondertussen kunnen bewoners gratis gebruik maken van schoonmaakmiddelen. En beheerders controleren verder actief of bewoners hun kamers en de keukens goed schoonhouden. Bij een ongeluk in Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Ze zijn 17 en 18 jaar en komen allebei uit Maarsen. Rond 11 uur kwam de melding binnen bij de hulpdiensten van een ongeluk op de Westkanaaldijk. En eenmaal ter plaatse waren de vrouwen al overleden. Waardoor de auto van de weg raakte, wordt nog onderzocht. De politie vraagt daarom of getuigen of mensen met camerabeelden zich kunnen melden. Onder de koopjesjagers kwamen afgelopen weekend af op de 2e leegverkoop van Vonk in Utrecht. De belangstelling voor de failliete woonwinkel was dus opnieuw groot. Dankzij een ticketsysteem verliep de outletdag wel een stuk rustiger dan de eerste editie. Ja, toen stonden er lange rijen en liep het verkeer rond de reactorweg compleet vast. En daarom mochten deze keer alleen mensen met een vooraf gereserveerd kaartje naar binnen. Tennisser Guy den Oudedan uit Breukelen heeft het Dutch Open Tournament in Bunschoten gewonnen. De nummer 4 van Nederland versloeg gisteren de Duitser Tom Gens bij tennis- en padelvereniging De Eemslag. Ja, den Oude is de eerste Nederlandse winnaar sinds 2022. Toen won Talon Griekspoor het toernooi. En den Oude is de nummer 231 van de wereldranglijst. Maar door zijn titel op het grootste internationale graveltoernooi van Nederland zal hij een flinke stap zetten omhoog. Kijken we nog even naar het weer. Wolkenvelden en zon vandaag. Er kan ook een buitje vallen. Verder blijft het droog met maximaal 21 graden.
5: Dankjewel Annemarie en tot over een half uur weer. Verkeersinformatie dan, gemeld door de ANWB. Dan gaan we naar de, even kijken hoor, de A2 is dat. Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en afrit Geldermalsen 7 minuten. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen 5 minuten vertraging. Muziek komt eraan van John Fred en his Playboy Band.
7: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
11: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
10: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: John, Fred en his Playboy Band.
1: Aan tafel.
0: Goedemiddag op deze mooie maandag 20 juli. Na de volgende plaats spelen wij weer een nieuwe ronde van de Stem van M. Te winnen de Portable Radio. En misschien win jij ook wel die twee extra kaarten voor de safarivaart op de Blauwe Bever. Dat hoor je zo meteen.

0: Leuk liedje, dat zei ik. Gordon en Replay, Me Lobby You. En dat betekent iets als ik hou van jou.
1: De stem van M.
0: 10:50 op deze maandag 20 juli. De zon schijnt weer, het is niet meer zo warm. Het weerbericht hoor je zo meteen, hè. Maar eerst gaan wij het spelletje spelen. De stem van M. Ben benieuwd of je deze raadt. Zo ja, dan maak jij kans op de portable radio. En bovendien maak je ook kans op extra kaarten voor de safarivaart voor 2 personen op het blauwe beverschip. Luister goed, hier is de opgave.
2: Oké, en je salon?
1: De stem van M.
0: Hij is kort, maar goed, over een uur hoor je weer een ander stukje van zijn stem. Als je het nu al weet, gewoon mailen hoor naar stemvanm@rtvutrecht.nl. stemvanm@rtvutrecht.nl. We gaan even onze plateauzolen aandoen. Het zit toch niet meer zo lekker, maar ik ga het proberen. Dit is Gloria Gaynor.

0: Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek,
2: een blik op de weg
0: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: je nou maar opgescheept raakt met mensen die je aardig vindt, dan is het natuurlijk niet zo'n probleem. Huey Lewis en de News uit 1986 op Radio M Utrecht. Rita Spannenburg, een hele goede middag.
1: Een goede middag, Connie.
0: Zo, nou, de ramen staan weer lekker open. Tocht weer even lekker door. De vakantie is begonnen, hè? De zomervakantie.
1: Ja, het begint een beetje aan de frisse kant. Wel lekker, we kunnen een beetje opfrissen. Ja. Maar het wil helemaal niet zeggen dat het zomer weer ten einde is, hoor. Dat absoluut niet. Het is gewoon een beetje deze week wat gematigder van karakter. En dat merk je nu ook. Het is een graadje of 19 buiten. Het is misschien wat frisjes. Er staat een frisse noordwestelijke wind. Maar de temperatuur gaat nog wel op 21 graden uitkomen. En die stapelwolken, de vele stapelwolken van dit moment, die gaan later in de middag eigenlijk verdwijnen. Die en dan krijgen we een vrij zonnige avond. Dus ja, Een gematigd zomerse dag.
0: Ja, en als die zon weer gaat schijnen, dan is het zo meteen weer wat warmer misschien.
1: Ja, maar je merkt heel goed nu inderdaad of je in de schaduw van wolken zit of dat die zon erdoor komt. Bij de zon is het gelijk, de korte broek kan echt weer aan. En bij schaduw is het zo, een beetje frisjes, weet je wel. Ja. Je gaat een beetje zo gevarieerd door de dag.
0: Nou ja, voor de mensen die besloten hebben van ik blijf lekker in Nederland, wat kunnen we verwachten deze week?
1: Deze week een gematigd zomers weer. Met vrij veel wolkenvelden steeds vanaf de Noordzee. En met zo'n noordwestenwind heb je ook genoeg vocht, waardoor de stapelwolken kunnen ontstaan. Dus het zal een grote afwisseling zijn van wolkenvelden, stapelwolken en perioden met zon. Ik denk dat morgen ook de zon net wat beter tevoorschijn komt dan vandaag. Oké, er zijn wolkenvelden, maar er is geregeld zon. Het wordt een graad of 22. En ook de rest van de week, dat soort temperaturen. Ik moet zeggen, de woensdag is een beetje een uitbijter. Dat lijkt dan een vrij bewolkte dag te zijn. Er kan ook af en toe wat regen of wat motregen vallen of een spetterbui. Er is een frontje dat passeert. Ja, dat maakt het toch wel een beetje bedrukt weer. Maar donderdag en vrijdag komt de zon er weer bij. Bovendien draait op vrijdag de wind van de nu noord-noordwesthoek naar het zuidwesten. Ja, en dan hoef je maar een kleine winddraaiing te hebben of de aangevoerde lucht is alweer wat warmer. Ja. Dus vrijdag kan het zo 24 graden worden en zaterdag zomerse temperaturen van 25 graden. Dus dat gaat dan ook best wel weer snel.
0: Nou, fantastisch. Hartstikke lekker. Rita, dank je wel voor nu.
1: Alsjeblieft.
0: Spreken we jou vanavond weer?
1: Zeker, ben ik er weer.
0: Fijne middag, hè?
1: Hetzelfde. Doei.
0: Hoi, hoi.

De Casuals op Radio M Utrecht. We gaan het zo meteen hebben over een bijzondere gildewandeling in Amersfoort. En dat heeft alles te maken met spreekwoorden en gezegden. Nou, ik ben heel benieuwd. Hans van Harten is zo meteen hier te gast. Hij is stadsgids en bestuurslid van het gilde. En hij bedacht de spreekwoorden en gezegdenwandeling. Eén van de vele wandelingen van het gilde. Dus weer een heel leuk uitje voor als jij je de komende dagen je verveelt en iets leuks wil doen hier. In Midden-Nederland. Eet smakelijk. Heel graag tot zometeen, hè.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Het is 1 uur, dat is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. Als AliExpress voor eind oktober niet met een verbeterplan komt, kan het bedrijf nog meer boetes krijgen. Politici uit Noord-Brabant onderbreken volgende maand hun vakantie voor een spoeddebat over kippenboeren. Vorige week werd bekend dat het provinciebestuur de vergunningen van 5 pluimveehouders wil intrekken vanwege hun stikstofuitstoot. Het extra debat op 14 augustus in de Provinciale Staten is op verzoek van 7 oppositiepartijen. Zij vinden het intrekken van de vergunningen buiten alle proporties. Maar volgens het provinciebestuur is het noodzakelijk vanwege de schade aan de natuur. En ook is er volgens de provincie door uitspraken van de rechter geen andere optie. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en ze zijn boos over de hoge werkloosheid. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Spanje won gisteravond het WK van Argentinië met 1-0. De spelers worden even rond deze tijd verwacht op de luchthaven van Madrid. En daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemiddag, 1:03. Je luistert naar Radio M Utrecht. En Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht ervaren nog altijd veel overlast. De afgelopen jaren werden er miljoenen uitgetrokken voor het oplossen van de problemen daar. Maar bewoners merken daar tot nu toe weinig van, zeggen ze. Ze klagen over jongerenoverlast, waardoor ze zich onveilig voelen. Ook ligt er veel afval op straat en misdragen mensen zich in het verkeer. De gemeente Utrecht gaat een asielzoekerscentrum in de wijk Oog in Al grondig renoveren. Dat is hoog nodig, omdat er muizen, ratten en ander ongedierte in het AZC zitten. Tot nu toe werd de renovatie steeds uitgesteld, omdat er een tekort aan plekken is. Dit najaar starten dan wel de werkzaamheden. En in een deel van de gemeente Stichtse Vecht geldt per direct een ophok- en afschermplicht voor vogels. Er geldt ook een vervoersverbod voor vogels, eieren en vogelmest. De maatregelen zijn nodig omdat in Zuid-Holland een vogelgriep is vastgesteld. Tot zover dan voor nu en om 2:30 meer nieuws.
4: Dankjewel. Verkeersinformatie, gemeld door de ANWB met de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen 11 minuten vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 8 minuten. En op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen 5 minuten vertraging. Als je denkt, ik ga niet op vakantie, maar ik wil deze dagen wel iets heel leuks doen in de buurt van Amersfoort, moet je even blijven luisteren.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
16: De zomer vier je bij ons.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Cream en An Englishman in New York op Radio M Utrecht. Nou, wij blijven gewoon hier in Utrecht, maar we gaan het hebben over Amersfoort.
1: Aan tafel.
0: Spijkers op laag water zoeken. Het loodje leggen. De draak steken met iemand. Nou, het zijn voorbeelden van spreekwoorden en gezegden die je al wandelend door Amersfoort tegen kan komen. Hans van Harten is hier. Hij is stadsgids en ook bestuurslid van het Gilde Amersfoort. En hij bedacht die spreekwoorden en gezegdenwandeling. Het is een van de vele wandelingen die het Gilde aanbiedt. Bijna elke dag zijn er wel een paar wandelingen te doen. Rond of in de Keistad. Hans, wat fijn dat je er bent. Van harte welkom.
2: Ja, graag. Goedemiddag.
0: Even het Gilde Amersfoort. Hoe is dat ooit ontstaan?
2: Nou, het Gilde is ontstaan in de jaren 80... Toen steeds meer senioren gepensioneerd werden. Soms ook met vroeg pensioen gingen. Dat had je toen nog.
0: Dat had je toen nog, ja.
2: Maar die zich nog hartstikke vitaal en voelden. En graag hun kennis en kunde en ervaring wilden overdragen aan mensen die dat konden gebruiken.
0: Ja.
2: En die gilders die gingen allerlei dingen doen. Van tuinonderhoud tot computerlessen geven, maar ook stadswandelingen. En al naar gelang het soort mensen wat je binnenkrijgt die iets wil opzetten. Want er zijn een stuk of 50 gilders in Nederland die allemaal onder de vlag van Gilde Nederland dit soort activiteiten doen. En wij hebben ons heel erg toegelegd, dus het is een beetje toevallig, op stadswandelingen.
0: Mm-hmm.
2: En wij doen een taalmaatjesproject. Dus voor mensen die in Nederland komen wonen, maar die de taal nog niet machtig zijn, die kunnen met een taalmaatje van ons leren om beter Nederlands te verstaan en te spreken.
0: En dat zal vastgaan om heel veel vrijwilligers die dat werk doen.
2: Het zijn allemaal vrijwilligers. Dat is echt ons principe. Allemaal vrijwilligers. Allemaal mensen die het voor hun lol doen. Die het leuk vinden om de handen uit de mouw te steken.
0: Ja.
2: En anders dan veel andere vrijwilligersorganisaties hebben wij ook absoluut geen last van dat wij moeten de markt op moeten om die vrijwilligers te vinden. Want die melden zich gewoon aan. En we gaan dit jaar weer 15 nieuwe stadsgidsen opleiden.
0: Zo,
2: dat doen
0: leuk.
2: We elke twee jaar. En ik denk dat daar meespeelt dat je een grote mate van vrijheid hebt wanneer je intekent op een wandeling. Dus ga je 3 weken op vakantie, dan teken je gewoon 3 weken niet in.
0: Ja.
2: Maar je moet wel minimaal 20 keer per jaar wandelen. Want je moet wel je expertise en je vaardigheden natuurlijk op peil houden.
0: Jullie hebben heel veel wandelingen per jaar, hè?
2: Ja, we hebben er zo'n 2000 per jaar. En we hebben afgelopen jaar, dat was echt een recordjaar, hebben we zo'n 20.000 mensen rondgeleid. Dat is echt gigantisch.
0: Dus dat zijn 5, 6, 7 wandelingen per week? Of zo?
2: Per dag.
0: Oh, per dag.
2: En in de weekenden kunnen dat wel eens op zaterdag en zondag gezamenlijk wel eens 20, 25 zijn.
0: Wat een
2: We hebben dan ook meer dan 70 gidsen.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk wel een beetje een midden- en kleinbedrijfje wat we met elkaar runnen. En we zijn allemaal vrijwilliger, dus we moeten het allemaal samen zien te rooien.
0: Leuk.
2: En gelukkig lukt dat.
0: Er zijn veel stadswandelingen, maar wij gaan focussen op de spreekwoorden- en gezegdenwandeling. Dat komt uit jouw koker, toch?
2: Nou, het komt in die zin uit mijn koker dat ik het heb opgezet en tot iets gebracht heb, zal ik maar zeggen. Maar in de dagelijkse stadswandelingen die wij doen, dan lopen we door het mooie historische centrum van Amersfoort. En dan vertel je van alles en nog wat over de mensen die daar woonden, de monumenten die er staan. En dan gebruik je wel eens een spreekwoord. En het viel ons altijd op. Dat is voor alle gidsen, die zeiden van, als je een paar spreekwoorden erin gooit, dat vinden de mensen gewoon heel erg leuk. En die reageren daar ook op. En daar kwam de gedachte eigenlijk uit voort van, misschien zouden we gewoon een keer een spreekwoordenwandeling moeten gaan doen.
0: Nou,
2: dat kwam er alsmaar niet van, want we hadden andere dingen te doen. Maar toen het corona werd, toen hebben we echt alle gidsen gevraagd van, meld al je spreekwoorden die je te binnen schieten. Dan gaan we op basis daarvan een wandeling maken. Nou, dat heeft nog even geduurd, maar nu hebben we hem.
0: Ja.
2: En we hebben een bak vol met spreekwoorden.

0: tekenen. Hè. Spijkers op laag water zoeken, dat bedoelen we een beetje van... iemand is een beetje muggenzifter. Die zit allemaal dingetjes te zoeken die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Maar vaak is de herkomst van dat spreekwoord niet zo duidelijk. Kijk, als je het hebt over van die vlieger gaat niet op... dan snapt iedereen wel waar dat vandaan komt. Maar hoezo spijkers en hoezo laag water? Mm-hmm. En het verhaal erbij is, er zijn een paar grachten in het centrum... net als in Utrecht trouwens, grachten gegraven... En daar zullen scheepswerfjes vroeger in de middeleeuwen gezeten hebben. Die schepen repareerden. En die had je natuurlijk ook spijkers nodig om de houten planken aan elkaar te spijkeren. En er vielen natuurlijk wel eens spijkers in het water.
1: Ja.
0: En als het dan laag water was, dan zei waarschijnlijk de baas van zijn scheepswerfje van... nou, we gaan die spijkers zoeken, want die spijkers zijn hartstikke duur. Hè? Want in de middeleeuwen werden al die dingen werden handgemaakt. Die vertegenwoordigen echt een waarde. Wij gaan tegenwoordig naar de Gamma en we kopen voor 10 euro... 1000 spijkers.
1: Ja.
0: Maar heel logisch dat zo'n chef zei... Ja, nee, we gaan even als het kan, we kijken gewoon even of we nog wat spijkers kunnen...
1: En dat vertel je dan?
0: Als we dan bij zo'n gracht staan en vertellen zeggen, waarom die gracht er dan is. Want je vertelt gewoon wel het verhaal. Want je loopt gewoon de route waar je alle hoogtepunten van de binnenstad ziet. En dan vertel je iets over die gracht. Maar dan zeg je van ja, en dan ga je. En dan maak je een bruggetje naar dat... Nou, een spreekwoord die toepasselijk is.
1: Dan heb ik de volgende misschien al een beetje scherp. Hoog van de toren blazen. Ga je dan naar de Onze Lieve Vrouwentoren?
0: Nee, want die is te hoog. Nee, dan ga ik naar de Joriskerk. Dat is de oudste kerk van de stad. En die is een stuk lager dan de Onze Lieve Vrouwentoren. En al sinds de middeleeuwen stond daar 24 uur per dag een torenwachter op. En die had tot taak om, als er een vijand de stad zou naderen... om dan een signaal te geven op een hoorn en met een vlag... van jongens, alle stadspoorten moeten dicht. Of als er brand was uitgebroken, om iedereen te waarschuwen dat er brand is. Die Onze Lieve Vrouwentoren is er veel te hoog voor. Die kan wel wat roepen naar beneden, maar niemand ziet hem en niemand hoort. Nee. Dus het is die Lieve Vrouwentoren. En dat hoog van de torenblazen is dus... Nou, als je vertelt over de belegeringen van Amersfoort... over de stadsbranden die we hebben gehad... ja, we proberen daar wel wat aan te doen. Met emmertjes water, maar ook met een torenwachter... die bovenop de toren staat en die probeert iedereen te waarschuwen. Tot 1913, want toen de telefoon uitgevonden werd... was het meteen het einde van de torenwachter. Ja.
1: Ja.
0: Zo heeft ieder voordeel zijn nadeel. Ja. Wat een heel recent spreekwoord is.
1: Dat is ook zo. Wij gaan even muziek draaien. Wij laten dat even tot ons komen. En daarna praten wij door over deze bijzondere stadswandelingen in Amersfoort. Dit zijn de Rolling Stones.

0: hackte vorige week, hè, toen hun nieuwe album Foreign Tongues uitkwam van de Stones. Ik heb daar nog over gepraat met Jeroen Wielaert in de uitzending. Die het ook een fantastisch album vond. En de recensies zijn heel goed. Mick Jagger, 81 jaar geloof ik, met een stem als elastiek. Allemaal toch wel mooie, mooie recensies. Het is 2:10 aan tafel. Ik heb aan tafel Hans van Harten. Hij is van het Gilde Amersfoort en bestuurslid. En hij bedacht de spreekwoorden en gezegdenwandeling. Er worden heel veel stadswandelingen georganiseerd. Ik wil meteen door naar het volgende spreekwoord. Stel, jij loopt daar met een groep mensen door de stad. En dan heb je het over de draaksteken. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, dat is op zich, weet iedereen ook wel wat dat betekent. Hè? Dat je iemand een beetje in de maling neemt, hè? Daar komt het een beetje vandaan. Dit is voor Amersfoort wel een speciaal spreekwoord, omdat het komt van het verhaal van Sint Joris. En toevallig is Sint Joris de patroonheilige van de stad. Dus die kom je overal in de stad tegen.
0: Sint Maarten is dat in Utrecht en Sint Joris in Amersfoort.
1: Bij ons. En de legende van Sint Joris is dat hij een koningsdochter die buiten de stadsmuren verzeild was geraakt en die op het punt stond opgegeten te worden of gedood te worden door een draak. Komt hij net op tijd natuurlijk op zijn paard aanzetten en hij doodt dan de draak.
0: Hmm.
1: Koningsdochter gered. En de parabel zegt ook dat Sint Joris daarna nog lang en gelukkig met de koningsdochter getrouwd geweest is. Maar of het waar is, dat laten we maar even in het midden. En omdat dat zo'n Amersfoort verhaal, het is niet een Amersfoort verhaal, maar omdat de patroonheilige van Amersfoort is, is het leuk om daar even aandacht aan te besteden. Omdat je Sint Joris overal in de stad ziet.
0: Ja.
1: En dat spreekwoord is dus iets van betekenis veranderd, omdat het nu betekent van iemand een beetje in de maling nemen. Dat komt omdat in de katholieke tijd, in de processies, werd dat als een soort toneelstukje opgevoerd, wat steeds meer een beetje een lollig toneelstukje werd.
0: Ja.
1: En daardoor kreeg het een beetje die betekenis van, ja, je neemt echt iemand een beetje in de maling.
0: Ja.
1: Maar dat gebeurt dus vaak dat iets een andere betekenis gekregen heeft.
0: Ik wil naar de Rijke Stinker. Ja, het is een beetje een macaber verhaal tijdens lunchtijd, maar ik wil hem toch wel graag horen.
1: Ja, nou, de Rijke Stinkers. Vroeger was het zo dat als je katholiek was, dan werd je in of rond de kerk begraven. En als je was overleden en als je geld genoeg had, dan kon je een plekje in de kerk kopen. En hoe dichter bij het altaar begraven, hoe korter je in het vagevuur, tenminste dat was het verhaal, hoefde te vertoeven en sneller naar de hemel kon. Dus als je een beetje geld had, kocht je een plekje bij het altaar. Maar ja, er werden natuurlijk ook missen opgedragen en mensen waren in die kerk. En er hing altijd een beetje zo'n muffe geur, een beetje, ja, ik wil niet zeggen lijkengeur, maar toch een beetje zo'n muffe geur van, ja, die kisten zijn gewoon niet helemaal luchtdicht en die zitten daar ergens onder die vloer, heel lang natuurlijk. Dus de mensen zeiden op een gegeven moment ook van, nou ja, daar liggen de rijke stinkers.
0: Ah, vandaar komt dat. En de laatste, jij zei, ja, ik wil ook even hebben over raddraaiers.
1: Ja.
0: Je bent een raddraaier.
1: Ja, dat is voor Amersfoort ook wel toepasselijk, want wij hebben één schitterend monument, behalve dat we een hele mooie binnenstad hebben. Mm-hmm. Prachtig, nog steeds middeleeuws kan het niet. Maar een van de monumenten die we hebben is de Koppelpoort. En de Koppelpoort was vroeger onderdeel van de stadsmuur. En die Koppelpoort was zowel een waterpoort als een landpoort. En die waterpoort was ervoor om, als het avond werd, een schot omlaag te laten zakken in de gracht. Zodat je natuurlijk gasten die je niet in de stad wilde hebben, dat die niet via het water binnen konden komen. En die schot werd bediend door twee tredmolens, houten tredmolens. Als je daar dus drie mannen links, drie mannen rechts, en die lopen dezelfde kant op, dan gaat het schot omhoog. En de andere kant, dan gaat het schot omlaag.
0: Ja.
1: En Amersfoort had een stadsgevangenis waar de boefjes zaten die hun gevangenisstraf moesten uitzitten. En iemand zal ooit bedacht hebben van, ja, we hebben toch mensen nodig die tredmolens bedienen. Dus die jongens die werden twee keer per dag, 's ochtends om het schot omhoog te laten gaan en 's avonds om het schot omlaag te laten gaan. Die liepen dus twee keer per dag met een clubje door de stad, onder begeleiding natuurlijk. Dus Amersfoorters zullen heel vaak geroepen hebben van, god, dan heb je die raddraaiers weer.
0: Ja, ja.
1: En op zich is er natuurlijk niks tegen raddraaien, want het kan een mooi beroep zijn. Alleen het waren natuurlijk wel jongens die iets op een kerfstok, wat trouwens ook een van de spreekwoorden is, die iets op een kerfstok hadden.
0: Ja, ja.
1: En daardoor heeft het een beetje die lading, wat je natuurlijk bij dat voetbalvandalisme en zo, het stelletje raddraaiers zijn. Het is nu niet bepaald positief.
0: Nee,
1: raddraaier bent, dan heb je toch wel iets. Dan gaat het niet goed.
0: Nou, dat is allemaal te leren tijdens jullie stadswandelingen. Op vaste tijden, op aanloop, en het kan ook privé worden geboekt. Het startpunt is Onze Lieve Vrouwentoren. Zo'n wandeling duurt ongeveer 1,5 uur.
1: Ja.
0: Er zijn ook avondwandelingen.
1: Ja.
0: Donderdag, aanstaande donderdag. Ja. Volgende week dinsdag, volgende week donderdag.
1: Ja.
0: Start om 19:30.
1: Ja.
0: Zullen we gewoon jullie site noemen waar alle informatie
1: is? Ja, graag.
0: Dat is gewoon www.gildeamersfoort.nl, toch?
1: Ja, we doen het ook een beetje voor de thuisblijvers of de mensen die nog even niet op vakantie gaan. En dan kun je ook 's avonds wat doen. En dan is het trouwens altijd lekkere temperatuur. Dus dat kan heel goed.
0: Hartstikke leuk. Ik vond het heel leuk dat je hier was. Hans van Harten van het Gilde Amersfoort. Kijk even op de site gildeamersfoort.nl. Heb je er vanavond eentje vandaag?
1: Of? Nee, vandaag toevallig niet.
0: Wanneer is de volgende dat we jou kunnen horen zien?
1: De volgende is, dacht ik, de 23e. Is dat donderdag?
0: Ja. Hartstikke leuk. Ja. Nou, we kijken met een ander oog naar alle spreekwoorden en gezichten. Dank je.

0: was toen al een hitmachine, hè? 2019, Suzanne en Freek en deze is voor mij. Tijd voor het nieuws, zometeen met Annemarie. Bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht klagen nog altijd over jongerenoverlast en afval op straat en hardrijders. Meer daarover, zometeen.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. Bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht ervaren nog altijd veel overlast.
10: Ja, de afgelopen jaren werden er miljoenen uitgetrokken voor het oplossen van de problemen. Maar de bewoners merken er tot nu toe weinig van, zeggen ze. 9 politieke partijen in de gemeenteraad maken zich ook zorgen en willen opheldering van de burgemeester en wethouders in de stad. Wijkbewoners klagen over jongerenoverlast, waardoor ze zich onveilig voelen. En ook ligt er veel afval op straat. Ook verkeer is een probleem. Bewoners klagen over hardrijders, lawaai en roekeloos rijgedrag. Volgens de politici worden meldingen traag opgepakt door de gemeente. De gemeente Utrecht gaat een asielzoekerscentrum in de wijk Oog in Al grondig renoveren. De Utrechtse politiek sloeg alarm over de leefomstandigheden daar. Er zitten ratten, muizen en insecten in het AZC. Door het grote tekort aan opvangplekken werd de renovatie steeds uitgesteld. Maar dit najaar beginnen de werkzaamheden dus wel. Ondertussen kunnen bewoners gratis gebruik maken van schoonmaakmiddelen. En beheerders controleren actief of bewoners hun kamers en de keukens goed schoonhouden. In Schoonrewoerd is gistermiddag een ongeluk gebeurd. 3 auto's botsten op elkaar rond 1 uur of 2 op de N484. En volgens een persfotograaf ter plaatse trapte de voorste automobilist op de rem voor overstekende eenden. En de bestuurder van de 3e auto zou dat dan weer te laat hebben gezien. Op de foto's is te zien dat in elk geval 2 van de auto's zwaar beschadigd raakten. In het deel van de gemeente Stichtse Vecht geldt per direct een ophok- en afschermplicht voor vogels. Er geldt ook een vervoersverbod voor vogels, eieren en vogelmest. De maatregelen zijn nodig omdat in Zuid-Holland vogelgriep is vastgesteld. En Stichtse Vecht ligt binnen 10 kilometer van de besmette locatie en valt daarmee in de zone waar maatregelen gaan gelden. Typische kenmerken bij besmette vogels zijn in rondjes blijven zwemmen of lopen, lamlendig gedrag vertonen en tikken met de kop. Ja, begin deze maand werd in onze regio vogelgriep aangetroffen bij ganzen in Leerdam. Kijken we nog even naar het weer. Wolkenvelden en zon vandaag. Er kan ook een buitje vallen, maar verder blijft het droog. En het wordt maximaal 21 graden vanmiddag.
0: Dankjewel, Annemarie. 1 file nog, een vertraging, zegt de ANWB. En die staat op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 minuten vertraging. Muziek komt eraan van Creedence Clearwater Revival.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering. En nog veel meer, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken, klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
16: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: CCR, Down on the Corner. Goedemiddag, het is 2:07.
1: Aan tafel.
0: Zometeen de tweede ronde van de Stem van M voor de portable radio die je kunt winnen. En ook doen we deze week safari-tocht erbij, hè, met de blauwe bever. Dus als je meedoet aan alle spelletjes, dan maak je daar ook kans op. We gaan iets draaien van Alex Warren. Misschien heb je wel eens van hem gehoord. Hij komt uit Californië, groeide op met skateboarden en ging daarover posten op Instagram. Ook allemaal filmpjes op TikTok, dus de jeugd die vond hem ook al heel erg gaaf. In 2021 verscheen er nog een Netflix-serie. Ook over dat skateboarden. Hij groeide uit tot een grote ster. Muziek zat in het bloed. Zijn vader die kocht voor hem een Fender-gitaar. Hij leerde muziek spelen van bandjes als Coldplay, Linkin Park en Train. En nu is hij zelf een grote ster. Dit is Fever Dream, Alex Warren.

0: Alex Warren en Fever Dream. Het is 2:50.
1: De stem van M.
0: Ons populaire radiospelletje in Aan Tafel. Wat zo makkelijk meedoet, waar je ook bent. Misschien ben je thuis, misschien zij op de camping omdat de vakantie is begonnen. Het doet zo makkelijk mee. Je moet gewoon de stem raden. En als je weet wie het is of je wil een gokje wagen, dan mag je gaan mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Doe daar even je telefoonnummer bij. Want donderdag dan trekken we daar de winnaar uit. En buiten de portable radio maak je ook kans op een safarivaart voor twee personen met het schip De Blauwe Bever. Zet hem een tikje harder, dat wil nog wel eens even helpen, want vaak zijn het wat korte fragmenten. Let goed op, dit is de opgave.
2: De slaapkamer wordt helemaal terracotta.
1: De stem van M.
0: Terracotta? Mail maar, stemvanm@rtvutrecht.nl.

0: De dames van Lois Lane, Fortune Fairy Tales. Ja, we gaan even naar de dagvraag. We zetten er even een gezellig muziekje bij op. Te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Wat doe jij tegen inbrekers als je op vakantie gaat? Heb je tips om ze buiten de deur te houden? Nou, daar wordt flink op gereageerd. Aanleiding is dat gemeente en politie die delen tips, hè, om te voorkomen dat je spullen worden gestolen. Inbrekers gaan niet met vakantie, zo waarschuwt de gemeente De Bild. Veel inwoners zijn volgens de gemeente niet thuis en dat is juist het moment waarop ze toeslaan. Ze weten dat bewoners van huis zijn of zien een raam openstaan. En ook de gemeente Utrecht roept inwoners op om tijdens de zomer alert te zijn op inbrekers. Met een speciale aanzichtkaartencampagne worden inwoners van buurten waar criminelen vaak toeslaan extra bewust gemaakt. Nou, eens even kijken hoe er gereageerd wordt. Anneke die zegt, laat de inbrekers maar komen. We hebben twee rottweilers in huis. Maar goed, die zijn dan niet op vakantie. Gerda die zegt, ja, gewoon eventjes de buren waarschuwen. Post moet uit het zicht. Geen containers achter de schutting plaatsen. Eventueel overdag een zonnescherm uitzetten. Dan lijkt het ook bewoonbaar. En opletten dat de post niet half uit de brievenbus hangt. Ja, ik krijg niet meer zoveel post. Jij?
1: Nee, ook niet zoveel eigenlijk.
0: Nee, die vlieger die gaat eventjes niet op. Marieke die zegt, wij wonen in een appartement en hebben alerte buren. Naar aanleiding van een inbraak bij een van onze benedenburen hebben we camerabeveiliging bij de entreehal. Nou, dat heeft al één keer iemand afgeschrikt. En Jeroen die zegt, ik ben lekker thuis, niks aan het handje en we hebben veel oogjes en oortjes in de buurt en een buurtapp. Wij weten dat we nooit op de radio moeten zeggen dat we op vakantie zijn.
1: Meestal kun je dat niet. Het is beter om niet te doen, inderdaad. Maar je moet ook niet op Facebook of zo of andere socials gaan schrijven dat je weg bent. Hè? Dat doen ook nog heel veel mensen. Dus ja. We zitten lekker hier in Spanje, maar
0: ja, precies,
1: ondertussen wordt er wel meegelezen. Dus.
0: Maar dan moet je ook weer weten waar je woont, dus wat dat betreft.
1: Ook
0: maar,
1: weer zoiets, ja.
0: Maar goed, er zijn heel veel tips, hoor. Rommelig is goed, laat een kopje op het aanrecht staan. Slimme verlichtingen heb je. Hebt tegenwoordig allemaal van die schakelaars die de lampen ook laten aangaan. Kofferlabels. Zet alleen de naam van je hotel op je kofferlabel in plaats van je thuisadres. Dat is ook wel een goeie. Mm-hmm. Nou, ik blijf thuis.
1: Of gewoon niet gaan, inderdaad. En lekker naar de radio luisteren. Lekker reizen door de tijd. Dat kan ook.
0: Zo is het. In de 60's kom je dan terecht. Dus.
1: Dan neem je mee naar de vakantielanden ook. Met muzikaal. Hè, naar andere landen in Europa. Of in de wereld waar het zonnetje schijnt. En zo meteen een uur lang de 60's, inderdaad. Ik ga deze draaien.
2: Hey. Spaceman,
1: the Birds. We vliegen graag even mee met ze. Mr. Spaceman horen we straks helemaal. Verder een bijdrage van de Beatles heb ik weer klaarstaan. De krant van toen. Mooi weer is het deze zomer. The Summer of Love noemen ze deze ook wel. Zometeen duiken we even in het nieuws van 20 juli. En ook nog in de jukebox twee echte vakantieplaatjes. Want die is nu officieel begonnen ook in onze regio.
0: Ja, zeker.
1: En twee daarvan mag straks uitgekozen worden. Ze zijn allebei leuk. Dus ik ben altijd benieuwd welke dan de meeste keuze of stemmen krijgt.
0: Oké, okay, je gaat zeker niet zeggen welke dat zijn.
1: Nog even spannend.
0: Nog even spannend houden.
1: Je moet wel iets hebben om op naar uit te kijken.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Goed, ik wens jou een hele fijne middag. Laat hem lekker aanstaan, hè. Strakjes dus de 60's met Edwin. Maak er een hele mooie middag van. Nou, deze hoef ik niet te introduceren. Dat doe ik dan ook niet. Mooie middag.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
11: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
15: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Britse Small Faces, 60 jaar geleden verschenen in de zomer van 66. Toen Harold Wilson daar nog premier was, All or Nothing.
1: Studio 60's.
0: Welkom terug in de jaren 60. Het tijdreizen in de vakantie gaat gewoon door. Ik ben Edwin en ik navigeer je graag weer door dit rijke verleden. Van maandag tot en met donderdag is dat nostalgie tussen 2 en 3. Oftewel een wederhoren met Wellier. En in de jaren 60 moest je wel even wachten op de eerste goede zomer. Ik heb zometeen wel de krant uit dat jaar van 20 juli. En goed nieuws, ook lees ik voor de ijsfabrikanten vanwege het mooie weer. Eindelijk. Straks ook weer een bijdrage van de Beatles in de jukebox. 2 echte vakantieplaatjes en zo zijn we dus weer een uur lang happy together.

Muziek voor een zwoele zomeravond. Marvin Gaye en Timmy Terrell waren dat samen. Na de Birds en Mr. Spaceman duiken we even in de krant ook van vandaag, 20 juli 1967. Toen was het overigens een donderdag. En net als in het heden moeten we zuinig zijn met water in Utrecht, staat te lezen in dit Utrechtse nieuwsblad. Als het warm en droog blijft, zullen sommige huisvrouwen in de provincie voorlopig van hun maandagse gezinswas af moeten stappen. Dan zullen ze de strijd met de vuile hemden over verschillende dagen moeten uitspreiden. Vrouwen met even huisnummers op maandag en met oneven huisnummers dan op dinsdag. Tuinen zullen oordeelkundiger en kariger worden gesproeid. En de provincie Utrecht kampt ook met een watergebrek en het waterleidingbedrijf Midden-Nederland. 80% van de provinciebestrijd kan dit dus nu niet meer aan. Dit is ook een aardige oplossing om dat probleem dus in ieder geval het hoofd te bieden. En vooral de ijs- en frisdrankfabrikanten in ons land die beleven nu juist topdagen deze week. Want door het warme weer is de vraag naar ijs- en frisdrank zo groot dat in enkele gevallen de fabrieken dag en nacht moeten doordraaien. Het is eigenlijk de eerste echte goede zomer van dit hele decennium in 1967. Dus we nemen het ervan. En dan op de foto hier in de verte de Domtoren te zien, met daarbij het berichtje dat er een nieuw terras is voor de inwoners van Utrecht. Op de werf onder Peek en Kloppenburg aan de Oude Gracht kan de stoffige stadsbezoeker zich sinds vorige week laven aan een frisdrankje. Nog geen bier helaas, want er wordt nog gewacht op een vergunning. Dat zegt tenminste mevrouw M. van de Kraan Klassen uit Amsterdam. En zij is eigenaresse van het op dinsdag 18 juli, eergisteren dus, officieel geopend.

0: Maar onderwerp in de liedjes van Gene Pitney.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: En zeker ook bij deze jongens. We gaan weer even naar Liverpool. Ik heb vandaag de eerste LP erbij, Please, Please Me. En daarop staat dus het nummer wat ik vandaag ga draaien. Oorspronkelijk was de titel 17, maar het werd uiteindelijk I Saw Her Standing There. En op de LP begint het dan ook met het aftellen van Paul McCartney. Normaal worden dat soort dingen weggelaten bij het mixen, maar producer George Martin liet het er toch op staan om zo'n flitsend effect te creëren bij het begin van de LP. 1, 2, 3.

En kort na de pastorale kwam Lisbeth Lift alweer snel terug, zonder Ramse Shafi deze keer. Met een chanson van Jacques Brel, Brussel. Dat eindigde in mineur. Nou, dat geldt zeker niet voor het eerste gedeelte van Studio 60's, want we hebben Manfred Mann nog. En zometeen het nieuws met Annemarie. En daarin een flatbrand in Overvecht. En ook een ongeluk door overstekende eenden. Daar hoor je zometeen meer over na deze dus.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Het nieuws van 2:30 met Annemarie de Wit. Goedemiddag.
13: Goedemiddag.
12: We gaan eerst even naar het Sovjet-ereveld in Leusden.
13: Ja, alle bekladde grafstenen daar zijn weer schoon. De erebegraafplaats is vanaf vandaag ook weer open voor publiek. In rode verf werden zo'n 1,5 week geleden leuzen op de 144 grafstenen gespoten. Er stond onder meer fuck Zelensky en fuck Poetin, verwijzend naar de presidenten van Oekraïne en Rusland. Op de begraafplaats liggen Sovjet-soldaten begraven die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten tegen Nazi-Duitsland. Eerder zei de directeur van het ereveld dat het vandalisme hard aankwam bij de nabestaanden van de soldaten. De politie heeft nog niemand opgepakt. Aan de Nigerdreef in de Utrechtse wijk Overvecht woedde vanmiddag een brand in een flat. Rond 1 uur zag een voorbijganger vlammen op het onderste balkon van de flat. En die schakelde de brandweer in. Inmiddels is het vuur onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. Wat de schade aan de binnenkant van de woning is, is nog niet bekend. En we blijven nog even in Overvecht, want bewoners van die Utrechtse wijk ervaren nog altijd veel overlast. De afgelopen jaren werden er miljoenen euro's uitgetrokken voor het oplossen van de problemen. Maar de bewoners merken er tot nu toe weinig van, zeggen ze. 9 politieke partijen in de gemeenteraad maken zich ook zorgen en willen opheldering van de burgemeester en wethouders van de stad. Wijkbewoners klagen over jongerenoverlast, waardoor ze zich onveilig voelen. En ook ligt er veel afval op straat. Ook verkeer is een probleem. Bewoners klagen over hardrijders, lawaai en roekeloos rijgedrag. En volgens de politici worden meldingen traag opgepakt door de gemeente. In een deel van de gemeente Stichtse Vecht geldt per direct een ophok- en afschermplicht voor vogels. Er geldt ook een vervoersverbod voor vogels, eieren en vogelmest. De maatregelen zijn nodig omdat in Zuid-Holland vogelgriep is vastgesteld. En Stichtse Vecht ligt binnen 10 kilometer van de besmette locatie. Typische kenmerken bij besmette vogels zijn in rondjes blijven zwemmen of lopen, lamlendig gedrag vertonen en tikken met de kop. Begin deze maand werd in onze regio vogelgriep aangetroffen bij ganzen in Leerdam. Een kettingbotsing nog in Schoonrewoerd gistermiddag, nadat een automobilist vermoedelijk hard remde voor overstekende eenden. Dat zegt een persfotograaf die ter plaatse kwam. 3 auto's botsten op elkaar op de N484. Ja, de laatste bestuurder zou te laat hebben gezien dat het verkeer voor hem stopte. Op foto's is te zien dat in elk geval 2 van de auto's zwaar beschadigd raakten. En dan kijken we nog even naar het weer. Wolkenvelden en zon vandaag. Er kan ook een buitje vallen, maar verder blijft het droog. Met maximaal 21 graden.
12: Dankjewel, Annemarie. Ik ga nog even naar de weg ook. Want er staat een file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Empel. Die is fors. De vertraging is daar 1/2 uur.
14: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken.
1: Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
15: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
17: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
18: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
19: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
20: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
19: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: ging wel even over Ludde Verdeur. Dit was ook nog wel een heel mooi voorbeeld. Dem en Van Morrison, Here Comes the Night.
1: Drink maar op het koffie en de jukebox gaat. Lever de muziek, joh,
0: hey. Welkom terug dus weer in Studio 60's. En we hebben altijd aan het begin van het tweede gedeelte onze jukebox weer even opgepoetst met daarin twee liedjes die we niet zo vaak meer horen. Geldt sowieso wel voor de hele jaren 60. Maar deze twee die zijn toch al echt weer even onder een laagje stof vandaan gekomen. En we vonden ze allebei wel toepasselijk. Vacation, want hij is begonnen. Connie Francis. Keuze 1.

0: keer.
1: Want op vakantie gaan kan ook zorgen voor een hoop heimwee. Brian Hyland hebben we dan als keuze 2. Dus welke mag het worden? Tony Francis of Brian Hyland 1 of 2? Dat mag je even laten horen in onze app. Of als je wil even mailen, studio@rtvutrecht.nl.

Eamon Corner, If Paradise is Half as Nice. In de jukebox vandaag twee vakantieplaatjes. Connie Francis, Vacation en Brian Hyland, Sealed with a Kiss. De zomervakantie is iets om naar uit te kijken voor iedereen, maar dat geldt niet voor alle mensen. En dat hoor je ook zeker terug in Sealed with a Kiss. Omdat je dan je geliefde misschien even een tijdje moet missen, omdat je met je vader en moeder op vakantie gaat. Lenny herkent het allemaal. Dat gevoel van weemoed. Dank je voor je stem, net als vele anderen. En daarom gaan we deze nog even helemaal draaien. Meer dan 70% koos voor deze keuze uit het jukebox.

0: Uit de tijd dat we elkaar nog brieven schreven. Brian Hyland was dat. Sealed with a kiss. See you in september. Gelukkig hoefden we niet zo lang te wachten tot Jos weer terug zou keren. Want hij is er vandaag alweer.
1: Wat waren we aan het zwijmelen, hè?
0: Van vakantie. Ja, ja. Ja zeker. Dat is al echte deze, hè?
1: Dus hier is de studio. Ja, ik ben 2 weken weg geweest. Ik moet eventjes kijken om.
0: Zal je zo nog even vertellen hoe alles werkt? Wat ga je doen?
1: Het is 20 juli. En ik dacht, het getal 20 ga ik in de groep gooien. De vraag, die stel ik ook aan jou. Wat deed jij 20 jaar geleden?
0: Toen was ik er nog niet. 20 jaar, toen werkte ik hier ook al, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, wel nog langer zo.
1: Ik niet hier, maar wel bij een ander radiostation. Eigenlijk is het saai. Wij maken al zo lang radio. Ik stel de vraag aan de luisteraars. Wat deed je 20 jaar geleden? Weet je dit nog? Gaan we het over hebben? Een platen met 20 in de titel. Of 24 of 21 of 22.
0: Het is ook 20 graden ongeveer. Dus okay. Je kan nog meer kanten op vandaag.
1: Nou, dat. Tot eigenlijk. Zo. Tot zo.
0: Tot zo, Jos.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Bel 0800 2020. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Jeroen.

0: dichter kunnen vertragingen zijn. A2 Utrecht Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen 5 minuten. Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 22 minuten. En nog één op de A28 Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht door een kapotte auto 9 minuten.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
5: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
6: Dit was een uittip.
7: De zomer vier je bij ons.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
9: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

dat hebben we wel eens, hè, dat het maandag is en dat je denkt van was het nog maar zondag. Ja, echt, dat zou je natuurlijk kunnen. Een beetje te laat naar bed gegaan. Ik heb die hele wedstrijd uitgekeken en ja, ik heb me wel vermaakt. Ik ben toch ook wel weer blij dat dat WK nu voorbij is. Kunnen we gewoon weer afwassen en de boel opruimen en gewone dingen doen. Zo, ik ben er weer even op het honk. Kijken of het raam nog open gaat na 14 dagen. Ja, hij doet het nog wel. Leuk dat je luistert naar ons. De zender met de lekkerste letter. Radio M Utrecht. Het is 20 juli. En ik dacht, we gaan het getal 20 eens onder de loep nemen met de volgende vraag. Wat deed je toen je 20 was? Ja, Hans heeft gereageerd. Jos, ik werkte op een kantoor bij het confectieatelier in afwachting op de oproep om het land te gaan verdedigen. Dat is iets. Wat deed je 20 jaar geleden? Laat even weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En ik vraag ook platen met 20 in de titel. Of 24 mag ook. Kenny Rogers had een keer een prachtige plaat. Life was so much easier 20 years ago. Dit is Kenny Rogers. Laat even weten of je een leuk plaatje weet. En of je weet wat je 20 jaar geleden deed. Laat even weten, stuur een bericht. Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. In je land.

0: Wat deed je 20 jaar geleden? Er wordt op gereageerd. Dat vind ik hartstikke leuk. Hans van der Pas, die ging in dienst. Ja, 20 jaar geleden. Zo, ja. Ik ging nog studeren en veel feesten, zegt Gerard. Ik heb mijn correspondent in Groenekan aan de lijn. Jaap, ik zeg goedemiddag, man.
1: Een hele goede middag, Jos. Hallo.
0: 20 jaar geleden. Het was

0: reken maar uit, het was 2006.
1: Maar 20 jaar geleden of toen ik 20 werd?
0: Nee, 20 jaar geleden. Maar dat was eigenlijk de vraag. Maar je mag er ook over hebben dat je weet welke... Nou nee, ik had hem inderdaad anders gesteld. Wat deed je toen je 20 jaar was? Hoe zag jouw maandag er toen uit?
1: Nou, mijn maandag zag er toen uit dat ik naar school moest, Jos. Ik begon in 79 begon ik met mijn laatste jaar van de MTS wetenschapkunde.
0: Oké.
1: En in de maand juli, als je het vandaag 20 jaar geleden op de maandag, dan zal ik denk ik op Hameland gezeten hebben, zit ik me nou te bedenken.
0: Oké.
1: Op vakantie. Maar toen ik 20 werd, toen begon mijn examenjaar voor de MTS.
0: Oké. En je bent ook geslaagd.
1: Jazeker. Ja, ik vond het MTS hartstikke leuk om te doen.
0: Ja.
1: En na het derde jaar was stagejaar, dat had ik met heel veel plezier gedaan. Met frisse moed het examenjaar in.
0: Ja,
1: en
0: ja.
1: In 1980 met slag en wimpel daarvoor geslaagd. Dus helemaal blij. Grote blij zeggen we dan. Hè?
0: Ben jij uiteindelijk geworden wat of wie je had willen worden?
1: Uiteindelijk wel. Wel mee te maken toen ik een klein jochie was, toen wilde ik twee dingen worden. Vrachtwagenchauffeur en brandweerman.
0: Ja.
1: Nou ja, vrachtwagenchauffeur, niet helemaal vrachtwagenmonteur is het geworden. En ja, een brandweerman uiteraard ook, maar dat is pas veel later natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus de MTS-opleiding, wetenschapbouwkunde, heeft mij daar zeker in geholpen, Jos.
0: Ja, dat was
1: die keuzes maken.
0: Dus
1: ja.
0: Eigenlijk ging je als de brandweer en je had ook te maken met de vrachtwagen. Hey Jaap, dankjewel. Doe groene kan en omstreken de groeten van ons allemaal hier.
1: Zal ik zeker doen, Jos. Jij ook weer bedankt voor een hele fijne uitzending.
0: Het is de 20e juli. Ik vroeg platen met 20 in de titel. En jij hebt een hele mooie.
1: Ja, Elvis Presley.
0: Ja.
1: Met 20 dagen, 20 nachten, 20 days, 20 nights.
0: Het is een verborgen parel van Elvis.
1: Ja.
0: Oh, wacht, hij schuift eruit. Elvis, kan hij? Oké, take two. Elvis, come on. Ja, de band loopt, dat gaat gewoon helemaal goed.

0: ik was een jongen en ik werd een man. Althans, dat was de bedoeling. En Debbie Harry heeft daar een beetje mee geholpen. Dat heeft geholpen op die hoesjes in Top Bob. Geweldig. Radio M Utrecht, het is bijna 3:30. Leuk dat je luistert. Ik weet niet hoe vroeg je opstaat. Heel veel luisteraars die staan heel vroeg op. En dan zeg ik, voordat je koffie zet, doe de radio aan.
1: Ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
2: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
1: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
3: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
1: De beste muziek,
3: een blik op de weg
1: en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
6: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: 3:30, zometeen een nieuwe speler voor FC Utrecht. En dat is geen onbekende voor de club. We beginnen eerst bij het Sovjet-ereveld in Leusden. Tijd voor het regionieuws. Goedemiddag. Hallo, daar ben je. Hier zit de microfoon. Ik ben op vakantie geweest. Hij zit gewoon nog egootje. Hier. Annemarie de Wit.
11: Ja, ik wilde zeggen, op dat Sovjet-ereveld in Leusden, daar zijn alle grafstenen weer schoon. De erebegraafplaats is vanaf vandaag ook weer open voor publiek. In de rode verf werden zo'n 1,5 week geleden leuzen op de grafstenen gespoten. Er stond onder meer Fuck Zelensky en Fuck Poetin, verwijzend naar de presidenten van Oekraïne en Rusland. Op de begraafplaats liggen de Sovjet-soldaten begraven die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten tegen Nazi-Duitsland. Eerder zei de directeur van het ereveld al dat het vandalisme hard aankwam bij de nabestaanden van de soldaten. De politie heeft nog niemand opgepakt. Aan de Nigerdreef in de Utrechtse wijk Overvecht woedde vanmiddag een brand in een flat. Rond 1 uur zag een voorbijganger vlammen op het onderste balkon van de flat en die schakelde de brandweer in. Nou, inmiddels is het vuur onder controle en er zijn ook geen gewonden gevallen. Wat de schade aan de binnenkant van de woning is, is nog niet bekend. En we blijven nog even in Overvecht, want bewoners van die Utrechtse wijk ervaren nog altijd veel overlast. De afgelopen jaren werden er miljoenen euro's uitgetrokken voor het oplossen van de problemen, maar de bewoners merken daar tot nu toe weinig van, zeggen ze. 9 politieke partijen in de gemeenteraad die maken zich ook zorgen en willen opheldering van de burgemeester en wethouders van de stad. Ja, de wijkbewoners klagen over jongerenoverlast, waardoor ze zich onveilig voelen. En ook ligt er veel afval op straat. Nou, ook verkeer is een probleem, want bewoners klagen over hardrijders, lawaai en roekeloos rijgedrag. En volgens de politici worden meldingen traag opgepakt door de gemeente. Voetballer Joris van Overeem dan keert terug naar de Galgenwaard. De 32-jarige middenvelder tekent een contract voor 2 jaar bij FC Utrecht. Van Overeem speelde al van 2018 tot 2022 voor de club. De afgelopen 1,5 jaar kwam hij uit voor Heerenveen. En daar werd hij vorig seizoen ook uitgeroepen tot speler van het jaar. Ja, dat belooft wat, zou ik zeggen. Mm-hmm. En Van Overeem wil met FC Utrecht niet eerder behaalde doelen waar gaan maken. En één daarvan is dan de KNVB-beker winnen.
0: Het wordt een interessant seizoen voor FC Utrecht.
11: Ik ga duimen.
0: De nieuwe coach Correia gaat beginnen.
11: Dat ook nog.
0: En die heeft Telstar tot grote hoogte kunnen brengen. En wie weet, wat gaat er allemaal gebeuren bij FC Utrecht?
11: Wie weet. Zou leuk zijn. Ja. Kijken we nog even naar het weer. Wolkenvelden en zon vandaag. Het is droog met maximaal 21 graden. En vanavond blijft het ook nog lekker zonnig.
0: Annemarie, dank je wel. Spreken we over een uurtje weer.
11: Tot zo weer.
0: Tot zo. Hier wat files van de ANWB. Een kwartier file op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Dan de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meren en Bodegraven. Die duurt 11 minuten door een kapotte auto. En dan de A28 Amersfoort naar Utrecht. 6 minuten tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. We hebben zometeen leuke muziek. Blijf lekker luisteren. Straks het spelletje de 3 voor 4. Ik heb 3 platen. En dan vind ik het leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
12: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
16: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
15: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: can dance all night.
1: Ja, nice to meet you, Miles Smith. Ik ben Jos van der Heerde. Hartstikke leuk, kennen we elkaar. Tijd voor het spelletje. De 3 voor 4. Ik heb weer 3 platen uitgezocht. Heel simpel. Er is een overeenkomst tussen de volgende 3 platen. Je moet even goed opletten. Het kan een woordje zijn. Het kan zijn dat er 1 onderwerp is met alle 3 de platen. En soms de namen van de artiesten. En hier is aanwijzing 1.

Van de week naar het nieuwe album van de Stones durven luisteren. En het viel helemaal niet tegen. Sterker nog, ik vond het fantastisch. Dit was aanwijzing 1 in de 3 voor 4. Nou, wat is nou de overeenkomst tussen de drie platen? Nou.

Radio en Utrecht, het beste van de 60s. Dit waren de chiffons met aanwijzing 2. Er komen al wat reacties. Sommige zijn goed, sommige zijn helemaal fout. Wat is de overeenkomst tussen deze drie platen in de 3 voor 4? Laat het even weten.

0: zat even weg te dromen. Het is zo mooi. Dit is zo'n mooie plaat. Op een mooi radiostation, Radio M Utrecht, met mooie luisteraars. En bedankt voor het meedoen aan de 3 voor 4. Ik heb iemand er zo uitgepakt en die ben ik nu aan het bellen. Ik weet niet of het goed gaat zijn of fout zal zijn. We gaan het zien. Ik heb Carla gebeld, als het goed is. Carla met een K.
1: Hallo, met Carla.
0: Carla met een K.
1: Ja.
0: Hoe kom je aan die K?
1: Nou, mijn doopnaam is Klaaske.
0: Klaaske?
1: Ja, dat is een Friese naam.
0: Oké. Okay.
1: Dus, vandaar.
0: Vandaar Carla met een K. Juist. Daar heb je er niet zoveel van, hè?
1: Nee, meestal is het met een C.
0: Ja. Maar kun je hem ook horen, of niet?
1: Nee, dat verschil hoor je niet.
0: Als ik zeg met een C is het een beetje Carla en misschien met een K Carla of zo. Dat is het toch iets harder.
1: Nou nee hoor,
0: het
1: is gewoon hetzelfde.
0: Gewoon hetzelfde. Carla, wat was je aan het doen?
1: Ik was aan het knutselen.
0: Dat is een wijd begrip.
1: Ja, nou ik ben gek op mini-albumpjes maken.
0: Oké, van met allemaal foto's of plakseltjes.
1: Jammer met papier, hè. Dus okay. Ik kaarten maken, ja, dat soort dingen.
0: Ik krijg wel eens kerstkaarten met van die uitgeknipte figuren erop. En daar heb ik altijd heel veel ontzag voor. En dan zeg ik, wat is het mooi en wat heb ik daar geen geduld voor?
1: Ja, nou, ik dus wel.
0: Dat is mooi. En de radio erbij aan, dat vinden wij dan weer leuk. En het spelletje, de 3 voor 4.
1: Ja, ik dacht van, nou, ach, laat ik eens meedoen. Ik hoorde het.
0: Ja,
1: alleen de tweede begreep ik niet helemaal. Maar de eerste, ja. Mick Jagger of de Rolling Stones met Brown Sugar.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En daarna, dus de...
1: Was het iets met Sweet?
0: Ja, Sweet.
1: Ja. Ja, suiker is ook zoet.
0: Ja, dat wilde ik net zeggen, van de chiffons. En de derde heb je ook?
1: Ja, Sugaro.
0: Sugaro.
1: Of Sugaro. Ja, ja, die Italiaans.
0: Die heet gewoon suiker.
1: Ja.
0: Die zijn er ook. Sugaro, Sugar Fornaciari met het mooie...
1: Ja.
0: Il Volo. Zeg, je maakt kans op een safarivaart met z'n tweeën op het blauwe beverschip. Vanavond, vanmiddag vanaf 5 uur naar Aardluisteren. Ja. Die maakt vandaag de dagwinnaar bekend. En wat zou je bij ons willen winnen, Carla?
1: Nou, wat heb je in de aanbieding?
0: Een cool tasje voor de zomer, notitieboekje, puzzelboekje of de beroemde shopper.
1: Even kijken, het rugzakje heb ik al.
0: Koeltas.
1: De sokken heb ik al. De koeltas.
0: Het is hartstikke makkelijk.
1: Laat het koeltasje doen.
0: De zomer is nog maar net begonnen en de zomer vier je bij ons, hè? Dat moet je natuurlijk ook.
1: Ja, dat weet ik.
0: Carla met een K, bedankt en blijf lekker luisteren.
1: Doe ik zeker.

Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Nou, ik weet niet of je naar de WK-finale hebt zitten kijken. Daar werd geschopt, daar werd geslagen. Ik vond het echt een schande. Maar ik heb wel gekeken, het was wel heel spannend. Straks

0: Franse jongetjes met kooltruien. Le poppies, zometeen.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga gewoon. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
0: Met dank, Jeroen. En nu de files van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos vielen van een kwartier tussen Culemborg en Zaltbommel. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en de Meer een 11 minuten. Dan heb ik A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert naar de A28, de Amersfoort en knooppunt Everdingen. Daar 10 minuten wegwerkzaamheden daar. Nou, sterkte in de file. We hebben zometeen heel veel leuke platen. Yves Berendsen, zie ik, ABBA en nou, veel meer.
6: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
7: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
8: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: De zomer vier je bij ons.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

Hey, ja, ze staan op het hoesje met kooltruien. De poppies. Ik moet altijd aan Maya denken. Mijn vriendin en collega Maya Eksteen. Die vindt dit zo'n mooie plaat. Het is Radio M Utrecht. De zender met de lekkerste letter.

Ik 20 was, stond ik net een paar jaar voor de klas in Nieuw-Wolda in Oost-Groningen. En de meiden uit klas 8 waren groter en forser dan ik. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Anke, die ging verloven toen ze 20 was. Was dat vroeg in die tijd?

was 20, toen werd ze voor de tweede keer mama. En in het Diakonesse ziekenhuis, ja. Ja, het was een weekje voor haar verjaardag, ja. Wat deed je toen je 20 was? Reageer even via de app of via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Ik draai platen met 20 in de titel. En dit is ook een mooie, 20 cigarettes van Morgan Wallen. 20.

Wel een dramatisch verhaal. Jean Pitney. Heel veel mensen hebben met haar opgewezen. Want er zit 20 in de titel. Nou ja, 24. Johanna heeft dat gezegd. Remco. En nog anderen om Jean Pitney te gaan draaien.

0: 20, wat deed je 20, toen je 20 jaar was? Hans heb ik aan de lijn. Hans, het heeft te maken met de stoottroepen. Vertel eens.
1: Ja, ik was toen dienstplichtig soldaat, was ik. Na diverse opleidingen kwam ik uiteindelijk in Hermelo terecht, bij de stoottroepen, ja.
0: De stoottroepen. Eventjes voor mij als militaire leek, wat waren de stoottroepen ook weer?
1: Dat was ook gelijk aan de expeditionaire macht. We konden uitgezonden worden over heel Nederland heen, over de wereld als er wat nodig was.
0: Oké. En hebben ze je wel eens uitgezonden?
1: Nee, we hebben wel diverse oefeningen gehad.
0: Ja.
1: Maar bij die oefeningen mocht ik nooit mee. Want mijn functie was dus bataljonsvoerier.
0: Oh ja.
1: En ik moest altijd op de kazerne blijven vanwege allerlei toestanden.
0: Ja, nou heb ik wel eens gehoord, Hans, dat als je in militaire dienst hebt gezeten, dat je dan heel netjes bent en altijd je troep opruimt. Heb jij dat ook?
1: Jawel, dat heb ik eigenlijk van jongs af aan geleerd, ja.
0: En je ging naar de disco in Ermelo?
1: Ja. Die heette volgens mij de Basie Mill of zoiets dergelijks, ja.
0: En daar heb je toch wel je wilde haren verloren?
1: Ook dat, maar we gingen ook regelmatig. We hadden een fietsje bij de hand.
0: Ja.
1: En dan fietsen we naar Harderwijk.
0: Ja, mooi.
1: En daar zat ook een hele grote disco.
0: Ja, heel mooi. Harderwijk heeft tegenwoordig een heel mooi strand. Nou, in ieder geval, de foto's heb je nog, Hans. En dat is mooi. En dankjewel voor je verhaal. En tot de volgende keer weer, Hans.
1: Hey, tot horens, hè. Allerbeste.
0: Hans van Ditmars was dat. En plaatjes vroeg ik met Twenty. En er is gereageerd. Iemand 20 seconds, 20 seconden. Hier is Robin Hillen. I've got

0: krijg je toch steeds weer zo'n gevoel in je buik. Abba.
1: Ja.
0: Het is 16:30. Leuk dat je naar ons luistert, want er zijn zoveel zenders. Wij zijn Radio M, Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Het regionieuws gaat onder meer over voetbalclub OSM 75. In Maarsen, daar is men verslagen door het ernstige ongeluk gisteravond op de Westkanaaldijk. Dit en meer zometeen.
2: Bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: 16:30 geweest, Radio M Utrecht met het regionieuws. We beginnen in Maarsen, Annemarie.
9: Ja, voetbalclub OSM 75 daar is verslagen door het ernstige ongeluk op de Westkanaaldijk gisteravond. Daarbij kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven. Ze waren lid van de vereniging. En de club opent vanavond de deuren voor leden die willen samenkomen om elkaar te steunen. De slachtoffers belanden met hun auto tegen een boom. Waardoor ze van de weg raakten, wordt nog onderzocht. De politie is daarom op zoek naar getuigen en camerabeelden. Alle 144 grafstenen op het bekladde Sovjet-ereveld in Leusden zijn weer schoon. De erebegraafplaats is vanaf vandaag ook weer open voor publiek. In rode verf werden zo'n 1,5 week geleden leuzen op de grafstenen gespoten. Er stond onder meer fuck Zelensky en fuck Poetin, verwijzend naar de presidenten van Oekraïne en Rusland. Op de begraafplaats liggen Sovjet-soldaten begraven die in de Tweede Wereldoorlog hebben gevochten tegen Nazi-Duitsland. Eerder zei de directeur van het ereveld al dat het vandalisme hard aankwam bij de nabestaanden van de soldaten. De politie heeft nog niemand opgepakt. Voetballer Joris van Overeem keert terug naar de Galgenwaard. De 32-jarige middenvelder tekent een contract voor 2 jaar bij FC Utrecht. Van Overeem speelde van 2018 tot 2022 ook al voor de club. En afgelopen 1,5 jaar kwam hij uit voor Heerenveen. En daar werd hij vorig seizoen ook uitgeroepen tot speler van het jaar. Ja, van Overeem wil met FC Utrecht niet eerder behaalde doelen waarmaken, waarvan 1 de KNVB-beker winnen.
0: Ik ga ervan uit, de fans, de supporters van FC Utrecht kennende, als Joris van Overeem voor het eerst weer op het veld in de Galgenwaard komt, dat er een luid applaus zal weer klinken.
9: Ja. Toch? De supporters van FC Utrecht vind ik altijd heel erg leuk met alle acties die ze doen en zo. Het is heel warm volgens mij.
0: Heel trouw.
9: Het gaat ook wel eens mis, maar ook heel erg leuk.
0: Het gaat overal wel eens mis.
9: Zo is dat. Dan gaan we door naar Amersfoort. Want de bekende oud-brugwachter daar heeft een erespeld van de gemeente gekregen. Joop de Keizer was een bekend gezicht bij de Koppelbrug en ook als havenmeester bij de Eemhaven. En ook schreef hij columns over de stad en was er ooit raadslid. Met zijn persoonlijke betrokkenheid bracht hij het verhaal van Amersfoort en haar inwoners altijd in beeld, schrijft de gemeente. Ja, de keizer kreeg zijn onderscheiding vlak voor zijn dood. Dat was afgelopen donderdag. Dan kijken we nog even naar het weer, wolkenvelden en zon vandaag. Het is droog met maximaal 21 graden. En vanavond blijft het ook vrij zonnig.
0: Ons uitgebreide weer om 5:50 op Radio M.
9: Ja.
0: Heb jij het warm gehad de afgelopen weken? Of kan jij daar tegen?
9: Ja, maar ik vind dan die 30 vind ik nog gaan. Want daarvoor hadden we natuurlijk wel eens echt 38. Dat vind ik wel te warm.
0: Ja, ja.
9: Maar die 30 vind ik wel gaan. Maar dit weer vind ik eigenlijk het beste.
0: Dit is lekker.
9: Oh, ja, zo 21, 22, droog met een zonnetje, soms een wolkje. Ja, dat is heerlijk. Je kan buiten gaan wandelen. Je kan ook binnen is het nog koel genoeg om lekker te slapen. Ja, dit weer perfect.
0: Ik had eigenlijk het idee, ik ben net een paar weken op vakantie geweest om naar Sicilië te gaan. Ben ik nog nooit geweest. Maar toen zag ik de temperaturen en ik dacht, dat ga ik niet doen.
9: 40.
0: Nou ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. En toen is het Nederland geworden.
9: Ja, ja.
0: Ik was nog nooit in de Biesbos geweest.
9: Kijk!
0: Met een bootje door de Biesbos. Dat is
9: zo'n fluisterboot.
0: Prachtig.
9: Ja, dat is fantastisch. Goed idee. En toevallig ga ik dit weekend kanoën in de Biesbos.
0: Nee, dat meen je niet.
9: Ja, leuk, leuk.
0: Oh ja, drimmelen of...
9: Precies. Ja, dat weet ik nog niet precies. Ik word meegenomen, dus...
0: Je wordt meegenomen?
9: Ja, precies, precies. Dus ik moet nog even horen wat de precieze locatie is. Maar volgens mij is het altijd mooi daar.
0: Ja, en er is een hele bekende uitspraak. Je moet nooit zelf een boot kopen. Je moet vrienden hebben die een boot hebben.
9: Inderdaad. Ja, klopt. Gewoon instappen. Ja.
0: Hey, over half uur, hè, de update.
9: Tot zo.
0: De file is nu van de ANWB. Van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. Op de A2 Utrecht en Bos 10 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. A2 Utrecht en Bos tussen Everdingen en Zaltbommel 20 minuten. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 24 minuten. A27 Utrecht Almere tussen Bilthoven en Huizen 11 minuten. Utrecht Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd richting Amersfoort en Everdingen 10 minuten. Wegwerkzaamheden daar. Nou, sterkte in de file. We gaan naar de 70s. Een Spaans bandje dat Engels zingt. En dat klinkt heel leuk.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
10: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
15: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
16: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: Een plaat met een slot eraan, dat vind ik heel erg mooi. Los Bravas uit Spanje. En ik vond dat ze goed zongen voor Spaanse. Spanjaarden.
1: Zingen Spanjaarden niet zo goed?
0: Nou, ik ben veel in Spanje geweest, ja. Ook veel in Spanje gewerkt en zo.
1: Slechte zangers?
0: Nee, maar Engels is altijd een beetje...
1: Oh, zo.
0: Een beetje een probleem. Eventjes, Spanje feliciteren met de wereldtitel voetbal!
1: Ja! Nou, ik was wel blij, hoor.
0: Ja, en wat is er geschopt en getrapt?
1: Nou, dat Argentijnse team, zeg.
0: Het was, ik vond ze bijna net zo agressief als Paraguay.
1: Ja.
0: En die waren ook al erg.
1: Een vechtploeg.
0: Ja.
1: Ja, en dat heet dan, ze geven er alles voor. Ze willen sterven voor hun land. Ja, het zal allemaal wel, maar dat had met voetbal toch weinig te maken. Terwijl ze zo goed kunnen voetballen.
0: Ze kunnen het.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat ze gewoon niet zo goed zijn als de hele wereld denkt. En dan gaan ze maar schoppen. Zoiets denk ik dan. En was een moment dat ik ze zag trappen, heb ik mijn hoofd afgewend. En toen zei ik tegen iemand, zijn we nou naar rugby aan het kijken of naar voetbal? Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, het is klaar. Ik vind het ook wel lekker nu dat het klaar is. Heb jij dat ook?
1: Het geeft heel veel rust.
0: Ja, kunnen we weer eens wat anders doen?
1: Ja.
0: De hond uitlaten of zo.
1: Ja, Nederland heeft ook een prijs gewonnen, hè?
0: Ja.
1: De sportiviteitsprijs.
0: Ja, we zijn ook hartstikke sportief.
1: Ja, en ideale schoonzoon. En daar word je geen wereldkampioen mee.
0: Nee, zo is het. Aadja gaat het hebben over inbrekers en vakantie. Want dat is helaas iets wat wel eens samengaat.
1: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk ook mensen die zetten gewoon op Facebook allemaal vrolijke foto's van waar ze aan het strand liggen.
0: Moet je niet doen.
1: Maar er zijn natuurlijk nog wel meer tips die we kunnen gebruiken. Om te zorgen dat je huis veilig blijft.
0: Oh ja.
1: Kijk, er zijn mensen die laten gewoon de vuile vaten, vuile borden en kopjes op tafel staan. Ja. Maakt een soort bewoonde indruk.
0: Ik heb ook...
1: best een aardige tip.
0: Ja, ik heb ook van die smartlampjes, die gaan automatisch aan en uit. Maar dat weten de inbrekers nu ook, nu ik dat zeg.
1: Kan je dat trouwens ook, zeg maar, dat het de ene avond dat er licht om 10 uur uitgaan of aan. En de andere avond op een ander tijdstip?
0: Dan moet ik dat aan mijn schoonzoon vragen. Heel goed in, maar... Er kan heel veel, laat ik het zo zeggen.
1: Ja.
0: En het is zo, als er wordt ingebroken, er staat geen naam bij. Hè, zoals die bekende inbreker van Wim T. Schippers. Die zei tenminste hoe die heette. En die heette zo.
2: Ik ben Gerrit.
0: Ja.
1: Ja, en ik steel als de raven.
0: Dat ja.
1: Nou ja, maar ik ben gewoon benieuwd, als mensen op vakantie gaan, hou je er rekening mee? Of vraag je even de buren van, wil je de post af en toe weghalen? Wil je af en toe de gordijnen open of dicht doen? Dat het een soort van bewoonde indruk maakt. Nou ja, misschien hebben mensen wel goede ervaringen hiermee.
0: Ja.
1: En misschien is er wel eens ingebroken tijdens je vakantie. Laat het eventjes weten. Zo maken we elkaar wijzer. Vind ik altijd fijn.
0: Ja,
1: elkaar
0: tips.
1: Een beetje helpen.
0: Goeie tips en tricks.
1: Tips en tricks, daar gaat het over.
0: Ja, Aart, jij mag naar 5. Ik wens je toi. We hebben wat aan die tips.

0: gewoon vragen. Jan in Uithoorn. Jan, goedemiddag, man.
1: Ja, goedemiddag, jongens.
0: Je was 20 jaar. Hoe zag jij eruit?
1: Ja, nou, ik was 79. Ik ben van 59. Ja, jeetje, hoe zag je eruit? Het was toch wel een beetje de disco-tijd.
0: Ja.
1: Als je in een rode broek liep of zo, dan was het in die kleur was heel normaal in die tijd.
0: Ja, broeken met wijde pijpen.
1: Ja, al dat soort gekkigheid.
0: Grote kringen op het behang, dat was mode.
1: Ja, dat hadden we in de huiskamer. Dat hadden we laten doen. Ik ben mij zo bang. Ik denk, nou, dat is allemaal wat. Als ik nu foto's terugzie, dan schrik ik wel eens.
0: En waar ging jij stappen toen?
1: Dat had je in Uithoorn. Had je hier een restaurant. Dat was een discotheek geworden.
0: Okay.
1: En je hoefde niet te betalen. Je hoefde niet te stempelen of niks. Je weet niet gewoon. Dus je liep er in het weekend lekker in en uit wanneer het je uitkwam.
0: Mm-hmm.
1: En we hadden zelf ook een klein drive-in showtje. Dus we gingen nog wel eens op feestjes draaien hier en daar. Dus ja, het was een leuke tijd.
0: Ja, kan me helemaal voorstellen. 20 jaar, ja, wat is het nog, hè? 20 jaar, ik vind dat ze nu zoveel weten. Mensen die nu 20 zijn, heb jij dat ook?
1: Nou, ik denk dat toen ook wel was. Dat ligt er aan hoe je aan je eigen ontwikkeling werkt, zeg maar. Maar ik zit wel eens terug te kijken, dan denk ik bij mij, als ik die jongens nu zie op een werk van 18 jaar.
0: Ja.
1: En dan denk ik bij mezelf, ik was 15, ik werk op de bloemenveiling en ik moest voor, ik weet niet hoeveel auto's, allemaal bloemen,
0: ja,
1: de dozen intouwen en luchtvracht op route zetten. Denk ik, ja, ik denk dat het toen ook wel was.
0: Ja, inderdaad. Maar in ieder geval is het wel zo, de informatie komt overal op je af, hè?
1: Dat wel. Ze kunnen informatie overal makkelijker vandaan halen.
0: Ja.
1: Maar en dat is het juist. Ze onthouden niks meer, ze leren weinig. Ze kunnen overal informatie vandaan halen. En wij schelden niet veel op alle leeftijd. Ik denk dat wij het gewoon allemaal nog moesten weten.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is het een kwestie van opzoeken.
0: Ja. Nou ja, dat is het ook. Ik bedoel, ik moet zeggen, ik ben heel lang... heb ik me vrij jong gevoeld. Dat ik ben een laadbloeier. Ik wist hoe ik mijn veters moest strikken. Dat was het wel.
1: Ja, wat dat er gaat, was ik ook wel een laadbloeier. En ik voel me nog steeds jong. Ja. Hoewel ik net de AOW aangevraagd heb, zeg maar.
0: Oké. Okay. Hey Jan, hartstikke leuk. Doe heel uithorende groeten van Radio M Utrecht. En het is 20 juli. Ik vroeg, wat doe je? Wat deed je? En je hebt een plaat gevraagd ook. Dat vroeg ik ook. Met een 2 in de titel.
1: Ja. 20 in de titel, 24 Hours from Tulsa. Of had je die andere?
0: Zeker een Evans.
1: Oké, komt goed, 25. We gaan het niet meemaken. Yeah.

jaar 25. 20 juli, platen met een 2 of 20 in de titel. Ik vond er eentje van Herman Berkien. En hij zingt niet zo heel erg Utrechts.

20 jaar, nog vol illusies over hem en haar. 20 jaar, nog bijna niet getrouwd. Met de man die had gezegd, wij gaan het anders doen. Anders dan hij en zij en hun.

Zeg aan mam, kom zondag eten. Dat is gezellig, mam. Je moet er echt eens wat meer uitgaan, mam. Je bent

met een rammelaar. Kinderoppas tegen wil en dank. Nou, we gaan, de staat van alles. En tot straks dan maar. Nee, niks gebeurt.

0: liedjes gezongen dan alleen Utrecht met Stachi. Maar dit is 20 jaar. Mooi, Herman Pekin, dankjewel. Veel plezier met Aard. Aard, doe je je best.
1: Altijd.
0: Altijd, oké. Okay. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Het is 5:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren een gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De Houthis in Jemen zeggen dat ze per direct schepen uit Saoedi-Arabië tegenhouden. Wat voor gevolgen dat heeft voor de scheepvaart in de regio is nog onduidelijk. De rebellen zeggen dat de blokkade een reactie is op de Saoedische blokkade van Jemen. Volgens de Houthis belemmert het land al bijna 12 jaar de toegang tot havens en tot luchthavens. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transportlogistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staat nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een hele goeiemiddag op deze mooie maandag. Het is even na 5:00. Utrecht komt thuis. Annemarie is ook thuis. Hallo.
11: Hallo, dat klinkt gezellig.
10: Ja, want zo zien wij toch ook de omroep.
11: Zo is dat.
10: Tweede thuis. En jij hebt de hoofdpunten van het regionieuws.
11: Ja, voetbalclub OSM 75 in Maarsen is verslagen door het ernstige ongeluk op de Westkanaaldijk gisteravond. Daarbij kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven. En ze waren lid van de vereniging. De club opent daarom vanavond de deuren voor leden die willen samenkomen om elkaar te steunen. De voetgangersbrug over de Nieuwe Wetering bij Nieuwersluis wordt geen brug voor fietsers. Het is te duur om de brug aan te passen, schrijft de gemeente. Daarvoor zou het een stuk minder steil gemaakt moeten worden. En dat is niet alleen ingewikkeld, maar kost ook 1 miljoen euro. En volgens de gemeente is dat geld er niet. En de inloopvoorziening voor daklozen aan de Nieuwe Gracht in Utrecht gaat tijdelijk verhuizen. De locatie van het Leger des Heils gaat tijdelijk naar de Zeehaankade, zo'n 3 kilometer verderop. En ondertussen wordt dan de locatie aan de Nieuwe Gracht gerenoveerd. De verbouwing is in oktober waarschijnlijk klaar. Tot zover dan voor nu om 5:30. Meer nieuws.
10: Een paar files. Je krijgt die met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een kwartier op onthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Woerden 25 minuten. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartiertje. En de laatste de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en knooppunt Everdingen. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Zometeen muziek van Down Under en je hoort Earth, Wind & Fire.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip. Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
15: De zomer vier je bij ons.
8: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Man at Work. Down Under, Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag op deze maandag 20 juli 2026. De dag dat Maars rouwt om de dood van twee jonge vrouwen. 17 en 18 jaar waren ze pas. Ze verongelukte gisteravond met haar auto. Het is ook de dag dat de bekladde graven op het Sovjet-ereveld in Leusden weer schoon zijn. 144 graven werden daar met verf besmeurd. Het is ook een historische dag. Op deze dag in 1969 landt de Apollo 11 op de maan. En kort daarna zet de eerste mens voet op die planeet.
2: En daar staat hij op de maan. Nu staat Neil Armstrong op de bodem van de maan.
3: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Ja, dat was 20 juli 1969. Terug naar vandaag. Veel provinciegenoten zijn op vakantie. En dan is altijd de vraag, hoe zorg jij ervoor dat er niet wordt ingebroken thuis? Wat voor maatregelen neem jij? Laat je vieze kopjes en borden staan? Gaat er een timer op de lampen? Laat je de post weghalen? Hoe doe je dat? Laat het weten. En stuur me even een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht app. En dit is Earth, Wind & Fire.

0: En Fire and Star, het is 4:15 hier op Radio M Utrecht. Ja, geschokte reacties in Maarsen na de dood van twee jonge vrouwen gisteravond. Het gaat om de 18-jarige Joanne Walschots en de 17-jarige Oona Jansen. Ze verongelukten met een auto op de Westkanaaldijk bij Maarsebroek. Onze verslaggever Joost Dansers is daar op die Westkanaaldijk. Ja, hoe kon dat gebeuren? Is daar iets over bekend, Joost?
1: Dag Aart, goedemiddag. Ja, dat is inderdaad een grote vraag die de hele dag al leeft hier. Er is ongeloof en verdriet over het verongelukken van twee jonge vrouwen. De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar het is een afgelegen plek tussen het spoor en het Amsterdam-Rijnkanaal. En ja, gezien het tijdstip van gisteravond om 11:15 en de afgelegen plek, is het eigenlijk heel lastig om te achterhalen wat er nou precies is misgegaan.
0: Ja, kan je iets meer vertellen?
1: Er nog getuigen komen, maar ja, er moeten nog getuigen komen en dashcambeelden. Misschien dat nog wat opheldering kan bieden.
0: Ja, kan je iets meer vertellen over die plek? Want dat is, het ziet eruit als een fietspad, maar je mag er met de auto op.
1: Ja, het is een plek vlak buiten Maarsebroek. Dat is de Maarsebroekse kant van het Amsterdam-Rijnkanaal bij Maarsen. Tussen het spoor en het kanaal loopt een lange weg naar Breukelen toe, kaarsrecht. Het is rood asfalt. Het is inderdaad een fietsstraat waarop auto's te gast zijn, zoals het heet. Maar het is tegelijkertijd ook een hele stille plek en een afgelegen plek. Dus ja, er ligt vlakbij de plek waar het ongeluk gebeurd is, ligt een bruggetje met een hobbel in de weg. Je kunt zien dat auto's daar nog wel eens te hard overheen gaan, want dat zie je aan de sporen in het wegdek. Of dat gisteren ook gebeurd is, ja, dat is eigenlijk nog steeds niet zeker en niet met duidelijkheid te zeggen.
0: Ja, die auto met die jonge meiden erin, die is in ieder geval tegen een boom aangeklapt. Ze hebben dat niet overleefd. Wat gebeurt daar bij die boom?
1: Ik ben daar vandaag een aantal keer geweest. Ik sta er op dit moment ook. Ik heb vanmorgen gezien

0: heel verdrietig. Er staan inmiddels ook dranghekken om die bomen heen. Want ik vermoed dat er toch ook wel wat bloemen zijn gelegd inmiddels. En wordt ook het een en ander georganiseerd om vanavond nog wat te gaan herdenken, zeg maar. Het heeft een enorme impact gemaakt op de samenleving hier in Maarssen.
1: Ja, ze voetbalden allebei bij dezelfde voetbalclub in Maarssenbroek, OSV 75. Doet die vereniging iets voor de leden?
0: Ja, daar is ook natuurlijk geschokt gereageerd. Hè. Ik bedoel, totale verrassing dat dit gebeurde. Deze meiden waren meer dan 10 jaar lid. Nou, gezien hun jonge leeftijd waren ze echt wel van kleins af aan lid van de vereniging. 2 dikke vriendinnen van elkaar, maar ook gewoon erg populair binnen de club ook. Erg bekend ook. Wat de club georganiseerd heeft, is dat er vanavond in ieder geval een bijeenkomst komt voor de leden. Het clubhuis gaat open voor mensen die toch herinneringen willen ophalen en het verdriet met elkaar willen delen.
1: Ja, dat is dus bij OSM 75 in Maarssenbroek. Ik zei Perabaus, OSV. Joost Danvers, daar op de Westkanaaldijk bij Maarssenbroek. Dank je wel.

Lam Barry en 1, 2, 3. Op deze mooie maandag. Ja, de eerste vakantiedag. Hè. Vorige week vrijdag was officieel de laatste schooldag. En dus is Utrecht dan 6 weken vrij. Althans, de kinderen. Maar ja, de ouders gaan natuurlijk vaak mee. En dus is iedereen op pad. Ja, wat doe je thuis om te zorgen dat er niet wordt ingebroken? Heb jij misschien tips daarvoor? Nou, bij Peter doen de lieve buurtjes de post, de plantjes en de gordijnen af en toe open en dicht. En bij Tineke gaat haar zoon tijdens vakanties in huis wonen. En die zorgt dan ook voor de poes. En zelf houdt ze het huis van haar vriendin in de gaten. Als ze in huis is, controleert ze altijd de deur op plakband en stokjes. En ook verandert ze altijd van alles in huis, zodat het er een beetje bewoond uitziet. Wat zijn jouw tips?

0: Zo'n zalige zomerplaat hier op Radio M Utrecht. Splitsing en wind en zeilen. Zometeen het regionieuws met Annemarie. Voetbalclub OSM 75 in Maarsen rouwt om de dood van twee leden. De vrouwen, 17 en 18 jaar jong, kwamen gisteravond om het leven bij een zwaar auto-ongeluk.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Nu bij Dirk, Innocent sap, swirl of kokoswater. 1,49.
0: Half 6, het regionieuws met Annemarie en we beginnen in Maarsen.
7: Ja, voetbalclub OSM 75 daar is verslagen door het ernstige ongeluk op de Westkanaaldijk gisteravond. Daarbij kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven en ze waren lid van de vereniging. De club opent daarom vanavond de deuren voor leden die willen samenkomen om elkaar te steunen. De slachtoffers belanden met hun auto tegen een boom. Waardoor ze van de weg raakten, wordt nog onderzocht. En de politie is daarom nog op zoek naar getuigen en camerabeelden. De voetgangersbrug over de Nieuwe Wetering bij Nieuwersluis wordt geen brug voor fietsers. Dat staat in een raadsbrief van de gemeente Stichtse Vecht. Een brug geschikt maken voor fietsers kost minimaal 1 miljoen euro en dat geld is er niet. Ja, de brug moet dan moet hoog zijn natuurlijk, zodat boten er onderdoor kunnen. Maar daarvoor is een lange aanloop nodig, zodat de brug dan weer niet te stijl is voor fietsers. En deze constructie blijkt ingewikkeld en duur. En een beweegbare brug is ook nog onderzocht, maar door storingsgevoeligheid en hoge beheerskosten gaat dat ook niet door. De inloopvoorziening voor daklozen aan de Nieuwe Gracht in Utrecht gaat tijdelijk verhuizen. De locatie van het Leger des Heils gaat tijdelijk naar de Zeehaankade, zo'n 3 kilometer verderop. En mensen kunnen daar vanaf 5 augustus terecht voor hulp en basisvoorzieningen zoals eten en een douche. En ondertussen wordt de locatie aan de Nieuwe Gracht dan gerenoveerd. En de gemeente verwacht dat die verbouwing in oktober af is. Inwoners uit Hei en Boeikop in 5 Heerenlanden krijgen voorrang op 12 nieuwe huizen die daar worden gebouwd. In het dorp wonen zo'n 1000 mensen en er is veel vraag naar woningen. En daarom gaan de huizen in eerste instantie dus naar de dorpsbewoners toe. En ook richt de communicatie rond het koopproject zich nadrukkelijk op de lokale bevolking. Ja, ze moeten wel nog even geduld hebben, want de huizen worden waarschijnlijk pas in de zomer van 2029 opgeleverd. Nou, op onze site en app vind je nog een bijzonder verhaal over Suze. Ze is 15, stopte met school en heeft nu haar eigen hondentrimsalon. Nou, hoe dat zit en hoe het loopt, lees je daar.
0: Dat is een jonge onderneemster.
7: Heel jong, inderdaad.
0: 15 jaar pas.
7: Ja, ja, dat heeft ook een reden, maar dat lees je dan allemaal daar.
0: Oké.
7: Het weer nog. Wolkenvelden en zon vandaag. Het is droog met maximaal 21 graden. En vanavond blijft het ook zonnig. Morgen krijgen we een beetje eenzelfde dag als vandaag.
0: Oké. De files met een vertraging vanaf 10 minuten. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je een kwartier vertraging. A12 Arnhem Den Haag tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn 10. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Nieuwegein. Ook een kleine 10 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Zometeen wat tips om inbrekers buiten de deur te houden als jij op vakantie bent. Let jij daar eigenlijk altijd op?
7: Ja, ik zou er beter op moeten letten.
0: Oké. Okay. Nou, dan moet je goed luisteren zo.
7: Ja, dan
0: komen geweldige tips voorbij.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. Weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
11: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
12: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
11: Utrecht komt thuis met

0: Ja, Sam Cooke en The Wonderful World op Radio M Utrecht. En die world is ook wonderful, maar let wel op als je op vakantie gaat. Want niet iedereen is even wonderful. Je hebt inbrekers en die slaan dan wel eens hun slag. Ja, wat doe jij om dat te voorkomen tijdens je vakantie? Hallo Anke.
1: Hallo Art.
0: Ja, je hebt eigenlijk een plan voor elk seizoen, hè?
1: Ja, dat moet je hier wel hebben.
0: Ja. Voor de duidelijkheid, je woont in Zweden. Dan heb je in de winter, als je weg bent, ja, sneeuw nog.
1: Ja, dan heb je iemand nodig die ook sneeuw ruimt. In ieder geval een gang van de weg naar de deur doen. Zodat je ziet dat er in ieder geval iemand thuis is.
0: Ja, dus, want als daar een meter sneeuw ligt, dan weet je als inbreker, ja. Hey, hier is niemand.
1: Nee, precies, dan zie je dat heel gauw. Dus dat moet gedaan worden.
0: Ja. En wie regel jij daarvoor dan?
1: Soms een buurman. Meestal proberen we onze kinderen in huis te halen. Een van de kinderen, we hebben vier. Dus dan, zorgen die voor en de poes en voor het huis. En zomers dan doen ze dat ook. Maar als de kinderen dat niet kunnen, want die gaan ook zelf op vakantie, dan vragen we buren of ze de auto op het terrein willen zetten of dat ze hun badkleding aan de waslijn willen hangen.
0: Jullie laten. Ja, je doet zelfs kleding aan de waslijn.
1: Ja, en de radio gaat op zo'n tijdklok aan en uit. Lamp gaan aan en uit. Op tijdklok. Ja, zomers hoeft dat natuurlijk hier niet, want dan is het hier de hele nacht licht. Dus ja. Heb je dan niet zoveel nut aan, maar in de herfst en de winter is dat heel praktisch, ja. Als de lampen aan en uit gaan.
0: Ja, die lampen, dat doen wij ook. Maar de radio, dat vind ik ook wel een goeie.
1: Ja, die zet je gewoon iets, die kan je iets harder zetten dan, want dan hoor je hem goed.
0: Ja.
1: Als je toch niet thuis bent.
0: Ja,
1: dan,
0: ja.
1: Lijkt het, ja, dan hoor je goed dat er een radio aan de gang is, of dat er iemand praat in ieder geval.
0: Ja.
1: En dan, dat klikt ook af.
0: Ik vind het een goeie. Dankjewel,
1: ja,
0: Anke.
1: Auto's. Ja, goed, tot je dienst.
0: Oh.
1: En veel succes met je vakantie.
0: Ja, dankjewel, dag.
1: Dankjewel, doei.
0: Ja, hallo Elze.
2: Hallo.
0: Hallo. Wat heb jij voor tips?
2: Als tips heb je goed met je buren omgaan. Ik zit in een appartementgebouw. En we zorgen dus voor elkaar, voor de plantjes zorgen, gordijnen open. En gewoon dat er leven is achter de gordijnen. En dan gaat dat goed. Maar ja, ik heb ook meegemaakt dat ik gewoon overdag... Ik was gewoon zat in de huiskamer en ik hoorde een heleboel lawaai. En ik denk, wat gebeurt er in godsnaam? Dus ik ga de gang in. Is er een inbreker via de keukenraam,
0: ja.
2: Wat behoorlijk groot is, binnengekomen. Nou, ik stond stijf van schrik.
0: Oh jee, gewoon een inbreker in je huis op klaarlichte dag?
2: Ja, gewoon zo. Hij schrok natuurlijk ook. Dus we stonden alle twee heel verstijfd naar elkaar te kijken. En hij komt op me af en hij geeft me een stoot tegen mijn hoofd dat ik... Eigenlijk tegen de muur aanklap.
0: Oh.
2: En intussen draait hij zich om en rent weg. En hij was verdwenen voordat de buren eigenlijk ook op het lawaai kwamen kijken. Dus dat, er is niks meegenomen, behalve dat de keuken onder de scherf lag. En de buurman het raam een beetje moest beplakken tot er weer een nieuwe ruiting kwam.
0: Ja. Maar wel heftig zeg.
2: Ja, nou ja, af en toe als ik het niet lekker voel, dan heb ik het idee dat het weer, dat er iemand binnenkomt of zo. En dat is soms heel vervelend. Dat op een of andere manier krijg je dat kleine traumaatje, zo noem ik het, helemaal uit je hoofd.
0: Nee, dat snap ik.
2: Want hier, ja, er wordt wel eens ingebroken, maar verder is het eigenlijk toch wel redelijk veilig in dit appartement.
0: Want hoe lang geleden is het dat dit gebeurde?
2: Dat is in een jaar 40 geleden.
0: Oh, toch wel.
2: Dus, want toen was ik nog alleen.
0: En toch zit dat nog ergens, dus dat onveilige gevoel.
2: Ja, want je voelt je inderdaad in je eigen huis dat er iemand voor je staat. En dat mogelijk is. Het is iets onwerkelijks.
0: Ja. Ja.
2: En zoals nu ook komt het ook weer een beetje naar boven natuurlijk. Maar aan de andere kant, ik voel me nu gewoon helemaal veilig.
0: En wat heb jij daarna nog soort van extra veiligheidsmaatregelen genomen?
2: Nou, ten eerste hebben we hem aangekeken. Hij had niks op. Hij was niet gecamoufleerd of zo. Dus ik ben met mijn buurman zijn we naar het politiebureau geweest. Hebben we aangifte gedaan, een tekening gemaakt en zo. En dat was heel duidelijk. Hij was zelfs een bekende bij de politie. Maar ze zeiden dat ik er verder niet zoveel... Hun zouden het verder uitzoeken. Ik hoef me er verder niet meer druk om te maken. Nou ja, dat is leuk gezegd.
0: Dat klinkt een beetje als gaat u maar rustig slapen, mevrouwtje. Terwijl je net door een inbreker tegen de muur bent gegooid.
2: Maar ja, de buren waren heel lief. Ik kreeg koffiepansen en ze hebben ook de rommel opgeruimd en zo. En ook geholpen met het nieuwe ruit inzetten. Okay. Nou ja, het was heel lief allemaal, maar je bent toch ribbelig.
0: Ik begrijp het. Nou, Elze, je bent een vrouw die vele avonturen heeft beleefd en dit was er weer een.
2: Dat is zo. Mijn leven is niet saai.
0: Nee, nou ja. Maar deze ervaring had je denk ik liever niet gehad. Maar dank je wel dat je erover vertelde.
2: Graag gedaan.
0: Fijne avond.
2: Joe, hetzelfde.
0: Radio M Utrecht. Hier hoor je de verhalen. En hier hoor je de muziek waar jij van houdt. En dit is T-Set. She likes weeds.

0: above.
1: Sans mieux. And dark before the dawn. Nou, voor het dark wordt, kunnen we nog genieten van de prachtige dag toch weer.
2: Zeker.
1: Hallo Grita.
2: Dag Aard, goedemiddag.
1: Zon, beetje wind.
2: Ja, zon, stapelwolken, wel een fris windje. Hè?
1: Ja.
2: Fris windje, en als dan die zon achter de wolken verdween, dan voelde je toch wel een klein beetje dat dit de lucht was die een week geleden nog boven de Groenlandse ijskap hing. Dat klein vleugje Groenlandse ijskap zat erin. Het is op de meeste plekken nog zo'n 21 graden geworden. Het is een beetje ondermaats voor de zomer.
1: Ja. Oké, nou laten we vooruitkijken.
2: Ja, naar de avond die vrij zonnig is. De meeste stapelwolken gaan eruit. En dan vannacht, dan daalt de temperatuur naar een frisse 11 graden. Daar beginnen we morgen mee. Ja, en voor morgen en veel dagen van deze week geldt, het zal een afwisseling zijn van zon en wolkenvelden, waarbij die wolkenvelden gemakkelijk transformeren naar afgeplatte stapelwolken waar de zon geregeld tussendoor komt. Ik denk dat er zeer geregeld wel ruimte is voor de zon morgen overdag. Een fris opstekend noordwestelijk windje wat vanavond juist gaat liggen, dat steekt morgen weer op. En de temperatuur zal ongeveer gelijk komen aan vandaag. Misschien een tikje warmer, omdat ik net denk dat er iets meer zonuren zijn morgen. En dan komen we op 22 graden.
1: Nou, klinkt best prima.
2: Ja, toch?
1: Over een uurtje kijken we wat dieper de week in. Tot
2: is
1: zometeen.
2: Goed, tot zo.

The Bell Stars and the Sign of the Times hier op Radio M Utrecht. Ja, de zomer vier je bij ons en deze hele week maak je in deze show kans op een safari-tocht met dat prachtige blauwe beverschip. Een safarivaart voor twee personen. Dus doe mee met de spelletjes die we door de hele dag spelen. En de winnaars daarvan die komen allemaal bij mij in de Hoge Hoed. En dan kan je dus een extra prijs winnen. En dat is die safari-tocht voor twee personen met dat schitterende schip, de Blauwe Bever. Nou, die prijs gaat er het komende uur uit. En verder hoor je dan ook fijne muziek. Onder andere van Albert Hammond en Jan Smit. En om in de vakantiesferen te blijven, is dit een Latin Lover? Julio.

0: quiero, oftewel ik wil, Julio Iglesias.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app.
8: Het is 6:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. Politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in een protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De 4 mannen die zijn opgepakt aan de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren een gewoonte van de politie om op maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De Houthis in Jemen zeggen dat ze per direct schepen uit Saoedi-Arabië tegenhouden. Wat voor gevolgen dat heeft voor de scheepvaart in de regio is nog onduidelijk. Rebellen zeggen dat de blokkade een reactie is op de Saoedische blokkade van Jemen. Volgens de Houthis belemmert het land al bijna 12 jaar de toegang tot havens en tot luchthavens. AliExpress tekent beroepen aan tegen de boete van 500 miljoen euro... die de Europese Commissie heeft opgelegd. De Chinese webwinkel vindt het onterecht dat de commissie ze ervan beschuldigt illegale en soms gevaarlijke producten te verkopen. De commissie zegt dat AliExpress zelf al een onderzoek had gedaan waaruit bleek dat er ondeugdelijke producten werden verkocht. Die doken daarna toch steeds weer op. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem al kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer bij Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar een miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staat nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot 12 graden. Morgen mix van zon en wolken en dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Annemarie.
9: Goedenavond. Bij de plek van het dodelijke ongeluk in Maarsen gisteravond zijn bloemen gelegd. Twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar kwamen daarbij om het leven. Ze belanden met de auto tegen een boom. Het ongeluk maakt diepe indruk in de omgeving. Zo opent voetbalclub OSM 75 vanavond ook de deuren, omdat de vrouwen lid waren van die vereniging. En leden kunnen daar elkaar vanavond steunen. Amersfoort krijgt als eerste Nederlandse gemeente een wethouder met in haar portefeuille het onderwerp vrouwenoffensief. Marjolein Perdok wil bijvoorbeeld plekken in de stad aanpakken die vrouwen onveilig vinden. Denk aan bijvoorbeeld fietspaden met slechte verlichting. En ze krijgt daarvoor een budget van 5 miljoen euro. Samen met vrouwenorganisaties gaat ze een plan maken. En ze belooft dat ook mannen worden betrokken bij het onderwerp. En hondeneigenaren die kunnen opgelucht ademhalen. De besmettelijke hondenziekte lijkt zich vooralsnog namelijk niet verder te verspreiden. Eerder werden besmettingen gemeld bij honden in de omgeving van Utrecht en Nijmegen. Maar daarna kregen dierenartsen bijna geen nieuwe meldingen meer binnen. En van de ziekte kunnen honden gaan braken en ze kunnen er zelfs ook aan overlijden. Tot zover dan voor nu om 6:30 meer nieuws.
0: Paar files nog, maar het valt erg mee bij ons in de regio. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. Daar heb je nog 10 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes. Ook krap 10 minuutjes op onthoud. Zometeen Albert Hammond en Jan Smit.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
11: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: De zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Albert Hammond. En de Free Electric Band.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, een hele goede avond en gezellig dat je erbij bent. Utrecht komt thuis. Oh, en ik krijg een foto binnen waar ik heel veel trek van krijg. Het is een foto van Bert. Het is een verjaardagsbuffet. Hij is 70 geworden op de 17e, op 17 juli. En dat was de dag dat hij de lancering van de Apollo 11 zag. Als 13-jarig jongetje bij een sterrenwacht in de bergen van Italië. En de landing, want die was op deze dag in 1969, op de 20e, zag hij ook bij die sterrenwacht. De 13-jarige Bert. Gefeliciteerd Bert, en ik krijg er wel trek van. Heerlijk. Quiche, kaasjes, heel veel vis, aardbeien. Genieten dus. Gezellig dat je erbij bent. Tot 7 uur. De mooiste verhalen, de lekkerste muziek. En straks gaat hij eruit, die safari-tocht met safari-schip De Blauwe Bever. Dat doen we rond 7:15. Dus blijf erbij.

0: Jan Smit, Radio M Utrecht, Als je lacht. Kwart over zes op deze maandag. En je weet, maandag, dan is het altijd vrijwilliger gezocht hier in Utrecht. Kom thuis. Clubs en organisaties die vrijwilligers zoeken, die geven de kans om daar wat over te vertellen. Vanuit de gedachte, zonder vrijwilligers zijn wij nergens in dit land. Sascha van Breukelen, een hele goede avond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, wij gaan praten over iets dat nog wel even weg is. Maar ik begrijp dat dat het grootste groene vrijwilligersweekend van Nederland wordt.
1: Ja, helemaal. Dat zijn de Nationale Natuurwerkdagen. En we moeten echt een heel eind naar voren kijken, 6 en 7 november. Ja. Maar kan wel alvast in de agenda natuurlijk.
0: Zo is het. Zet dat vast in de agenda, de Nationale Natuurwerkdagen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, het is eigenlijk zijn deze twee dagen een kennismaken van mensen die graag een keer buiten willen werken. Er zijn ook heel veel mensen die voor een tweede keer komen. Maar gelukkig zien we ook ieder jaar veel nieuwe mensen. En wat je gaat doen is onder begeleiding van deskundigen ga je buiten aan de slag. En dat kan echt van alles zijn. Denk bijvoorbeeld aan wilgenknotten. En broeihopen voor ringslangen opruimen. Sloten schonen, echt van alles en nog wat.
0: Ja, en daar doen dus al jaarlijks heel veel mensen aan mee.
1: Ja, dat klopt. We hebben jaarlijks ongeveer 15.000 deelnemers op deze dag. En de dag is echt bedoeld om kennis te komen maken. Het is heel toegankelijk voor iedereen, want je hoeft eigenlijk geen ervaring te hebben met buitenwerk.
0: Je hoeft niet per se groene vingers te hebben.
1: Nee, want je krijgt eigenlijk van alles uitgelegd. En het gaat vooral om een gezellige dag, lekker fijn, buiten bezig zijn, samen met anderen. En, doe je ook nog iets goeds voor de natuur.
0: Ja, precies. En is het nou ook de bedoeling dat je daarna zo enthousiast bent dat je denkt, ja, ik ga mij hier vaker voor inzetten?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd van harte welkom. Want de natuur in Nederland heeft ook wat onderhoud nodig. Hè. De bomen groeien wel uit zichzelf. Maar op sommige plekken moet je soms een beetje helpen om het voor alle soorten goed te houden. Dus daar.

0: Je kan je nog eventjes verdiepen, want het is dus begin november, 6 en 7 november, de Nationale Natuurwerkdagen. Sascha van Breukelen, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Radio M Utrecht presenteert
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody loves somebody, somebody.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De

Elton John, I'm Still Standing, Radio M Utrecht. Met zometeen het regio nieuws met Annemarie. Op de plek van het dodelijk ongeluk in Maarsen zijn bloemen gelegd en de burgemeester betuigt zijn medeleven. Zometeen meer. Nu Leslie Gore.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Half zeven, Annemarie met het regionieuws. En je begint in Maarsen, waar gisteravond een dodelijk ongeluk was.
7: Ja, op de plek van het ongeluk zijn bloemen gelegd. Twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar kwamen bij het ongeluk om het leven. Ze belanden met de auto tegen een boom. Het ongeluk maakte diepe indruk in de omgeving. Zo opent voetbalclub OSM 75 vanavond de deuren, omdat de vrouwen lid waren van die vereniging. Leden kunnen we daar elkaar vanavond opzoeken. En burgemeester Ab Reinders betuigt op sociale media zijn medeleven aan de nabestaanden. Hij noemt het nauwelijks te bevatten dat twee jonge mensen zo plotseling uit het leven zijn weggerukt. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De politie zoekt daarom getuigen en camerabeelden. Amersfoort krijgt als eerste Nederlandse gemeente een wethouder met in haar portefeuille het onderwerp vrouwenoffensief. Marjolein Perdok wil de positie van vrouwen in de stad verbeteren. Zo wil ze plekken in de stad aanpakken die vrouwen onveilig vinden. Denk bijvoorbeeld aan fietspaden met slechte verlichting. En Perdok krijgt ervoor een budget van 5 miljoen euro. Samen met vrouwenorganisaties gaat ze een plan maken. En ook mannen worden betrokken, zegt de wethouder. Hondeneigenaren kunnen opgelucht ademhalen. De besmettelijke hondenziekte lijkt zich vooralsnog niet verder te verspreiden, meldt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Eerder werden besmettingen gemeld bij honden in de omgeving van Utrecht en Nijmegen. En volgens een woordvoerder kregen dierenartsen daarna geen nieuwe meldingen meer binnen. De gevolgen van de ziekte kunnen ernstig zijn. Honden kunnen er diarree van krijgen, van gaan braken en zelfs aan overlijden. Ja, sloten baggeren. Een vies klusje zou je denken. Maar de gemeente of de provincie Utrecht wil het zo schoon mogelijk gaan doen. Het liefst zonder uitstoot. En daarom heeft de provincie aannemersbedrijf Schoolman uit Nieuwegein gevraagd om het baggeren de komende jaren te gaan doen. Ja, dat bedrijf staat erom bekend om veel te werken met werkbussen, boten en tractoren die rijden op waterstof of op elektriciteit. Langs de provinciale wegen wordt ieder jaar tussen januari en april gebaggerd. Kijken we nog even naar het weer, wolkenvelden en zon. Het is droog met maximaal 21 graden. En vanavond blijft het verder nog zonnig. Morgen krijgen we een beetje eenzelfde dag als vandaag.
6: Annemarie, dank je wel. Zometeen dan gaat hij eruit, hè, die unieke safari-tocht met safari-schip De Blauwe Bever.
8: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
12: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
11: Utrecht komt thuis met

0: drie J's en los vast hier op Radio M Utrecht. Het is 7:10. Ja, we hebben weer wat leuks deze hele week.
1: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
2: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
0: Ja, en ik heb allemaal namen in de hoge hoed van dagwinnaars. Magda, Mieke, ja, we varen al. Leni, Carla van de Kant. En wie komt er op dat safarischip? Ik heb allemaal nummers. Ik heb een naam getrokken. En als je opneemt, dan is hij voor jou. Anders bel ik de volgende. Ja, dat is keihard, hè. Als hij meer dan drie keer overgaat, word ik altijd nerveus.
3: Ah. Hoi.
0: Hallo, wie is daar?
3: Noah.
0: Wie?
3: Noah Martens.
0: Noah Martens.
3: Ja.
0: Heb jij iets te maken met Mieke?
3: Ja, dat is mijn oma.
0: Oh, dat is jouw oma?
3: Ja, vanmiddag.
0: Want jullie hebben samen meegedaan aan een spelletje.
3: Ja.
0: Wat goed, zeg. Ik denk dat jullie lucky day is van jou en oma.
3: Ja.
0: Want jullie gaan, en ik neem aan dat jij dan mee mag.
3: Ja.
0: Of mag oma mee, ik weet niet wie dat bepaalt. Maar jullie gaan dan in ieder geval samen die rondvaart doen. Die safarivaart met blauwe beverschip.
3: Ja! Oh ja!
0: Dat is toch eventjes leuk, hè?
3: Ja, heel leuk.
0: Ja. Zeg, en wat doe jij eigenlijk bij oma?
3: Oma kwam oppassen.
0: Ah. Waar zijn je ouders, als ik vragen mag?
3: Die zit naast mij.
4: Ja, we luisteren nu mee.
0: Iedereen is er is bij jou.
5: Ja, bijna wel.
0: Ja, wat gezellig.
3: Want?
0: Ik heb dus helaas niet vier of vijf vrijkaarten. Het zijn er twee.
4: Nou, dan moet ze toch met oma, denk ik.
0: Dat denk ik dan ook. Zeg, vertel eens eventjes over oma dan. Wat maakt haar zo leuk?
3: Alles.
0: Alles?
3: Ja, gewoon heel lief en aardig en zo.
0: Ja.
4: Kan goed pannenkoeken maken.
0: Oh ja! Oh, dat is heerlijk. Ja, dat safarischip, het is geen pannenkoekenboot.
3: Nee.
0: Maar dan moeten jullie dan maar misschien samen nog eens met z'n tweetjes dat nog doen. Blijf je even aan de lijn, want ik moet even wat gegevens noteren. Oh, hij toetert weer, die boot. Ik moet even wat gegevens noteren, anders gaat het allemaal mis.
5: Oké.
4: Ja, blijf aan de lijn.
0: Ja, blijf aan de lijn en gefeliciteerd, hè.
4: Dank je, ja.
0: Oké, dag.
4: Doeg.
0: Ja, morgen gaat er hier opnieuw uit. Dus doe mee met onze dagspelletjes. Ja, en misschien ga jij dan ook wel mee met het safarischip. De blauwe bever. Dit is First Choice.

0: Ja, en als we de tijd niet terugdraaien en gewoon kijken hoe laat het echt is. 7:10. Hoogste tijd. Greta?
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, het is tijd.
1: Ja.
0: Om te praten over het weer. En dat was best wel prima vandaag, vond ik ook.
1: Best prima. Misschien voor een paar mensen te frisjes. Of juist alweer te warm. Maar hè, we mogen niet. We klagen. Het wordt weinig geklaagd volgens mij over het weer. Nu. Nou, dat, na die hitte. Ja, ik denk dat.
0: Dat iedereen er blij mee is.
1: Dat denk ik eigenlijk ook wel. Dus ja, die frisse temperaturen die blijven voorlopig ook nog wel deze week. Dus dat ziet er best goed uit. Met de komende dagen eigenlijk die noordwestelijke wind. Die dan in de loop van de ochtend steeds aantrekt. En dan in de loop van de avond weer afneemt. En dat gaat een beetje zo heen en weer. Wolkenvelden en zon. We hebben vanavond denk ik vrij zonnig weer. De komende paar uur nog. Daarna zien we dat er in de late avond en nacht wat bewolking overtrekt. Kan morgenochtend ook even in de weg zitten. En daarna zie je ook toch al vrij snel dat de zon er gaten in gaat branden. Ja. Wolken en periode met zon. Platte stapelwolken dat en zon. Dat is een beetje het beeld voor morgen. 22 graden. En de woensdag is qua zonneschijn de minst uitbundige dag.
0: Oké.
1: Okay. Nou, wordt een beetje een soort oud vondje dat passeert. Fris noordelijk westelijk windje. Misschien wat lichte regen. En 20 graden. En de dagen daarna zie je de temperaturen langzaam weer wat oplopen.
0: Dan neemt die uitbundigheid weer toe, begrijp ik.
1: Ja, in ieder geval qua temperatuur. Nou, het blijft elke keer eigenlijk wolken en zon. Dat is een beetje grosso. Maar als je een heel kort weerbericht is, is het wolken en zon. Maar dan kun je natuurlijk steeds meer rekken. En richting vrijdag, zaterdag gaan de temperaturen naar zomerse waarde.
0: Oké. Dankjewel, Greta. Tot morgen.
1: Tot morgen.

Utrecht. Zometeen. Na zevenen. De avond van de nostalgie. Met de Hughes Corporation. Roy Orbison. André Hazes. Zomaar wat hoogtepunten, maar er zijn er veel meer. Hou hem aan op Radio M Utrecht. En een hele

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Radio M Utrecht. Don van Kampen uit het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: De avond van de nostalgie. Een avond om nog.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jon van Kampen, het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap werd verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus,

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Rondkant met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs, met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: Een soort Engels volkslied is dit geworden. Angels van Robbie Williams. Iedereen zingt het mee. En het is eigenlijk een soort geloof in de liefde geworden, denk ik. Een bijzonder goedenavond. De Love Songs zijn weer begonnen. Ook vanavond ben ik er weer bij. En ik heb met liefde een stapel platen voor je meegenomen. Die ik aan jou ga uitdelen. Het levensverhaal van Charlene komt voorbij. Chris de Burgh danst met zijn lievelingsvrouw in haar lievelingsjurk. Henk Westbroek kijkt naar een omgekeerde striptease. En Andrea Bocelli leert je Italiaans liefhebben. En ik begin met Bette Midler. Dit is From a Distance.

wens om oud en wijs te worden is er bij iedereen. Maar ondertussen weten we ook wel dat er een heleboel mensen zijn die helemaal niet oud willen zijn. Het wel willen worden. Old and Wise. Alan Parsons Project op Radio M Utrecht. Waar ik nu Nederlandse muziek ga draaien die wij allemaal omarmen. Want dat is onze eigen Henkie Westbroek. Met zelfs je naam is mooi.

en maar dansen en maar dansen met The Lady in Red. Chris de Burg krijgt er maar geen genoeg van. Soms zijn er mensen die beter over hun gevoelens kunnen zingen dan erover praten.

Lekker ouwetje van Roy Orbison op Radio M Utrecht. En dit is het verhaal van Adele. Die iemand ontmoet heeft, die ze maar niet uit haar hoofd krijgt. Dit is Someone Like You. Ha!

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Kapelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.